0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste

0: willen en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Je zit er midden in een romantisch duet.
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: En natuurlijk Lou FM. Ik heet je een hele goede morgen. Even lekker wakker worden tussen 8 en 10 met Willem wordt wakker. En ik weet het, hè, ik heb vorige week beloofd dat Willem hier op deze plek zou zitten. Dat hij weer helemaal terug zou zijn. Maar goed, hij is ziek geworden en dat zou natuurlijk ook kunnen. Dus van harte beterschap, Willem. En ik hoop dat hij er volgende week weer zit. Hè. Dat kan ik je niet beloven, maar misschien ook wel. Nou, wat gaan we doen in dit uur? Nou, alle vaste items komen natuurlijk weer voorbij. Ik heb twee gloednieuwe platen, waarvan één van Raccoon. En ze doen het weer in het Nederlands. Dicht bij het vuur heet het nummer. Ga ik je alvast verklappen. Maar het is, ik vind hem mooi. Het gaat over familie die je dan missen moet. En dat is echt ontzettend mooi en warm gedaan. Nou, voor de rest de 6, 7, 8. De Eend komt weer voorbij. Ja, ik had hem net teruggestuurd naar Oldebroek, naar Wezep. Of via Oldebroek naar Wezep. En nu moet hij weer terug. En weer die moeilijke trap op. Dus Willem, alsjeblieft, ben er volgende week gewoon. Nou, ik heet je van harte welkom dus bij Willem wordt wakker hier op Lou en Loco FM. En we gaan verder met een oude mannenplaat. Maar ik heb hem omgedoopt tot oude vrouwenplaat. Dat heb ik vorige week gedaan en dat doe ik nu weer. Nou, wie ben ik? Ik ben Jeanette Broyle. Leuk dat je luistert met The Monkees en Daydream Believer.
1: 7A. What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Nou, 1968 mag je toch wel over oude mannen, CQ-vrouwenplaten praten met deze Daydream Believer. En de kop is eraf. En het gaat vandaag wel weer redelijk mooi weer worden. Dat is maar goed ook. Want er is in de regio van alles, maar ook echt van alles aan de hand. En dan op een leuke wijze. Ik hoor dat ik de microfoon uitknal. Ik zal eens even kijken wat ik zo meteen kan doen aan geluid hier in de studio. Volgens mij heeft er eentje voor me gezeten die niet zo'n luid stemgeluid heeft als ik. Dus die moest hem even opkrikken. Nou, dat is allemaal niet nodig. Ga ik zo meteen mee aan het werk. Het is inmiddels 12 minuten over 8. Je luistert naar Willem Wordt Wakker hier op Loco en Lou FM. En voor mij zijn het altijd best wel hele vroege uren, hoor. Normaal gesproken heb ik mijn ogen nog steeds dicht. En dan word ik om een uurtje om 7:15. Oké, 2 minuten later word ik dan wakker. Goed, dat was vanmorgen niet aan de orde. Maar ik doe het met alle liefde. En ik hoop dat jij hetzelfde hebt gedaan als ik. Even lekker, voor jou het koffiezetapparaat. Voor mij de koffieautomaat. Even een druk op de knop. En een heerlijk kopje koffie. VOF de kunst.

Nou, inderdaad zonder de suiker. Maar hij staat inmiddels klaar. Ik hoop dat dat bij jou ook het geval is. Zodat we heerlijk die ochtend kunnen ontlaten, ontwaken voor iedereen. En ja, laten we hopen dat het weer een prachtige dag wordt. Het is in ieder geval weekend. En voor veel van ons is het echt weekend. Hoef je helemaal niks te doen. Als je werken moet, dan wens ik je in ieder geval nog heel veel succes. Nou, Willem wordt wakker dus. Helaas zonder Willem Rietberg. Hij is nog even afwezig en volgende week, ja, dan hoop ik natuurlijk dat hij weer op deze plek zit. We gaan eens even kijken naar de sport. Wat heeft dat te bieden? Nou, het is ook een vrij rustige sportuitzending. En dat komt omdat heel veel verslaggevers afwezig zijn. Dat kan natuurlijk. We bestaan allemaal uit vrijwilligers. En heel soms heb je andere verplichtingen die net even wat belangrijker zijn. Laten we eerst eens even kijken naar de wedstrijden die gespeeld worden. Ze spelen trouwens allemaal om 14:30. Dat maakt het dan wel weer makkelijk. AZSV tegen WHC. Daar zit Arnold van Riesen voor jou klaar. DSV 61, Ojos, weer echt een streekderby. Geweldig dat dat dit seizoen er allemaal in zit. Jan van der Bos, hij doet verslag. En dan SV het harde zak of ZAC, net wat jij wil. Daar is geen verslaggever, maar John Reuring geeft in de praktijk altijd wel de standen door. Dan ESC, EFC 58, nou wat scheelt het? Is geen verslaggever, maar we houden die op de hoogte uiteraard. VSCO 61, SV Twello. Nou, daar zit normaal gesproken Bert Schipper. Ook daar is afwezigheid te troef, dus dat gaat niet lukken. Ook daar houden we weer wel op de hoogte, uiteraard, van de uitslagen, want dat is wel belangrijk. En tot slot HTC Noord-Veluwe Boys. Daar is geen verslaggever. En de wedstrijden beginnen om 14:30, dat had ik je al verteld. Maar Noord-Veluwe Sport is vandaag tot 17:00. En ik heb Dries gevraagd of hij eens een invalbeurt wou doen. Zo tussen 17:00 en 18:00. En ik heb net nog gevraagd of dat goed gekomen is. Weet je, ik ga er gewoon uit dat dat ook goed gekomen is. Dat dus de sport komt straks nog even terug, mocht je het gemist hebben. Nou, we gaan een jaren 80 plaat draaien en die komt uit de computer. Dus het maakt het dan wel weer lekker makkelijk. En daarna een jaren 70 plaat. Laten we ze gelijk allemaal even achter elkaar doen. Dan hebben we dat ook weer gehad. Nou, de jaren 80 plaat is van Alison Moyet. Lange tijd geleden dat ik deze gehoord heb. That's All Devil Called Love. En uit de jaren 70. Ach, je mag meezingen. Want ik doe het ook. En kun je niet zingen. Maakt allemaal helemaal niks uit. Freddie Fender en Wasted Days and Wasted Nights.

0: wat heerlijk uit 19. En wanneer komt die? Wanneer is die ooit uitgekomen? 1975 zie ik hier. Nou, de computer liegt niet, dus ik ga ervan uit dat dat ook helemaal goed is. We zijn toegekomen aan het volgende en ik heb het mezelf heel erg moeilijk gemaakt.
1: 6, 7, 8.
0: Ja, inderdaad. De 6, 7, 8. Drie platen achter elkaar die een thema bevatten. En dan ga je nadenken. Dan wil je het jezelf wel eens moeilijk maken. Je wil jezelf uitlokken. Je kent het allemaal wel. Het moet allemaal niet te moeilijk wezen. Ik bedoel, liefde hebben we allemaal gehad. Geluk hebben we gehad. Koffie hebben we gehad. Nou ja, goed. Je kunt het allemaal zo gek niet opnoemen. Maar we hebben het allemaal gehad. Toen denk ik, ja, wat voor thema kun je dan vandaag doen hier in Willem wordt wakker? En ik heb hem gevonden, want ja, Willem is ziek. Dat heb ik je net al verteld. Dat ga ik niet iedere keer herhalen natuurlijk. Ik denk, weet je wat? Ik kies voor ziek zijn. En dat is niet eenvoudig. Nee. Ik kan het je verzekeren, ik ben aardig aan het zoeken geweest. Ik heb zelf AI er ook nog even bij gepakt van, joh, hey, jij bent zo verstandig. Wat weet jij nou over nummers met ziek zijn? En hij is er met een aantal gekomen die ik absoluut niet kende. Dus dat is dan ook wel weer leuk. Want dan ga je een hele andere kant ontdekken van muziek die al lang geleden gemaakt is. En die je echt helemaal nooit gehoord hebt. Misschien is dat mijn manko hoor. Dat zou ook kunnen. Zo zijn we uitgekomen in de jaren 60 bij The Beatles. En Dr. Robert, daar geef toe. Heb jij daar ooit van gehoord? Ik in ieder geval niet. En het meest moeilijke is dat ze staan geven alle in de computer. Nee, bij Loco en Lou FM hebben we allemaal hetzelfde systeem. Heb je zo'n mooie muziekcomputer. Daar staat echt ontzettend veel in wat betreft de muziek. Kun je zo gek niet bedenken. Maar ja, al deze drie die staan er dus niet in. Dus alles moet vanaf de linkerzijde, om het maar even zo te zeggen. Zal het technisch heeft helemaal geen zin om eruit te gaan leggen. Maar dat geeft ook nog wel wat vaardigheid met zich mee. Maar we gaan het toch proberen. Ik ben niet bang voor een uitdaging. Dus wat dat betreft komt dat helemaal goed. Nou, we beginnen dus met The Beatles en Dr. Robert.
1: 6, 7, 8.

0: Ik moet zeggen, het was echt een uitdaging om deze drie platen bij elkaar te krijgen. Maar dat maakt het dan ook alweer extra leuk, hè? Want dan moet je er zelf ook wat voor doen. Het is heel makkelijk om er een aantal uit te kiezen die erg voor de hand liggen. Maar nee, dit is toch wel een stuk leuker om even uit te gaan zoeken. En dan ook weer nieuwe muziek te ontdekken. Nou, wat heb je allemaal gehoord uit 1966, Dr. Robert van de Beatles. Ook een nummer dat je niet heel veel hoort op beide regioradio's. Hij komt van het album Revolver. En het is een lied over een dokter, maar dat had je al begrepen natuurlijk. Die mensen met allerlei middeltjes weer beter laat voelen. Nou, Willem, misschien ook wel wat voor jou om deze Dr. Robert even te ontmoeten. En uit de jaren 70 laat ik me op volgorde doen. Want ik heb het hier niet op volgorde staan, moet ik zeggen. Uit 1972, om precies te zijn, Johnny Rivers. En Rocking Phenomia and the Boogie Woogie Flu. Nou, dan hebben we het dus over de griep natuurlijk. Het is gewoon een vrolijk rock'n'roll nummer. Het gaat over een longontsteking en griep. Kun je heel vrolijk over zingen, dat blijkt maar weer. Nou, de zanger die gebruikt ziek zijn op een humoristische manier om dus zijn gevoelens te beschrijven. Het is me dat je het weet. En tot slot Still Ill van The Smiths. En dat is een nummer over je ziek, ongelukkig en vervreemd voelen. Nou, de titel betekent letterlijk nog steeds ziek. Het komt trouwens van het album The Smiths uit 1984. Dat dus voor de geïnteresseerden.
1: Lokaal nieuws.
0: Ja, ik had de jingle van Willem niet, dus ik denk pak maar eventjes een eigen erbij. Het regio nieuws, want zo moet ik hem eigenlijk noemen. Hè. Lokaal, regionaal, hoe je hem hebben wil. Nou, Jeanette van Els is er weer druk mee geweest. En we gaan kijken wat er allemaal in het nieuws speelt. Nou, onder andere de provincie Gelderland. Want die maakt bekend dat Gelderse MKB-bedrijven makkelijker zaak kunnen gaan doen met Defensie. Daarvoor is de Defensie-voucher beschikbaar. Daarmee kunnen ondernemers externe deskundigen inschakelen voor advies over bijvoorbeeld certificering, cybersecurity, beveiliging en regelgeving. De provincie vergoedt maximaal de helft van de advieskosten met een bijdrage tussen de 1000 en 10.000 euro. De regeling is bedoeld voor Gelderse MKB-bedrijven met maximaal 250 medewerkers die producten, technologie of diensten leveren die interessant zijn voor Defensie. De voucher is onderdeel van de groeiversneller Defensie. De regeling moet innovatieve bedrijven helpen de defensiemarkt te betreden. Een huishouden in Oldebroek met gasverwarming is deze winter naar verwachting zo'n 1066 euro kwijt aan gas. En dat is ongeveer 145 euro meer dan vorig jaar. Zo blijkt uit een berekening van onderzoeksplatform geteld voor alle Nederlandse gemeenten. Bij een zachte winter blijft de rekening rond de 949 euro. Maar bij een koude winter kan die oplopen tot ruim 1300 euro. De hogere gasprijs is de belangrijkste oorzaak. Ook de energiebelasting gaat vanaf januari 2027 omhoog. Wie de thermostaat 1 graad lager zet, kan in Oldebroek deze winter naar schatting tussen de 53 en 76 euro besparen. Het gaat om een raming. De werkelijke kosten verschillen per huishouden. En dan het volgende. Vanaf 1 oktober werken 7 gemeenten op de Noord-Veluwe, waaronder Oldebroek en Elburg, met 2 nieuwe leveranciers voor WMO-hulpmiddelen. Het gaat om Myra of Mira en Welzorg. Zij leveren en onderhouden hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen. Voor inwoners die al een hulpmiddel hebben, verandert de leverancier mogelijk. Gebruikers van Medipoint gaan over naar Myra en gebruikers van RSR naar Welzorg. Inwoners die hiermee te maken krijgen, zijn daar persoonlijk over geïnformeerd. De gemeente zeggen met de nieuwe afspraken te kiezen voor betrouwbare ondersteuning en een goede service. De komende periode werken de gemeente en leveranciers samen aan een soepele overgang. Zometeen meer regio nieuws, maar we gaan eerst weer lekker naar muziek. Lekkere, mooie, lange muziek van Marco Bussato. Hij is al veel te lang verguisd. Dus het wordt tijd om hem weer eens af te stoffen en heerlijk vaak te draaien. Het nummer Rood, waar hij zijn concerten ook mee is gestart, hè. Ook helaas niet meer aan de orde. En het waren prachtige concerten. Steeds weer andere artiesten die, het is niet de arena, maar ik noem het even de arena, vulde met prachtige klanken. Nou, ik vind dat de radiostations het weer zoveel mogelijk moeten oppakken. Wordt ook wel gedaan. Hè? Het is niet dat het helemaal niet meer gebeurt. Marco Bussato dus en Rood.
2: Willem wordt wakker.
1: iedere zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Ja, nu moet ik heel snel zijn. Ik moest even schakelen van het ene moment op het andere moment. Ja, en dan ben je net even te laat. Ach, wat scheelt me het werkelijk? Helemaal niks. Dus ja, neem het me niet kwalijk. Neem het mezelf ook niet kwalijk. Dat scheelt. Willem wordt wakker dus tot 10 uur hier op Loco en Lou FM. Leuk dat je luistert. Langzaam even wakker worden. Nou, als je naar buiten kijkt, zie je dat het nog een beetje, ja, een beetje grijs is. De zon die wil nog niet echt meewerken. Maar ik heb het idee dat hij er wel doorheen prikt. Maar zaterdag zou ook een iets mindere dag worden ten opzichte van bijvoorbeeld gisteren. Maar heb je het nieuws gehoord? Joh, we gaan prachtige dagen tegemoet deze week die weer aanstaande is. Zelfs tot 30 graden. Joh, wat worden we toch verwend in het jaar 2026. En wat zullen we er naar terug verlangen als we weer in de winter zitten? Tenzij je natuurlijk een winterliefhebber bent. Dat zou natuurlijk ook kunnen. We gaan zo meteen een nummer draaien. En Willem die draait dan altijd een nummer uit de top 40. Maar ik heb een beetje gesmokkeld. En ik hoop niet dat je dat erg vindt. Want gisteren kwam het nieuws naar buiten dat U2, 50 jaar geleden trouwens, opgericht op school. Dus kun je nagaan hoe lang ze dus al bestaan. Eigenlijk bijna in de gehele setting. Hè? Dat moet ik er ook even bij zeggen. Maar ze hebben dus een nieuw nummer uitgebracht. En dat doen we natuurlijk wel meer. Maar als U2 dan zegt van we hebben een nieuw nummer, dan ben ik altijd wel extra geïnteresseerd. Dan gaan even die antennetjes gaan omhoog staan. Nou, het is Silencio geworden. Net uit dus. En ach, weet je, hij komt nu nog niet voor in de top 40. Maar ik durf te wedden dat volgende week bijvoorbeeld, als Willem hier weer zit, wat betreft Willem wordt wakker, dat hij er dan wel degelijk in staat. De nieuwste dus van U2 en Silencio.

Hij is heel kort. U2, Silencio, het nieuwste nummer dus van een album dat op 3 november uit zal komen. En het heet Carnaval de Luz. Nou, in juli verscheen al The Street of Dreams en dat was de eerste single van het nieuwe album. En de timing dus van het album, hij is niet toevallig. Ik zei je net al, 50 jaar geleden zette YouTube de eerste stappen in de muziekwereld. Nou, goed, ze zijn ondenkbaar natuurlijk, hè, want ze hebben zoveel hits op hun naam.

0: Elst. Nou, donderdag 1 oktober is de Zuiderkerkstraat in de vesting Elburg afgesloten van 7 tot 5 uur. Er vinden die dag werkzaamheden plaats aan de Grote Kerk. Hiervoor is een kraan nodig die in de straat wordt geplaatst. De Zuiderkerkstraat is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor verkeer. Houd rekening met de afsluiting en kies zo nodig een andere route. Wordt trouwens ook al duidelijk aangegeven. Een volleybalvereniging Blauw-Wit uit Oldebroek die vraagt aandacht voor uitbreiding van de Talter. De vereniging is de afgelopen 10 jaar flink gegroeid en telt inmiddels zo'n 210 leden en 21 teams. Door de groei, extra inzet op jeugd en samenwerking met scholen is de behoefte aan ruimte groter geworden. Teams moeten nu regelmatig uitwijken, terwijl een eigen thuisbasis belangrijk is voor ontmoeting en betrokkenheid. Ook het gemeentebestuur ziet dat de Talter onvoldoende capaciteit heeft. Blauw-Wit roept dan ook de gemeenteraad op daarom op uitbreiding van de sportaccommodatie serieus en concreet te laten onderzoeken. Volgens de vereniging is investeren in sport ook investeren in mensen, verenigingen en de leefbaarheid van Oldebroek. Straks in Focus met Arno van Elst is hier ook aandacht voor, maar dat hoor je in het tweede uur van Willem wordt wakker. En de gemeente Elburg gaat de komende jaren flink ombuigen om de begroting structureel sluitend te krijgen. De financiële ruimte staat onder druk, terwijl er ook volle plannen en ambities zijn. Het college moet daarom keuzes maken in uitgaven en taken. Vooral de stijgende kosten voor jeugdzorg en de WMO zorgen voor extra druk. Tegelijk wil Elburg inwoners zoveel mogelijk ontzien. Lage woonlasten blijven daarom belangrijk. En volgens wethouder Patrick Gaynor moet de gemeente zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en voorkomen dat financiële problemen worden doorgeschoven naar de toekomst. De komende periode worden de ombuigingen verder uitgewerkt, met als doel een financieel gezonde gemeente op lange termijn. Ik zou bijna zeggen, waar is die tijd gebleven dat we gewoon bijna in het geld zwommen en dat we ook gewoon nog extraatjes kregen van de gemeente, omdat dat gewoon ook kon. Nou, die tijd is al lang voorbij, dat blijkbaar. We gaan in de oude doos kijken, want daar is nog genoeg uit te halen. En herinnert u zich deze nog? Nou, ik denk dat je hem wel herinnert. So Long Marianne van Leonard Cohen.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

Brian May en Driven By You. Ja, natuurlijk bekend van de band Queen. Wie kent het niet? Daar kun je bijna niet omheen natuurlijk. Maar Brian May kon solo ook een aardig deuntje zingen. En voornamelijk ook spelen. Sir Brian May, dat moeten we dan wel weer zeggen. Het is inmiddels 9 minuten over 9.

Nou, ik hoop dat ik daar ook dan een beetje bij kan dragen. Want ja, Willem uit de speaker, dat is nog even niet aan de orde. Ik hoop natuurlijk volgende week. En dat hopen jullie waarschijnlijk net zo hard met me mee. Waarschijnlijk een griepje of zo. Ja, dan is het warm elders waar je vakantie viert. Dan kom je in Nederland, heb je net even een paar dagen dat het wat minder is. En dan heb je het snel te pakken. Dus beterschap, Willem. En laten we hopen dat je snel bent opgeknapt. Dat is het mooiste natuurlijk voor iedereen. Maar vooral voor jezelf. We gaan terug in de tijd en wel met Engelbert Humperdinck. En dan hebben we het over de tijd 1960. Ja, ook bij deze geldt, je mag meezingen. Quando, quando.

0: Welke tijd er helemaal niet mee heb gemaakt. Was zelfs nog geen zaadje die ze weg moest vinden. Vind ik het wel heerlijke muziek hoor. Uit de vroege jaren 60. Mijn leven begon pas 7 jaar later. 1967. Nou weet je ook gelijk hoe oud ik ben. Maakt ook allemaal helemaal niks uit. Het is 14 minuten over 9. Willem wordt wakker hier op Loco en Lou FM. En het is tijd voor het volgende.
1: Lokaal nieuws.
0: Nou ja, regionaal, maar dat maakt ook allemaal helemaal niks uit. In Oldebroek zijn deze zomer 8 woninginbraken geregistreerd. Zo meldt overstappen.nl. En dat zijn er 13 minder dan in dezelfde periode van 2022. Toen de politie 21 inbraken registreerde. Ook landelijk zette de daling door. In de maanden juni, juli en augustus werden dit jaar 4480 woninginbraken geregistreerd. Ik vind het nogal wat. En dat is het laagste aantal in 5 jaar. Dat zal dan ook wel. Vooral augustus laat een flinke daling zien. Landelijk waren er toen 1481 inbraken. En dat zijn 209 minder dan een jaar eerder. De afname past in een langere landelijke trend. Ik zou bijna zin vergeten. In 2015 werden nog ruim 64.000 woninginbraken geregistreerd. In 2025 waren dat er ruim 21.000. Toch blijft alertheid belangrijk. Vooral in de zomer. Wanneer veel mensen langere tijd van huis zijn. Volgens overstappen.nl verschillende cijfers sterk per gemeente. In sommige plaatsen nam het aantal inbraken juist toe. Een goede woningbeveiliging blijft daarom belangrijk om de kans op een inbraak te verkleinen. En zeker niet al die dagen je gordijnen dicht of een lampje laten branden, want dat valt natuurlijk ook op. En dierenverzorgers en houders die vanaf 2027 te weinig maatregelen nemen tegen wolven, krijgen mogelijk minder schadevergoeding als hun dieren worden aangevallen. De Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd. Gelderland heeft de meeste wolvenroedels van Nederland en de reacties zijn verdeeld. Het provinciebestuur is positief en vindt dat voorkomen beter is dan schade vergoeden. En daarom wordt ingezet op de wolfwerende rasters, voorlichting en praktische hulp. Ook in de provinciale staten zijn de meningen verdeeld. De Partij voor de Dieren denkt dat minder vergoeding dierhouders stimuleert om hun dieren beter te beschermen. De BBB is juist tegen het voorstel en vindt dat andere maatregelen nodig zijn. Ja, een hele discussie over de wolf. En ik moet heel eerlijk zeggen dat heel veel dierhouders, boeren, nou ja, noem het allemaal maar op, hebben echt al best heel veel geprobeerd. Ook de wolfwerende rasters bijvoorbeeld, de hoge hekken. Maar de wolf is een clever beest, om het maar even zo te noemen. In het pure Hollands, nee, een slim beest natuurlijk. En die vindt altijd wel weer een weg om zijn prooi te bemachtigen. Dus ja, ik vind dit eigenlijk meer een vorm van bezuiniging dan dat het daadwerkelijk gaat omdat de boeren of welke dierhouder dan ook eigenlijk niet genoeg doet om zijn vee te beschermen. Nou, het is een discussie waar ik liever niet in raak, dus ik ga daar ook verder niks meer over zeggen. Wat ik wel weer over ga zeggen is de nieuwe plaat van Raccoon. Nou, je weet het hè, Raccoon, de ene keer in het Nederlands, ze zijn weer een tijdje naar het Engels gezwitst. En ik werd blij verrast eigenlijk. Ja, nee, dat mag ik wel stellen. Want ik luisterde gisteren even, ik was vreemd gegaan, naar de landelijke radio, Radio 2 in dit geval. En toen hoorde ik Raccoon dus met een nieuw Nederlandstalig nummer. Dus ze zijn weer geswitst in eigen taal. En daar ben ik blij om, want ik vind al dat ze zulke mooie teksten hebben. Nou, daar kom ik niet op hoor, want als ik dan luister en je moet even heel diep nadenken, ik vind dat werkelijk fantastisch. En ik vind ook de stem mooi rauw, het past overal precies bij. Het begint bijvoorbeeld met hey lieve zus, hey lieve broeder, sterke vader, sterkere moeder, zonder jullie een groot gemis. Maar ik ben zo blij dat ik weet wat liefde is. En de klok die tikt door, alweer een jaar, een goede fles en een eigen sigaar. En vanavond feest, ja, ik zie jullie daar. Ik zie jullie daar. Nou, als je al zo begint, joh, dan kan dat nummer toch niet meer stuk. Nou, je begrijpt het al, het gaat over familie en vrienden die je dus moet missen. En dat vind ik een ontzettend mooi thema. Daarom hier op Loco en Lou FM de primeur volgens mij. Ja, ik heb hem nog niet gehoord bij de Lou en ik heb hem volgens mij ook nog niet gehoord bij de Loco. In zoverre ik moet switchen qua luisteren. Dicht bij het vuur dus. Raccoon. Gelukkig weer in het Nederlands.

0: Geweldig toch? Raccoon en Dicht bij het vuur. En terwijl de mannen deden wat ze goed konden, zingen en spelen, breekt de hemel een beetje open. Ja, het lijkt wel of de zon er echt lekker doorheen gaat prikken en dat we een geweldige zaterdag tegemoet staan. En dat is fijn, want de sport is ook weer aanstaande. En dan staan we met z'n allen bij het voetbalveld. En als het dan regent, ja, dat is helemaal niks natuurlijk. Nee, als het een beetje mooi weer is, dan geniet je nog veel meer van datgene wat je voor je ziet spelen. En dat brengt me ook bij het volgende.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is tot 5 uur Noord-Veluwe Sport. Het sportprogramma van de regio. Met vandaag...
0: Nou, dat ga je dus straks om 2 uur horen. Maar wat hebben we vandaag voor wedstrijden? Nou, we zijn aanwezig bij AZSV tegen WHC. Dus Arnold Verriessen die moest weer op pad. Om 14:30 wordt deze wedstrijd gespeeld. En Arnold doet uiteraard verslag. Jan van der Bos die is te vinden bij DSV 61 tegen Obios. En het lijkt me geweldig om daarbij te zijn. Zo'n mooie streek derby. SV het Harde Zak of ZAC. Net wat je wil dus. Ook allemaal om 14:30. Daar is geen verslaggever aanwezig, maar John Reuring die weet ons te vinden voor de tussenslagen, maar ook de einduitslagen. En dan ESC, EFC 58, daar is helaas geen verslaggever voor. Zijn nog naastig op zoek. En dan VSCO 61, SV Twello, normaal gesproken wel standaard verslaggever. Gaat vandaag helaas niet lukken. Iedereen had zaken buitenshuis. En dat kan natuurlijk gebeuren. En HTC, Noord-Veluwe Boys, en daar is geen verslaggever, maar dat is in de inderdaad altijd nooit. De Noord-Veluwe Sport is nu van 2 tot 5. En we zouden tot 6 uur gaan. Nou, Dries die probeert zijn best te doen om dat uurtje nog eventjes leuk inhoud te geven. En als Dries dat doet, dan kun je ervan uitgaan dat dat allemaal helemaal goed gaat komen. Aad Wittehaar, hij doet vandaag de presentatie. Gert-Jan Mulder, die heeft leukere dingen te doen. Nou, die sport is ook leuk om te presenteren natuurlijk. Maar als je familie krijgt vanuit het buitenland die je al zo lang niet hebt gezien, is dat natuurlijk ook ontzettend leuk. Inmiddels is het 6:56. Je luistert naar Willem wordt wakker. Oké. Klinkt niet zoals Willem het altijd doet, maar ja, dat kan ook niet, want ik ben geen Willem. Ik ben Jeanette. En volgende week dan hoop ik dat hij dus hier weer zit. Maar ik probeer wel een beetje de playlist in de gaten te houden en ook na te lopen. En als ik dat doe, dan staat er nu... Ja, nee, het is heel streng, dus ik ga je even een beetje hier thuis inbrengen. Er staat er nu dat ik een jaren 80 plaat moet draaien. En daarna een jaren 70 plaat. Nou, dat doe ik met alle liefde. Alan Parsons Project, Eye in the Sky. En uit de jaren 70, Bee Gees en Lonely Days.

zijn de Bee Gees. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ze me niet vertelden dat het de Bee Gees waren, ik hoorde hem willekeurig op welk radiostation ook, dat ik niet had gehoord dat het dus de Bee Gees waren. Maar dat maakt het dan ook wel weer leuk. Ja, er is vandaag een heleboel te doen. Ronkende motorgeweld in Oosterwolde natuurlijk. Gisteren was het ook al een groot feest, met name ook voor de senioren. Maar vandaag dus de motorraces met ook wat demonstraties, onder andere van Demi, kom ik daar nou bij? Levi Vlier. Ach ja, als het maar een naam heeft en goed kan rijden. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en de Bokbierdag hier in Elburg, die brengt ook altijd een hoop gezelligheid met zich mee. Dat start om 12 uur vanaf de havenkade. Daar worden de vaatjes opgeladen. En dan de stad door, de vesting door, richting de vele horecagelegenheden die er dus zijn. En dan kan het seizoen beginnen. Alhoewel, als je dan met deze temperaturen een bokbiertje... Ja, een bokbiertje is altijd wel lekker natuurlijk. Daar gaat het helemaal niet om. Maar daar verwacht je een beetje herfstige activiteiten bij. En niet dat het 22 graden wordt of zo. Jeanette van Els, die verzorgt altijd het regio nieuws. En ik heb ook nog wat toe te voegen. Want een 63-jarige man uit Elburg, die verstuurde meerdere keren mails met dreigementen naar medewerkers van de jeugdbescherming. En ook maakte hij persoonsgegevens van een wethouder openbaar. Het Openbaar Ministerie eist daarvoor een taakstraf. De mails van de man naar de medewerkers waren bedreigend en intimiderend van aard, zo schrijft Omroep Gelderland. Zo stuurde hij berichten waarin vroeg of ze bekend zijn met het vuurpeloton en dat de grote schoonmaak van Amerika al bezig is. Ook belandde een foto van een wethouder op de cover van een boek van de verdachte. In dit boek stonden aanklachten en beledigingen tegen de politicus, maar ook persoonsgegevens zoals zijn telefoonnummer, gezinssamenstelling en woonplaats. Het boek werd online te koop aangeboden. Door zelfgemaakte boekwerk te verspreiden met dit soort lariekoek heeft hij dit daarnaast publiekelijk gedaan. Hij heeft allerlei beledigende berichten verspreid via een Telegram-groep met zo'n 400 leden, waarvan hij zelf één van de beheerders was, aldus het OM. Nou, tot slot deed hij ook lastelijke uitspraken richting een wethouder en twee rechters die betrokken waren bij de uithuisplaatsing van een kind. De man wierp zich op als gemachtigde van de familie en maakte zijn slachtoffers in deze kwestie onder meer uit voor kinderontvoerders. Verdachte heeft verschillende personen die hun werk naar eer en geweten doen fors beledigd, in het openbaar door het slijk gehaald en hun in een kernwaarde geschaad. Aldus het OM tijdens de rechtszaak in Arnhem. Verdachte heeft zijn doelwitten uitgemaakt voor criminelen en hun beticht van corruptie en kinderontvoering. En dat is een aanval op hun professionaliteit en op de integriteit van overheidsorganisaties en medewerkers. En let wel, zonder dat hier ook maar enige gegronde reden voor is. Alles wat verdachte heeft verspreid en gezegd is namelijk complete onzin. Het OM eist een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. En dit dus tegen de 63-jarige Elburger. En dan mag hij nog in de handjes knijpen, want dan komt hij er nog heel mild vanaf. Ja, goed, dat vind ik dus. Maar ik vind sowieso de straffen af en toe gewoon veel en veel te laag. Goed, voordat we daarin verzanden, hè, want daar zijn de meningen natuurlijk wel over verdeeld. Ik vind wel dat we, wat betreft de wereld, veel harder naar elkaar geworden zijn. En dat we eigenlijk niet meer normaal met elkaar kunnen redeneren, praten. Maar dat eigenlijk alles gewoon opgelost moet worden met een soort van geweld. Je zag het gisteren in Amsterdam, hè. Zit je even wat te drinken op het terras. En dan zeg je wat over een hond die losloopt en die enorm blaft. En je wordt gewoon doodgeschoten. Ja, zo simpel is het. Heel, heel triest. We gaan verder met muziek, want dat is nooit triest. Dat is altijd opbeurend. Dat is vrolijk. Alles wat je eruit kunt halen. Modern Talking in Atlantis is Calling.

0: is gewoon zo lekker gelikt, hè, dat nummer zoals het in elkaar zit uit 1986. En als je dan de heren op de foto ziet, lange lokken met wat slagen erin. Dan denk ik, het klopt allemaal net niet. Of misschien in die tijd net wel. We zijn toegekomen aan een vast item bij Willem. Hij is de vrienden mee geworden, goede vrienden. En dan heb ik het natuurlijk over de vreemde eend. Ja, normaal gesproken waggelt hij rond daar in Weesp. En dan kan hij ook beter waggelen als hier, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, hij moest de oversteek maken, moest een eend waggelen. Dus de pootjes heb ik maar even verzorgd. En dan moet hij ook nog een trap op van waar je u tegen zegt. Dus het beestje heeft het niet makkelijk gehad. Dus die moeten de komende week maar verwend worden om volgende week weer het werk te kunnen doen. En als ik dat zo zeg, dan denk ik, wat kraam ik toch een onzin uit. En dat klopt, maar dat geeft ook niet op de zaterdagochtend moet allemaal kunnen. Ja, en de vreemde eend, ja, die kun je dan zo neerzetten als dat je wil, hè. Want het gaat natuurlijk om de muziek die dan weer totaal net even iets anders is als dat je normaal gesproken draait. En dat is bij Willem of bij Diesmer of bij Dries, is dat weer totaal verschillend natuurlijk. Maar ik vind deze, ja, die zou ik normaal gesproken niet heel gauw draaien. Dus die is bij mij de vreemde eend geworden. En zometeen stuur ik hem weer richting Weesp om zaterdag op tijd te zijn bij Willem Wordt Wakker.
1: De vreemde eend in het ontbijt.

ik werd wel vrolijk hoor van zo'n deuntje. En dat brengt de tijd ook op minus op 10 minuten voor 10. Nou, ik ga ervan uit dat we nu allemaal wel zo'n beetje het bed uit zijn. Of in ieder geval wakker zijn. En misschien wel genieten van een bakje koffie of een bakje thee. Lekker in bed. Want dat zou natuurlijk ook kunnen. Zometeen na 10 op Loco FM. Natuurlijk in focus met Arno van Elst. En hij heeft het weer druk wat dat betreft. Zo gaat hij praten van Peter Stok van Stichting Indo. En Wim Boerendans komt ook in de uitzending. En dat gaat over het artikel van Blauw-Wit. Wat ik je dus al enigszins verteld heb. Maar zometeen dus uitgebreid. En dan de voorzitter van tuinvereniging Groei en Bloei Noord-Veluwe. Jeroen Jansen. Ook hij komt telefonisch in de uitzending. Zo is er ook aandacht voor. Ja, dit is leuk. Vind ik echt leuk. Het archief, het Noord-Veluws archief in Epe. En daar gaat alles over een moord in Oldebroek op nieuwjaarsdag. En ik weet dat ik tijdens vakantie van Jeanette dat artikel heb mogen maken. En er was een video gemaakt natuurlijk door Henk de Bar onder andere. En ja, daar moest toch een verhaal voorbij gekomen zijn. En dan lees je dat, dan zie je dat wat er allemaal gebeurd is. En dan denk je, joh, daar zit gewoon een goed boek in. Gewoon allemaal heel spannend en heel duister. Want ja, de dader is nooit gevonden. Joh, ik ga ook niet veel te veel vertellen. Je moet gewoon luisteren zometeen na 10 uur. Arno van Elst in Focus. Nou, wat gaan we hier bij Lou FM? Want ik zit in de studio van Lou FM doen. Hier is het even een uurtje non-stop. Gevolgd door hashtag over dieren. En dan gaan we weer gezamenlijk verder met Bert-Jan Dokter. En dan op Doktersrecept. Maar eerst deze van Phil Collins en Everyday.

0: Good old Phil Collins. En dat brengt de tijd op 10:04. Zit het er bijna weer op? Ga ik afscheid van je nemen. Ik wens je een heel fijn weekend. Een mooie dag. Geniet van het weer dat ons te wachten staat. En heel veel plezier. Zometeen natuurlijk met Ardo van Elst in Focus. En hier met een uurtje non-stop muziek. Volgende week dan natuurlijk weer Willem wordt wakker. En hopelijk dan wel met Willem. Maar daar gaan we dus wel vanuit dat dat moet gaan lukken. Ik spreek je een andere tijd wel weer. Dit is de laatste, Frank Sinatra. It was a very good year.
1: Herinner u zich deze dag?
0: Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool, maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen, vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wegwerkzaamheden op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 4 kilometer file, een kwartiertje vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
5: 105.5. Dit is Loe FM.
6: Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
7: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag heb ik een gast in de studio. Pascal Fuchs, ondernemer in de dierenbranche. Ik leg dat zo even verder uit. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren in dit programma? Op dit programma? Stuur dan een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En ja, ik begin eerst even je welkom te heten. Leuk dat je er bent.
8: Dankjewel.
7: Super. Nou, ik ga even wat over jou vertellen en dan denk ik dat ik de helft mis. Pascal Fuchs is ondernemer in de dierenbranche, is onder andere directeur van Dierenartsen Spoedtelefoon, secretaris van de stichting Met Dieren Meer Mens, mede-initiatiefnemer van het platform Als een huisdier doodgaat en gastdocent bij verschillende opleidingsinstituten. En volgens mij is dat nog niet alles, hè?
8: Nee, maar voor nu is het heel prima.
7: Oké. Wij gaan beginnen met Dua Lipa. Ik kan me herinneren dat jij een ander nummer had gevraagd van Dua Lipa.
8: Weet ik niet meer zo goed. Ik vind het sowieso leuk dat je haar doet.
7: Ik vind dit een ontzettend lekker nummer. Ja. Dus daar gaan we mee beginnen. En dan gaan we zo in gesprek. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. En ik ga praten met Pascal Fuchs, die naast mij zit, over ja, een heleboel onderwerpen. Maar de belangrijkste zijn ja, onder andere het dierendiploma, wat ondergebracht is bij Stichting Met Dieren Meer Mens. En we gaan het straks ook hebben over het platform Als een huisdier doodgaat. En dan blijft er vast wat over. Dan gaan we daarna nog een keer in gesprek. Maar ik wil even eigenlijk beginnen met iets grappigs. Ik was aan het zoeken op het internet over dat dierendiploma. We gaan zo even uitleggen wat het is. Het is een lesprogramma voor kinderen. We gaan het helemaal uitleggen. Maar ik dacht van, ik ga eens kijken of er een kind misschien wat te vertellen heeft over een dier. En er zijn een aantal filmpjes van kinderen van die leeftijd. En die worden een aantal vragen gesteld. Nou goed, let op. De eerste. Als je moeder geen vissenkom heeft of wil kopen, kun je een vis dan ook op een andere manier houden? Nou, en een klein meisje zegt, ja hoor, dat kan in een pindakaaspot. De tweede die geïnterviewd wordt gaat over een kattenbak. De vraag is hoe vaak je een kattenbak moet verschonen. Waarop het eerste kind zegt 1 keer per maand. En de tweede eigenlijk aanstoot van, nou, het kan ook wel 1 keer in de 2 maanden. En last but not least, een jongetje die de vraag krijgt wat je met je hond moet doen als die vlooien heeft. Waarop die zegt, breng hem dan maar naar het asiel. Nou goed, de kop is eraf. En om heel eerlijk te zijn is het natuurlijk best erg dat ik dat zo vertel. Maar het is zo hilarisch zoals zij eigenlijk een oplossing hebben om wat te doen voor het dier. Geen idee of dat nou wel of niet diervriendelijk is. Maar goed, dit is de reden dat er een dierendiploma is. Om de kinderen bij te brengen hoe, wat of waar. Ja, Pascal, jij bent de geestelijke moeder, zullen we dan maar zeggen. Hè? Achter dat diploma. Kun je eens vertellen wat jullie de kinderen kunnen leren door middel van dat diploma?
1: Nou ja, het is inderdaad wat jij zegt met die campagne, dat kinderen dus eigenlijk soms helemaal geen idee hebben. En ook heel vaak omdat de ouders van alles doen met die dieren. Maar kinderen willen wel altijd heel graag dieren hebben.
0: Ja.
1: Dus toen hebben wij gedacht van ja, weet je, de Stichting Met Dieren Meer Mens is eigenlijk het gaat over de relatie mens-dier. Maar er zijn al heel veel stichtingen. En wij hebben op een gegeven moment gezegd, ja, maar wacht eens even, die doelgroep van kinderen, daar wordt nog eigenlijk heel weinig voor gedaan. En wat kunnen we ze nou leren? Verantwoord huisdierenbezit. Hoe ga je nou om met een dier? Want je wil graag een konijntje. Hartstikke leuk. Maar eigenlijk moet je niet 1 konijn hebben, maar moet je er 2 hebben. Ja. Want het zijn groepsdieren. Ja. Als je dat niet weet, dan koop je 1 konijntje. Dan is het leuk op een gegeven moment vanaf. En dan zit dat konijn in zijn uppie aan het eind van de tuin. Dus wij vinden het heel belangrijk dat kinderen op school in ieder geval daar al wat over horen. En op het moment dat ze dan een dier mogen, dat je ook gaat nadenken van ja, welk dier past nou bij mij? En iedereen wil wel een hond of een kat. Maar dan moeten ze ook weten van ja, een kat is wel leuk. Maar inderdaad, kattenbak moet ook verschoond. Ja. Mag die naar buiten? Dan pakt hij misschien wel eens een keer een muis. Vinden we dat eigenlijk niet heel vies? Hij kan vlooien krijgen. Moet je allemaal weten.
0: Ja.
1: Kost ook geld. En daar zijn die kinderen daar natuurlijk niet heel warm mee bezig. Maar we hopen ook wel een klein beetje dat we via de kinderen ook de ouders bereiken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, er is een lespakket. Ik weet dat dat online gaat. Kun je wat vertellen over hoe zo'n gebeuren eruit ziet?
1: Ja, nou, we beginnen eigenlijk met de les. Er zitten filmpjes in. Het is gratis, ook best wel belangrijk, denk ik. Want we willen het heel laagdrempelig houden. En de leeftijdscategorie die we hebben uitgekozen is dat het voor geschikt is voor kinderen van 8, 9 jaar. Dus een beetje combigroep 5. Dus 4, 5 of 5, 6. Dat zie je tegenwoordig veel vaker bij scholen. En die leeftijd is eigenlijk gekozen omdat kinderen op dat moment wat minder egocentrisch zijn. Want tot die leeftijd is het heel erg, nou ja, me, myself en I. En hebben ze weinig aandacht voor de wereld om hun heen. Vanaf 8 jaar verandert dat. Dus dat is eigenlijk ook een goede leeftijd om eventueel aan een huisdier te denken. Maar goed, altijd wel met de disclaimer dat de ouders dat ook wel moeten willen. Maar goed, er zitten dus leuke filmpjes in. Er zit een memory in waarbij je keuze moet maken van oké, wat hoort bij wat? Is het een zoogdier of niet? We hebben vragen over, mag een kat wel kattenmelk hebben? Dus het is ontzettend praktisch. Net was die De kom kwam voorbij, hè, de vissenkom. Nou, wij zijn eigenlijk heel erg tegen vissenkommen. Ja. Het moet echt, heeft onder andere te maken met zuurstof. Dat er geen goede zuurstof bij komt. Dus als de kinderen ook leren het waarom, dan zullen ze ook niet zo snel met een kom thuiskomen. Maar zullen ze op zoek gaan naar een veel betere bak die daar geschikt voor is.
0: Ja, mooi.
1: En ja, dat is dus ja, wat leren we ze? Het is een beetje een zaadje planten. We geven heel veel gelegenheid om vragen te stellen. Als we ook wel eens gastlessen doen. En omdat het kinderen zijn, moet je het afwisselen met een beetje theorie. En weer een leuk filmpje of ja, op die manier.
0: Oké, dus die kinderen die krijgen een les. Hoe lang duurt zo'n les?
1: Eigenlijk een uur. Dus wij zeggen altijd een uurtje tussen van kop tot staart is het geregeld. En we hebben een hele leuke vrouw, een actrice, Bellet Zimmerman, die dat aan elkaar praat. En dat doet ze op een hartstikke leuke manier. En ja, in een uurtje. En daarna kun je dan nog eventueel het examen doen. Dus een multiple choice examen. En daarna, dat is natuurlijk waar iedereen het voor doet, krijgen ze een heus dierendiploma.
0: Geweldig.
1: En dat kan mee naar huis. En ja, ja.
0: Ik heb Bellen gezien, want die gaat bij een school naar binnen. En die stelt soortgelijke vragen als waar ik mee begonnen ben. En dat doet ze echt op een hele erg leuke manier. De kinderen kennen haar ook. Ze roepen ook van, wij kennen jou van de tv of van YouTube of whatever. Ja. Dus het is echt de moeite waard. En ja, oké. Okay. Dus dit is aan te vragen. Even een vraag. Hoeveel diploma's zijn er inmiddels gehaald door kinderen?
1: Nou, we zijn daar eigenlijk hartstikke trots op. Want we doen dit al een aantal jaren. En inmiddels zijn er 800.000 kinderen die al een dierendiploma hebben gehaald.
0: Super.
1: Sinds de start. En dat was in 2004 uit mijn hoofd.
0: Oké.
1: Dus het is echt enorm. Ieder jaar zijn er natuurlijk ook weer nieuwe groepen 5.
0: Ja.
1: Dus als ik een school het eenmaal leuk vind en het zit eenmaal in hun systeem. We richten ons een beetje rondom Dierendag, hè? Dat dan vaak dan is het toch wel de meeste aandacht voor dieren. Maar ook het voorjaar, zoals nu, ja, dan is er ook heel veel aandacht voor de lente en voor de jonge dieren die geboren worden. Dan zou je zo'n lespakket natuurlijk ook super kunnen doen.
0: Oké, okay, nou, bij deze een oproep voor alle scholen in Elburg en omgeving. Ja, je kunt het vinden op de website. Misschien moet je hem even noemen.
1: www.dierendiploma.nl.
0: Nou, helemaal te gek. We gaan er ook een podcast van maken. Dus TZT kun je er niet meer omheen. Even nog een vraag. Welke dieren worden er behandeld?
1: Nou, we hebben wel een keuze moeten maken. Omdat er natuurlijk ontzettend veel dieren zijn. Het gaat eigenlijk vooral over honden, katten, vogels, konijnen. En een klein beetje over reptielen. Een beetje vissen. Maar ja, het merendeel is toch wel hond en kat. Daar zijn de meeste vragen over.
0: Ja.
1: Ja, en konijn is ook wel een beetje mijn persoonlijke missie. Dat ik echt wel vind dat dat een diersoort is die gewoon heel slecht gehouden wordt. Mensen nemen vaak zo'n konijn uit alternatief. Omdat ze geen hond of kat kunnen doen. Ja. En dan denken ze, nou, het is lekker makkelijk. Maar een konijn is ook heel intelligent. Die kun je zelfs kunstjes leren, high fives. En die zijn best heel slim. Ze kunnen zindelijk worden als je ze in huis zou houden. Maar je moet ze wel met minimaal 2 hebben.
0: Ja, en wat ik ook begrepen heb, want wij hebben er een uitzending over gedaan. Ten eerste met Flappes, precies op het moment dat daar een heleboel dieren waren gedumpt. Maar ook met Kaatje Keutel. En zij vertelde een aantal dingen dat als je bijvoorbeeld zo'n dier op wil pakken, dat je heel makkelijk met je hand zo van boven, en dat dat dus een aanval is voor zo'n dier. Dat het heel belangrijk is om dat te weten, dat je dat vooral niet moet doen. En kinderen, ja, doen dat gewoon omdat ze niet beter weten. Ze doen dat niet om dat dier te pesten. Dus ja, daar zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. En konijnen, ik heb ooit iets op de radio gehoord dat ik dacht, oké, zit dat zo? En het is inderdaad belangrijk om dat te vertellen. Geen konijnen meer alleen.
1: Nee.
0: Gaan we niet doen.
1: Nee, moet je, nee, precies. En wat jij zegt met het benaderen van dieren, dat is natuurlijk met honden ook zo. Hè? Want kinderen die zijn vaak ontzettend enthousiast. En die rennen dan op zo'n hond af en pluizig en leuk en die willen daar aan zitten. Maar met honden moet je daar natuurlijk best heel voorzichtig mee zijn.
0: Ja.
1: Hè? Want uit reactie kunnen ze bijten en dan heb je best wel wat schade. Dus wij zeggen daarin ook, hè, leren we ze. En er zijn meerdere programma's die dat doen, maar wij doen dat ook. En de kracht van de herhaling, hè, vraag altijd aan het baasje of je die hond mag aaien.
0: Ja. Ja. Ja, het is met kinderen en honden kan het inderdaad best lastig zijn. En het is, ja, ik denk ook de leeftijd die je net even noemt, dat dat heel belangrijk is. En er zijn veel mensen die denken van nou, als mijn kinderen 1 en 2 zijn, dan beginnen we maar aan dieren. Maar dan heb je eigenlijk je handen vol aan je kinderen. Dat is helemaal niet handig. Het zit elkaar eigenlijk dan in de weg.
1: Ja,
0: ja dat ja. is zo.
1: En je kunt kinderen heel duidelijk leren als een hond in zijn mand zit. Dat is gewoon zijn mand.
0: Ja.
1: En daar moet jij afblijven. En als een hond aan het eten is, dan laat je hem ook met rust.
0: Ja.
1: Nou ja, dat soort dingen kunnen heel goed en duidelijk worden overgebracht.
0: Oké, nou, het is een stichting. Purina steunt jullie. Volgens mij heb ik ook brokken van Purina voor mijn hond. Ja. Dus, nou, dat lijkt me helemaal prima. Is er geld nodig? Want het kan natuurlijk niet allemaal voor niks.
1: Nee, en we hebben eigenlijk inderdaad ondersteuning van Purina. Van Purina Plopan. En zij hebben, omdat zij zo'n grote multinational eigenlijk zijn, hebben zij heel veel maatschappelijke doelen die zij ondersteunen.
0: Mm-hmm.
1: En zij hebben zichzelf ten doel gesteld om in 2030 2 miljoen kinderen te leren over verantwoord huisdierenbezit. Dat is in Europees verband. En in Nederland hebben we het dierendiploma. Dus zij hebben gezegd, weet je wat, wij ondersteunen jullie. In jullie boodschap versterken. En we gaan wel eens samen naar evenementen. Maar we hebben er wel heel erg waken we ervoor dat we geen merknamen noemen. He, dus als mensen dierendiploma doen, zul je nergens tegenkomen dat ze de brokken van een bepaald merk moeten kopen. He, mm-hmm. Dus echt is dat neutraal. Maar vanuit de maatschappelijke overwegingen vinden zij het belangrijk om kinderen te leren over huisdieren.
0: Ik zat net te denken, hè? Zouden volwassenen niet ook nog zo'n cursus kunnen volgen?
1: Hebben we ook wel eens over nagedacht om zoiets te doen. Ja, ja.
0: Nou, we gaan even een nummer draaien van Cher. We hebben gekozen voor Sterke Vrouwen deze ronde. Dan gaan we nog even door over Stichting Met Dieren Meer Mens. En ja, dan gaan we richting het afscheid. Even een nummer van Cher en we zijn zo bij je terug.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Pascal Fox. En we hebben het over het dierendiploma. Gezien de tijd gaan we zometeen dan toch echt door naar het platform als een huisdier doodgaat. Maar nog even, jullie hebben een prachtige doelstelling. Nou is dat heel gemeen, want ik heb het hier voor me. En jij moet het uit je hoofd vertellen. Maar ik denk dat je dat wel kan, toch?
1: Ja, wij willen de positieve effecten van het hebben van huisdieren onder de aandacht brengen. En dat was natuurlijk ooit wat breder. Dat we zeiden, bij mensen in de algemeenheid. En we hebben echt de laatste jaren ons toegespitst op kinderen. Omdat we zeggen, we vinden het belangrijk dat kinderen leren over het verantwoord omgaan met huisdieren.
0: Ja, nou is het zo dat ik dit programma bijna 2,5 jaar presenteer. En erachter ben gekomen dat het ook heel belangrijk is dat volwassenen een heleboel leren. Buiten dat leer ik zelf ook heel veel hier. Dat ik denk, nou, dit wist ik dus ook niet. Wie weet is dat iets voor de toekomst. Dat gaan we zien. Dan hoop ik ook dat ik je weer uit mag nodigen.
1: Zeker.
0: Wat ik nog even leuk vond om te vertellen. Evelien de Bruin is de andere ambassadeur. Zij is natuurlijk ook radiopresentator. Dus ik vond het leuk om haar naam voorbij te zien komen. Ja. Ja. Ik denk dat het goed is dat je nog even de website noemt. Ik hoop echt dat wij een aantal scholen of mensen die met scholen te maken hebben nu toch even die website kunnen krijgen. Want het is te leuk. En een uur. Ik denk dat kinderen dit geweldig vinden.
1: Ja, dat is ook. We krijgen zulke leuke feedback. Dat mensen zeggen, nou, dit is helemaal leuk. Dit
0: ja,
1: is,
0: nou, ja. Dat ja. bedoel ik. Ja. Dus, het dierendiploma. En dat vind je op de website.
1: www.dierendiploma.nl. En het is helemaal online. Dus het is met de klas kun je het doen. Je kunt eventueel kinderen zelf met een laptopje het laten doen. Maar het is wel heel leuk om het met elkaar te doen.
0: Ja, en kijk alsjeblieft even naar die filmpjes. Als je nou een rothumeur hebt, moet je even gaan kijken hoe die kinderen dat vertellen. Want ondanks dat je natuurlijk je hond niet naar het asiel kan sturen omdat hij vlooien heeft, je ligt echt helemaal slap. Het is echt geweldig. Nou, dat brengt me eigenlijk aan de andere kant. En het tweede platform waar jij vorm aan hebt gegeven is als een huisdier doodgaat. Dat raakt mij ook persoonlijk. Omdat dat nou eenmaal hoort bij dieren. Ik heb 3 paarden, 2 honden en een kat. En ik heb er ook al een paar moeten laten gaan. Dus ik weet hoe dat werkt. En laten we even beginnen. Want jij doet dat samen met een dierenarts, ja. Evelien.
1: Evelien van der Waa, ja.
0: En nog iemand.
1: Ja, Hilly Jug. Ja? We zijn met z'n drieën zijn we het platform begonnen een aantal jaar geleden. Omdat we eigenlijk allemaal op ons eigen vakgebied bezig waren met dit onderwerp. En er was nog eigenlijk niet één centraal punt of een site waar je gewoon goede informatie kan vinden.
0: Ja.
1: En we kunnen ook echt wel zeggen dat in de loop der jaren het hele onderwerp veel meer aandacht heeft gekregen.
0: Ja,
1: ook
0: gelukkig.
1: In de media. En Antoinette Schulderman was eigenlijk een van de eerste bekende Nederlanders die er een boek over heeft geschreven. Van als een huisdier doodgaat. En toen hebben we haar ook gevraagd, joh, kunnen we je een keer interviewen? Nou, dat komt dan weer op de site. En zo gaat dat balletje natuurlijk aan alle kanten rollen.
0: Ja.
1: En,
0: over Antoinette, want ik heb dat boek verslonden. Zij had een tackle en daar was ze gewoon bijna verliefd op. Je kan het niet anders zeggen. Waar de tackle ging, ging zij. En als de tackle niet welkom was, dan ging zij niet. En zij moest echt onverwacht op een veel te jonge leeftijd afscheid nemen van haar hond. En toen zeiden mensen, dan neem je toch gewoon een nieuwe. Zo heet het boek ook. En ja, ik krijg daar kippenvel van. Ik kan er ook wel om huilen. Want dan denk ik, dat doe je dus niet. Het blijkt dus ook dat voor heel veel mensen is een huisdier, eigenlijk als je een huisdier verliest, hetzelfde verlies als een kind. En dan zullen er weer mensen zeggen van, wat zeg je nou weer? Maar ik durf het te zeggen. Ik ben van de dieren.
1: Nee, maar het is echt waar, hè?
0: Ja.
1: Er is ook wel heel veel onderzoek naar gedaan.
0: Ja.
1: En het hangt gewoon heel erg af wat voor een relatie je hebt gehad met je dier of met een persoon. Kijk, je kunt daar hebben we ooit wel eens gestreden, niet zoals in radioprogramma ook over geweest, over rouwverlof. Van moet je ook niet als een huisdier overlijdt rouwverlof krijgen? Ik zou daar best voor zijn, want het is eigenlijk best wel gek dat je van een naast familielid wel een dag vrij krijgt. terwijl je daar misschien helemaal niet zo'n heftige band mee hebt. En een dier waarbij je dag en nacht optrekt, overlijdt. En daar krijg je dan geen vrij voor.
0: Weet je, ik vind sowieso best wel al erg dat als een familie... Stel je partner overlijdt, krijg je een dag vrij. Daarna moet je weer door. Dat vind ik al dat ik denk, krijg de ramp eraan.
1: Dat is weer een ander onderwerp.
0: Ja, precies. Gelukkig hoeven we dat dan vandaag niet te bespreken. Nee. Maar voor je dier, jij zegt het. Ik herinner me nog heel goed. Ik heb een hele drukke baan gehad als accountmanager bij een heel leuk bedrijf. Maar mijn naaste collega verloor haar kat. En die was er kapot van. En ik zie ook nog de discussie tussen haar leidinggevende en haar. Dat die zei, ben je nou nog niet over die kat heen? Wat een gezanik. Ik zeg, kun je ze aan het werk gaan? En letterlijk dat ik dacht, hoe kun je dit nu zeggen? Kom op, maar het gebeurt.
1: Ja. Ja, en daarom is het echt heel goed dat er dus gewoon meer over gepraat wordt. Dat er meer artikelen komen. Dat er is zelfs een opleiding gekomen, uitvaartverzorger voor dieren. Nou, dat is wel echt van de laatste jaren. Maar er is gewoon heel veel mogelijk. Alles wat op het gebied van mensen eigenlijk kan. Hè, ook qua herdenken, qua rituelen. Dat kan ook bij dieren.
0: Nou, we gaan er zo een aantal... dingen van noemen. Wat ik even heel leuk vond. Ik had een jaar geleden Karen van Doorn in de studio hier. En zij verzorgt de workshop snuiten en snuitjes en snikken. En dan ga je iets kunstzinnigs maken met je dier als... Heb jij het gedaan?
1: Ja, hele mooie workshop.
0: Nou,
1: ja.
0: Zij is een ontzettend leuk mens. En ik zit over die website te snorren om voldoende vragen bij elkaar te verzamelen. En ik zie Karen voorbij komen. Nou, misschien kan jij even vertellen wat je daar doet.
1: Ja, leuk. Nou, Karen heeft de opleiding bij ons gedaan. En vertelde dus ook dat zij deze workshop geeft. En daar dus ook wat meer achtergrond zeg maar van wilde hebben. Dat ze het onderwerp ook zo mooi vond. En daarom zijn wij dus weer bij haar op de workshop gaan doen. En het mooie is, zij is kunstenaar. Dus zij laat ze eigenlijk met heel veel verschillende materialen. Ga je aan het werk met jouw overleden dier. Dus je kiest je dier, neem je een foto van mee. Die krijg je in allerlei kleuren. Krijg je die. En daarmee ga je echt met je handen ga je aan het werk. En ik had het voor mijn hond gedaan, Bikkel. En die is echt al best wel een paar jaar dood. En die is 14 geworden. Dus daar kan je ook vrede mee hebben. Heeft een mooi leven gehad. Ja. Is ook heel mooi bij ons thuis ingeslapen. En ik ben daar de hele dag ben je dus met je hond weer bezig. En het emotioneerde mij ook weer. En ik heb een heel mooi boekje nu van hem. Wat ik dus gemaakt heb. Waar hij gewoon... Ja, met wat het mij aan hem doet denken.
0: Ja. We hebben dus op een of andere manier... Want ik herken dit toen ik mijn paard in moest laten slapen. Ik ben nu heel kunstzinnig en creatief en fotograaf, toen niet. Dus ik heb een letterlijk waardeloze collage in elkaar geplakt... om, weet ik veel, ergens uiting aan te geven. Dat is wat er... Het moest ook gebeuren. Ik was helemaal koortsachtig bezig in die tijd. Photoshop, ik wist het allemaal niet... En ja, blijkbaar moest dat gebeuren. Dus op een of andere manier, of je nou creatief bent of niet... het helpt je om uiting te geven aan je gevoelens.
1: Ja, zeker. Dat is, is absoluut waar. Ja, en dat betekent ook wel dat mensen soms zeggen... van nou, je gaat weer aan het werk. En dat kan natuurlijk ook prima. En iedereen gaat er weer anders mee om. Hè. Er is een hele beroemde professor in de afscheidskunde. Manu Kiersen, een Belg. Veel boeken geschreven. En hij zegt, en dat gebruik ik nog wel eens in die cursus ook... verdriet is als een vingerafdruk. Ja. Dus het is heel herkenbaar voor iedereen... en toch is het voor iedereen anders.
0: Ja.
1: Dat is met dierenliefde ook. En als een dier overlijdt, kan dat ook zo zijn. En wij zijn dat platform begonnen... zowel voor professionals...
0: Ja.
1: Als voor consumenten. Omdat ook professionals hebben hiermee te maken... die vanuit een dierenartsenpraktijk... het gaat een dierenarts ook niet in zijn koude kleren zitten. Want die heeft ook een puppy meegemaakt... van jongs tot... en dan van alles en nog wat. En dan uiteindelijk moet je hem laten inslapen. Dat doet ook voor een... dierenarts wel eens wat.
0: Ja, ik vind dat goed dat je dat zegt. Ik herken dit. Een vriendin van mij heeft een paard. En haar dierenarts, die heeft dat paard dus inderdaad in alles begeleid. En ik was erbij, want zij wilde voor paard en arts ook iets vastleggen. Dus een film en een fotoserie van hoe dat nou gaat. Veel mensen weten dat niet. En ik heb het hem letterlijk ook horen zeggen. Dat hij dit verschrikkelijk moeilijk vond. Maar goed, ja, het hoort er ook bij. En het bizarre is dat het Het is eigenlijk ook wel heel mooi dat het kan.
1: Nou, dat is het. En er is ook een heel mooi boekje voor mensen die misschien thuis ook luisteren en denken van, goh, het gaat er bij ons ook een keertje aankomen. Er is een boekje wat je bij de dierenarts kan krijgen en dat heet Zijn we niet te vroeg?
0: Ja, ik herken het. Ja.
1: Iedereen is altijd heel erg bezig met van, ja, wat is nou het juiste moment? En ook binnen de cursus hebben mensen natuurlijk ook vragen, hè? Want dan stel je... Je vraagt een uitvaartverzorger voor dieren om je te begeleiden erin. Dan nog, hè, moet de eigenaar uiteindelijk besluiten van dit is het moment.
0: Ja.
1: Maar goed, vanuit de professie, vanuit dierenartsen, paraveterinaren, die kunnen wel natuurlijk aangeven van nou, hè, schrijf eens op wat jij nog dierwaardig vindt. Of wij vanuit onze professie zien dat hij nu toch wel heel veel pijn heeft. Ja. Ondanks de pijnstilling. Hè, of hij eet nu niet meer. Of dat zijn wel signalen dat je op een gegeven moment kan zeggen, nou ja, dit zijn misschien toch wel... Ja, moeten we afscheid nemen. En loslaten is, of liefde is ook loslaten. Zeg ik als tegen mensen.
0: Ik weet het inderdaad. Nog even voordat we iets van Adele gaan draaien. Hoe is het gekomen dat je hier zo ingedoken bent?
1: Dat is op zich wel een mooi verhaal. Ik werd benaderd door iemand die had een begraafkokon ontwikkeld. En dat waren vormgevers. En die waren zelf, hadden hun hond was overleden. En bij de dierenarts, de hond was dood. En die ging dus in een grote blauwe plastic zak. En dat vond die eigenaar zo verschrikkelijk. Ja. Hij had echt zoiets van, kan dit niet anders? Dus wij zijn gaan nadenken. Hebben toen een hele mooie wolvilte kokon bedacht. Met ook een rits die dan helemaal oplost. En toen dachten ze, ja, en nu moeten we het op de markt brengen. Nou, toen kwamen ze bij mij. En ik dacht, ja, ik doe eigenlijk hele andere dingen. Werving en selectie. Ik heb projecten. En ja, afscheid vindt wel een mooi onderwerp. Maar ja, hoort dat nou bij mij? En ik ben daar toch over na gaan denken. Ik dacht, weet je, ik zou het wel eens kunnen proberen op een evenement. Toen was er toevallig een evenement in België. En daar kon ik terecht. Alleen, er was een hele grote stand te huur. En dat vond ik een beetje veel. Dus ik had overleg met de organisatie. Kunnen we dat niet door de helft doen? Ja, dat was goed. Dat was ook een andere mevrouw. Die wilde ook een halve stand. Nou, helemaal prima. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ik had helemaal bedacht bij IKEA met hoe we dat zouden gaan doen met zo'n room divider. En toen dacht ik, laat ik die vrouw eens bellen, want even horen wat zij nou heeft. Toen zegt ze, ik heb een boekje geschreven over het afscheid nemen van huisdieren. En ik kwam natuurlijk met die kokon.
0: Dus het moest zo zijn, hè?
1: Dit moet zo zijn.
0: Ja, precies.
1: Dus wij zijn samen, hebben dus die stand gedaan. En zij had het voorwoord door die man ook hier ze laten schrijven. En zo kom ik dus ook op die professor. Dat ik dacht van nou, mooi, die man is humaan. Dus helemaal een goeroe op het gebied van de afscheidskunde. En verdriet en rouw en verlies. En vervolgens was het evenement in België in het weekend. En ik ben maandag weer terug. En ik rijd bij ons achter de bus. Ik woon in Hilversum. En hadden ze van Dela of Monuta hadden ze een aankondiging dat er een lezing kwam van Manu Kiersen de week erop. Ik denk, nou ja, dit is gewoon te grappig allemaal.
0: Twee keer scheepsrecht.
1: Ja, en toen dacht ik, ik ga hier wat mee doen. Dus ik heb een aantal jaren die cocon verkocht. Moet er wel bij zeggen, het was een relatief wat duurder product, omdat het in Nederland werd gemaakt. En wolfield moet ook helemaal oplossen, want je mag in heel veel gemeentes in Nederland je huisdier wel in de tuin begraven. Dat is ook iets wat mensen niet altijd weten. Maar het moet wel voldoende diep. En je moet ook wel zorgen dat je niet iets van kunststof of
0: niet in die plastic zak
1: niet
0: in elk
1: die plastic
0: geval.
1: Tas,
0: dat doen we niet.
1: Of zak. En ook niet, dus niet synthetische spullen. Dus vandaar dat we toen dat zijn gaan bedenken en hebben gemaakt. Dus ik heb ze eigenlijk niet meer. Ik heb er nog een paar die zeg maar voor een wat kleinere fretten en papegaaien en konijntjes zeg maar. Maar het was toen iets te vroeg. We hebben het echt nu al over een jaar of 7 geleden. En ik denk dat het nu wel weer wat meer zou passen, zeg maar. Nu er zoveel meer aandacht komt voor het onderwerp afscheid.
0: Ja, er moet nog veel meer aandacht voor komen. We gaan even Adele draaien. En daarna gaan we nog eens even verder praten wat er allemaal te vinden is. Tot zo. Stop.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Pascal Fuchs. En ja, eigenlijk van het dierendiploma van... of tenminste waar kinderen aan deel kunnen nemen... zijn we nu beland bij het afscheid nemen van een huisdier. De reden is dat jij zo ontzettend divers bent in wat je doet. Er is nog veel meer, maar daar gaan we een aparte uitzending aan wijden. Even over dat afscheid. Ik zit er nu ook in. Ik heb een paard van 31 die echt strammerig wordt. Dus ik denk, en vanmorgen zat ik met mijn hond bij de dierenarts. Niet dat zij moest vertrekken, maar ik merk dat het ontzettend belangrijk is dat je erover nadenkt. Hoe je het zou willen. Alleen, ik denk dat heel veel mensen niet... misschien wel niet eens weten wat er allemaal kan.
1: Nee,
0: en wat ook belangrijk is. Dus ik dacht, laten we eens een beetje door die website heen gaan. Waar zullen we mee beginnen? Wat er allemaal kan waarvan mensen waarschijnlijk niet weten dat het er is?
1: Er zit ook wel een mooie rol voor de dierenarts en de paraveterinaire. Die maken tegenwoordig steeds vaker bijvoorbeeld een gipsen afdrukje van een hondenpoot.
0: Ja.
1: Of een kattenpoot. Dat weten mensen niet altijd dat dat kan. Hè? Dus als je dat graag wil of dat je een stukje haar wil. Dat zijn dingen die je eventueel weer kan verwerken in een sieraad bijvoorbeeld.
0: Ja, mooi.
1: Assieraden zie je tegenwoordig steeds vaker. Dat mensen een as terugkrijgen en daar iets mee doen. Allerlei kunstwerken kun je natuurlijk maken. Er zijn tegenwoordig ook afscheidsfotografen. En dat kan na overlijden. Maar dat kan natuurlijk ook in die laatste fase.
0: Dat is wat ik doe. Voor oudere paarden. Dat vind ik echt heel belangrijk. En ook dat het een oud paard is. En dat hij niet per se zo perfect hoeft te zijn. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat je voelt.
1: Maar dat is wel, moeten mensen wel weten. Want mensen ook niet denken van, is dat niet raar dat ik dat misschien wel zou willen? Weet je, nee, niks is raar. Iedereen moet dat gewoon helemaal zelf wat dat betreft weten. Mm-hmm. Ik ken ook een dierenarts die maakt van epoxy van de vervellingen. Van reptielen maakt ze armbanden.
0: Wauw.
1: En dat is natuurlijk ook heel mooi. En dus ook een hele mooie herinnering. Als je dier eenmaal is overleden. Er is echt zoveel. En we proberen inderdaad met dat platform dan maar aan te geven wat er kan. maar als je gaat googlen, kom je hele bijzondere dingen wel tegen. En wat ik mooi vind, waarin je ook wel een stukje... respect, eerbied, herkenning. Dat bij praktijken bijvoorbeeld tegenwoordig ook op de balie een kaarsje brandt. En dan zie je daar een kaarsje of een engeltje of een klein bordje erbij. Dat op het moment dat dit kaarsje brandt, neemt iemand afscheid van zijn huisdier.
0: Oh, wat lief.
1: Ja, en op het feit dat dat er is, dat verandert de sfeer in zo'n wachtkamer natuurlijk ook een beetje. En het geeft ook mensen hopelijk de ruimte om eens te vragen van, goh... Wat kan er hier? Hè? En veel praktijken hebben tegenwoordig een aparte afscheidsruimte. Waarin je echt even, misschien wel een half uur of een uur kan zitten. Zonder dat je denkt, oh jee, de volgende patiënt zit alweer te wachten. En deze ruimte moet worden gebruikt. Nee, daar kan je gewoon rustig blijven zitten. Met je hond of met je kat.
0: Dat is natuurlijk één wat ook op de website staat. En dat heb ik met mijn honden gedaan. Doe ik sowieso ook met mijn paarden. De dierenarts kan ook bij jou komen.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk dat de meeste mensen dat hopelijk wel weten.
1: Ja, en dat is ook eigenlijk het allermooist.
0: Ja.
1: Waarom? Omdat je dan ook de dieren die al in het huishouden zijn, hè, dus de andere dieren, die kunnen dan ook afscheid nemen. En je hebt gewoon niet de stress van het vervoer nog naar de praktijk toe.
0: Ja.
1: En vreemde luchtjes. Dus het allermooiste is als het thuis kan.
0: Ja, want het is toch wel bizar. Ik moest dus vanmorgen voor een behandeling van mijn hond naar de kliniek. En ik roep altijd, ik wil daarbij zijn. Ik wil ook gewoon bij er zijn tot ze ingeslapen is. Niet ingeslapen, maar onder narcose. En dan kom ik er daarna wel weer ophalen. Ja, en wat het was, ik weet het niet. Ze zat te trillen als een rietje. Dus ik denk, het is ook gewoon fijn dat ik er ben.
1: Zeker.
0: Ja, voor haar.
1: Dat is wel ook, hè, dat hoor je wel eens, dat mensen zeggen van, dat kan ik niet aan. Ik wil daar niet bij zijn. Daar moet je echt overheen zetten. Want het dier is er ook al die jaren voor jou geweest.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Ja.
1: En dan moet jij er ook echt zijn voor het eind. En desnoods doe je alleen het prikje dat ze gaan slapen. En dan ben je niet bij De daadwerkelijke euthanasie, dat is allemaal prima. Maar wees er wel bij.
0: Ja, ik vind het wel fijn dat je dat benoemt. Ik heb dat bij mijn eerste pony niet gedaan. Op aanraden van de dierenarts. Omdat hij bang was dat het een herrie zou worden. Omdat we zo aan elkaar verknocht waren. En ik heb altijd in mijn leven spijt gehouden dat ik dat niet heb gedaan. Ja. En ik weet nog de laatste keer. Een jaar geleden moest ik een paard in laten slapen. Toen zei mijn man van ik doe het wel even voor je. En toen zei ik nee. Ik zeg het is mijn paard. 17 jaar om me heen gehad. Ik ga nu mee. En ik weet ook dat ik dat doe. En ik vind het niet leuk. Ik vind het een drama.
1: Ja.
0: Maar het is wel wat het is.
1: En het geeft ook, het helpt ook in de rouwverwerking. Ja, dus wij hebben binnen die opleiding hebben ook een GZ-psycholoog zitten. Nienke Endenburg. Zij weet heel veel van dit onderwerp. En zij zegt ook, weet je, het is heel duidelijk als jij ziet dat dat dier dan ook echt dood is. Ook voor kinderen trouwens belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dan helpt dat in de rouwverwerking. Want anders heb je misschien altijd toch stiekem iets dat je denkt, ik zie hem nog.
0: Nou, dat is ook zo, absoluut. Even kijken hoor.
1: We hadden het nog over wat er allemaal kan, hè?
0: Ja, we hebben nog een heleboel dingen. Ik zit even snel te timen. Vertel maar even wat er kan, dan wil ik toch nog even naar de familie Meiland.
1: Ja, precies. Ik dacht, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Dat is een mooi bruggetje, want ja. Dat kan dus ook. Je kunt tegenwoordig ook je dier opzetten.
0: Ja.
1: En dat is vrij... Nou ja, niet extreem, weet ik niet. Maar dat vinden sommige mensen natuurlijk wel. Maar het is wel bijzonder. Want dan heb je natuurlijk je dier in 3D-formaat in je huis. Hè. Dan kun je hem ook nog aaien. En dat is eigenlijk heel populair geworden sinds dus de hond van de familie Meiland, van Chateau Meiland, is opgezet.
0: Ja.
1: En Bommel...
0: Bommel staat op het ontbijtbuffet, toch? In dat pension.
1: En die is uiteindelijk heel mooi geprepareerd.
0: Ja.
1: Door een taxidermist. En hij heet Wesley Hovenaar. Ik had nog even opgezocht.
0: Ja, goed dat je hem even noemt.
1: En hij heeft daar ook een prijs mee gewonnen. Dus er zijn ook... De taxidermisten waren vroeger natuurlijk vooral mensen die vanuit de jacht... Hè, dus met jachttrofeeën bezig waren. En steeds vaker krijgen ze dus nu de aanvraag om dus ook huisdieren op te zetten.
0: Nou, we draaien nog snel even een klein beetje muziek. En dan gaan we nog even kijken wat we nog kunnen behandelen. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Alweer het laatste kleine stukje. En we hebben nog zoveel te vertellen. Maar goed, we waren bij het afscheid van je dier. Ik wil heel veel benoemen, maar met name even de uitvaartverzorgers. Tijdens de muziek hadden we het net even over. Ik zei van ja, goh, ik heb een partner die helpt mij daarmee. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van nou, ja, misschien denkt een partner wel, het zal en voelt een ander verdriet. Dat is ook heel vaak met kinderen. Iemand waar je mee kan praten. Wat doet een uitvaartverzorger nog meer?
1: Nou, het is een heel nieuw onderwerp, of een nieuw beroep moet ik eigenlijk zeggen. Dus het is wat dat betreft ook nog wel een beetje zoeken. En de ene uitvaartverzorger doet het ook anders dan de andere. Zit misschien inderdaad wat meer op dat coaching. Maar wat ze met name doen is inderdaad praten met je. Hè, van dat kan vooraf weet wat je te wachten staat en daar uitleg over geven. En nadenken over wat je eventueel nog wil. Aan herinneringen maken of aan herinneringen achteraf. Meedenken over of je een kaartje bijvoorbeeld wil sturen.
0: Van, ja,
1: naar
0: wat lief.
1: De hondenschool, naar mensen, naar de dierenarts. Of naar mensen die op je hond altijd hebben gepast. Hè, dat soort dingen. Als er kinderen mee in het gezin zijn, kunnen ze daar natuurlijk ook over meedenken. Want ouders zeggen nog wel eens van, nou ja, we doen het wel als die kinderen naar school zijn. En dan komen ze thuis en is de hond weg. Nou ja, nee, die moet je er vooral bij betrekken. Kinderen kunnen heel goed daarmee omgaan. En zo'n uitvaartverzorger kan je dus tips geven. Welke bewoordingen geef je? Bij kinderen is het niet heel handig.

0: volgens mij... Denise Long, die is hier in de uitzending geweest. En die is met zo'n opleiding bezig. Of het dan die is, dat denk
1: moet
0: ik haast
1: wel.
0: Wel.
1: Ik denk dat wij de enige zijn.
0: Ja, ja. En zij maakt ook sieraden.
1: Ja, perfect.
0: Dus dat is heel bijzonder. Ja. Maar jij zegt, wij zijn de enige. Ben jij daar docent?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ja,
0: ik hoe ziet zo'n les er dan uit?
1: Nou, ik ben degene die zeg maar dus vertelt over inderdaad wat je allemaal kan doen aan allerlei herinneringsdingen. Hè? Dus wat meer de marketingkant. Van hoe promoot je nou dit nieuwe vak?
0: Ja.
1: Want het is nog helemaal nieuw. Dus ja. ik heb twee lesdagen. En we gaan ook met elkaar allemaal nog een keer naar een crematorium toe. Dus dat we ook even achter de schermen gaan kijken. Zodat een uitvaartverzorger ook goed weet wat iemand kan verwachten. En alle vragen kan beantwoorden.
0: Ja, want jij zegt nu crematorium. Dat is best wel bekend, zelfs voor paarden. Ik heb ook iemand gehad van Chevaline die vertelt hoe groot zo'n ding wel niet is waar dat paard dan in moet. Maar je kan ook je dier begraven.
1: Ja.
0: Dat is dat al lang?
1: Ja, er zijn best wel heel veel dierenbegraafplaatsen. Er zijn volgens mij tussen de 50 en 100 crematoria / uitvaartcentra / dierenbegraafplaatsen. Want als je thuis niet de gelegenheid hebt om een dier in de tuin te begraven omdat je huurt... of omdat je weet dat je gaat verhuizen... dan wil je misschien niet je dier in de tuin laten.
0: Nee, want dan ga jij weg.
1: Dan ga jij
0: en
1: weg,
0: je dier blijft daar.
1: Exact. Hè?
0: Ja.
1: Dus daar is een uitvaart of een dierenbegraafplaats dan heel geschikt voor.
0: Oké. Okay. Zijn er nog dingen waarvan je zegt... daar moeten we het even over hebben...
1: Dat er dus echt heel veel meer kan dan dat je misschien zelf denkt. En dat je inderdaad het vooraf over nadenken. Want op het moment dat het gebeurt, kijk, met een oude hond, dan hou je er stiekem wel rekening mee. Maar je hebt ook dieren die plotseling overlijden.
0: Ja.
1: En dan is het ook heel fijn dat je er gewoon al eens over nagedacht hebt.
0: Het is het lastigste stukje hè, van het hebben van een dier. En ik merk ook zelf ook overigens dat je er graag voor wegloopt. Ik heb een aantal dingen waarvan ik zeker weet zo ga ik het doen. Maar er zijn ook nog te veel dingen waar je dan over twijfelt. Hè, ik weet bijvoorbeeld mijn paard van 31, die ga ik niet meer laten opereren. Dat is heel simpel. Maar er zijn dan zoveel dingen dat ik denk, ja, zou ik dat dan nog wel doen? Dus nou, er is een platform voor. Daar kan je alles rustig bekijken. Zou jij de website nog even willen noemen?
1: Ja, alseenhuisdierdoodgaat.nl.
0: Nou, dus ja, bij deze, kijk er eens op. Het leuke ook, inderdaad, we hadden het net over een kaartje. Je kan een kaartje sturen, die staan erop. Het boek van Antoinette Schulderman, waarvan ik zeg... iedereen die een hond heeft, en dat geldt eigenlijk ook voor een kat... want je kan het zo verplaatsen, moet dat boek gewoon lezen.
1: Ja, er zijn meer boeken op. Hè? Ook Rouw van jou is ook zo'n mooi boek.
0: Ah.
1: En er zijn echt en het feit dat er veel boeken zijn, of meerdere boeken komen... wil dus ook weer zeggen dat er meer aandacht voor het onderwerp komt.
0: Ja, dat is heel erg goed.
1: En het feit dat wij het erover hebben, vind ik ook al heel fijn.
0: Ik vind het ook heel fijn. We gaan hier een podcast van maken, zoals gezegd. Ja, jij hebt nog zoveel meer te vertellen. We hebben nu besloten om daar maar een tweede uitzending aan te wijden. Dan gaan we het ook even niet noemen. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was.
1: Ik ook.
0: Mag ik je danken?
1: Nou, heel graag gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Tot de volgende.
0: Nou, heel graag. Rob, dankjewel voor de techniek. Ik wens iedereen een hele fijne avond. En volgende week hebben we een oud-gediende. Esther. En nou, verrassing wat die ons weer gaat vertellen. Fijne avond.
1: Nou, leuk.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Want na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

vrijdag op Loe FM en Loco FM. Summer Night, Silly Abba. De opener van Old Doctors Recept, deze editie. En dat mag namelijk, want komende week wordt het gewoon lekker warm weer. We krijgen aan het eind van september dus in de naweeën van de zomer nog even te pakken. Voordat de herfst zal gaan intreden. Dat zal ook weldra dan gebeuren. Maar goed, eerst nog even een weekje nazomeren. Dus vooral de tuinstoelen nog niet de schuur in. En de kussens nog niet opruimen en dat soort dingen. Er komt nog wat aan. We gaan er nog van genieten. En dat gaan we ook doen met de muziek tot 2 uur. En daarna misschien ook nog wel, maar dan is er ook sport tussendoor. Dus dat bepaalt dan het ritme van het programma, zou ik maar zeggen. En volgende week ben ik er trouwens ook niet. Tenminste niet hier, maar dan sta ik in Wezep samen met Arno van Elst van 10 tot 2. Daarover later meer. Maar dan zijn we live te bekijken en te beluisteren in Wezep. Vanuit Wezep. Komen we straks op terug. Eerst nog even de schaamplaten staan klaar. Iemand helpt mij daarbij af en toe. En dan kreeg ik een prachtige Roy Black en Anita. Met Schön ist es auf die Welt zu sein. Dat is een keuze. Of de Dolly Dots met She's a Liar. Of Snap uit de jaren 90. Weet je wel, met Rhythm is a Dancer. Dus Roy Black en Anita. Dolly Dots of Snap. Dat zijn de schaamplaatkeuzes van vandaag. En de rest gaan we dus tot 2 uur heerlijke muziek voor je draaien op Doctors Recept. Want dit zijn de muzikale recepten. Van muziek ga je leven, muziek is emotie en muziek is prettig. Tenminste, dat vind ik dan. En daarom heb ik een hobby gekozen als DJ bij Loe FM. En op Loco FM vandaag ook. Living on a Prayer. Dit is Bon Jovi.

Goldfish, I only wanna be with you. Dat zongen ze in 1995, de hitparades in, ja, dat is ook zo'n kilo of 15 geleden, zou ik maar zeggen. En Belle Hélène van Doe Maar, eigenlijk kan dat liedje niet meer. Als je het goed beluistert, dan anno vandaag de dag, cancel. Dat had erop moeten staan. Van Doe Maar. Maar in ieder geval Henny Vrienten zong hem dan ook niet. Nee, dat deed Ernst vandaag even. Belle Hélène van Doe Maar uit 1982. En Bon Jovi met Living on a Prayer uit 88 van het album Slippery When Wet. Ik weet nog goed dat ik die als zwarte pannenkoek heb aangeschaft destijds. Vond het erg leuk. Natuurlijk op een cassettebandje gedrukt, want zo deden we dat destijds. We hadden nog geen mp3 en spelers en Spotify. En dan in je Walkman en gaan met die banaan. Zo ging dat destijds. Dus toch al wel behoorlijke tijd geleden als ik toch even terugkijk. Dus schrik je er wel eens even van. Straks nog even wat nieuws uit de regio. Dat hebben we ook nog. We gaan even kijken wat Noord-Veluwe Sport vanmiddag allemaal te doen heeft. Ik heb in ieder geval begrepen dat Aad Withaar het vandaag gaat presenteren. Spannend, spannend, spannend. Dus, maar daar kom ik straks nog wel op terug. We gaan eerst nog even andere dingen doen. Lekkere muziek draaien. Dat lijkt me sowieso een behoorlijke voorkeur voor vandaag. Het is droog en er trekken wolkenvelden over het land. Tussen de bewolking door schijnt geregeld de zon en het wordt 18 tot 21 graden. Vanavond begint het van het noorden uit meer op te klaren trouwens. En ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft dan droog en het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 22 graden. Met 23 tot lokaal zelfs 26 graden is het in Limburg dan wat warmer. Dus moeten we daar allemaal heen. En maandag is het eerst wat wisselvalliger, maar de dagen hierna volgt nazomers weer met temperaturen boven de 25 graden. All together now!

Sweet Louis Louise was dat van Iron Horse uit 79. Ja, je zou zo'n liedje bijna vergeten, maar ik kwam hem toevallig tegen in onze database. En af en toe ben ik daar dankbaar voor. Dan denk ik, oh ja, dat is leuk. Laten we die eens weer eens een keer opzetten. Anders grijp je zo snel naar datgene wat je kent, hè. Ja, in Iron Horse hoorde je dan. Maar daarvoor hadden we de Wolf. Want dat is natuurlijk een hot item vandaag de dag. Uit 1987, toen wist AHA het al. En toen zongen ze al over de Cry Wolf. En in 91 vierden we samen een feestje met All Together Now. Met The Farm. Weet ik nog dat dat liedje was eigenlijk een hit in de tijd dat ik voor het eerst verplicht op mezelf ging wonen. Dus toen waren we aan het verbouwen. Dus ik heb dat ding nog altijd. Dat liedje heeft daar altijd een relatie mee met verbouwen van je huisje, zeg maar. Bij mij dan, bij anderen heeft het weer een andere betekenis. Kom je allemaal lekker vanzelf wel achter. Schuimplaten staan nog klaar. Er kan gestemd worden. Ja, ik vond het heel bijzonder. Van de week ik kreeg een tip. En dat is Roy Black en Anita. Komt volgens mij uit 1971 met Schön ist es auf die Welt zu sein. Dat is dus een keuze die is me weer aangedaan. En ik vind het ook grappig hoor, makkelijk zat. En daar zit ik dan tegenover de Dolly Dots met She's a Liar. Of Snap uit de jaren 90 met Rhythm is a Dancer. Op zijn Engels is dat dan Rhythm is a Dancer natuurlijk. Hè? Want Engels in Amerika is Dancer. En in de UK zeggen ze Dancer. Ja, er zit verschil in, dames en heren. Ook die hebben gewoon dialecten, net zoals wij hier in Nederland ook hebben. En een dialect is wel gewoon Nederlands, hè? Dat je dat zelf wel even weet, dat het gewoon Nederlandse taal is. Dat iedereen uit het Westen die denkt dat de ABN of Amsterdams dat de nationale taal is. Vooral niet, want dat is gewoon een dialect. ABN is wat anders en dat wij hier op de Veluwe anders praten, dat maken we ook lekker zelf wel uit, toch? Daar hebben we onze eigen zenders ook wel voor. De lokale omroep dus. Wat ik wilde vertellen. De Ierse band U2 die heeft vrijdag een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin speelde de band 7 nummers, waaronder With or Without You. De band U2 werd precies 50 jaar geleden opgericht nadat de toen 14-jarige Larry Mullen een bericht op prikbord plaatste met de tekst: een drummer zoekt muzikanten om een band mee te beginnen. Dat is een goede vraag. De audities waren een paar dagen later en op 25 september 76 bij Larry Mullen thuis. Bono had de auditie bijna overgeslagen omdat hij wat maanden ouder was dan Mullen en bang was dat hij niet tussen zou passen. En Adam Clayton was toen nog een bassist die geen bas kon spelen. Hij werd wel geselecteerd omdat hij het mooiste haar had. Ja, dat je even weet hoe dat gaat, hè. De jonge band begon onder de naam Feedback en bestond naast Larry Mullen uit zanger Paul Hewson, dat is de echte naam van Bono, gitarist David Evans, die je kent als The Edge, en bassist Adam Clayton dus. Op het schoolplein opende U2 een miniconcert voor honderden scholieren met I Will Follow. En dat nummer komt van hun eerste album dat in 1980 verscheen, 4 jaar na de oprichting van de band. Dat je dat allemaal even weet, daarom wil ik ook vandaag even een chanson draaien van U2. En dat doe ik heel graag hoor, want ik vind het nog altijd fantastisch. Ik had natuurlijk ook I Will Follow kunnen pakken. Want we hebben hier ook de uitvoering die in Hattem is opgenomen. In 1982 denk ik. Dat toen een hitje werd via Veronica. En dat is leuk. In Hattem waren destijds nog dat soort optredens. En daar kwam U2 als nieuwe band, kwam daar in Nederland. Die stond gewoon voor het eerst in Hattem. Gewoon op de Veluwe, zoals het hoort. The Unforgettable Fire, dat is een liedje waar ik nostalgische gevoelens bij krijg. Waarom weet ik? Ja, ik denk door het liedje zelf. En daarom U2 eren we 50 jaar na hun oprichting. Wat een fijne band is dat.

80, Don't You Want Me. En Denise Williams met Let's Hear It For The Boy. Ze wilde even een lofzang naar de jongens starten. Dat is gelukt. En 50 jaar U2, dat hebben we gevierd met The Unforgettable Fire uit 1985. En let op, er komt een nieuw album is onderweg van U2. 9 jaar lang hebben ze niks gedaan. Ja, optreden dan. Zelfs met een Nederlandse drummer erbij, laat ik dat even vertellen. En nu zijn ze terug met een nieuw album, eindelijk na 9 jaar. En ik heb er nog niets van gehoord, maar ik ga dat zeker even luisteren. Want U2 heeft me toch altijd wel kunnen bekoren. Ja, vooral het jaren 80 spul natuurlijk. Daarna ietsje minder misschien. Maar goed, ik wil toch graag weten uit eigen oren wat het is geworden met het nieuwe album. De gemeente Elburg die gaat de komende jaren flink ombuigen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Je raadt het niet. De financiële ruimte staat onder druk, terwijl er ook volop plannen en ambities zijn. En het college moet daarom keuzes maken in uitgaven en taken. Vooral de stijgende kosten voor jeugdzorg en de WMO zorgen voor extra druk. Tegelijk wil Elburg inwoners zoveel mogelijk ontzien. Lage woonlasten blijven daarom belangrijk. Volgens wethouder Patrick Gainer moet de gemeente zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en voorkomen dat financiële problemen worden doorgeschoven naar de toekomst. En volgens mij heeft die wethouder gelijk, want dat is altijd het geval. De komende periode worden de ombuigingen verder uitgewerkt met als doel een financieel gezonde gemeente op lange termijn. Dat is een goed uitgangspunt wat mij betreft. Dierhouders die vanaf 2027 te weinig maatregelen nemen tegen wolven, krijgen mogelijk minder schadevergoeding als hun dieren worden aangevallen. De Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd. Gelderland heeft de meeste wolvenroeders van Nederland en de reacties zijn verdeeld. Het provinciebestuur is positief en vindt dat voorkomen beter is dan de schade vergoeden. En daarom wordt ingezet op wolfwerende rasters, voorlichting en praktische hulp. Ook in de Provinciale Staten zijn de meningen verdeeld. De Partij voor de Dieren denkt dat minder vergoeding dierhouders stimuleert om hun dieren beter te beschermen. En de BBB is juist tegen het voorstel en vindt dat andere maatregelen nodig zijn. En welke worden daar natuurlijk dan weer niet bij vermeld. Dat tot zover in ieder geval even die aandachtspunten. Dan gaan we nog snel even terug naar de muziek, want dat kan nog net. We hebben nog 10 minuutjes te gaan in deze eerste uureditie van Op Dokters Recept. En het is radio, maar toch, Can't Take My Eyes Off You. En dat gaat de Boys Town Gang zingen. Heb je al gestemd op de schaamplaten? Ze staan klaar in mijn timelines. Bert-Jan Dokter op Instagram, Facebook, X, Blue Sky en Mastodon.

zal wel dragen starten. En het is Rapid Eye Movement, oftewel REM, Losing My Religion. We gaan op naar reclame, nieuws en reclame. En dan zijn we snel weer bij je terug op Blue FM en Loco FM. Natuurlijk met fijne muziek. En in afwachting van Noord-Veluwe Sport, want dat gaat zich vanmiddag ook voltrekken.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen.

0: De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En 10 minuutjes op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij knooppunt Hoevelaken door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard.
3: Loop Media doet mee aan Rabo Club Support.
2: En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Zo, Michael Hutchins mocht tweede uur van Op Dokters Recept openen samen met zijn INXS. Hij werd geboren in 1960 en overleed op 22 november 1997. Door zijn eigen toedoen eigenlijk. Veel te jong. En op de hoogtepunt van zijn roem, hij was zeer beroemd met INXS. Bent die later ook nog wel probeerde verder te gaan door een nieuwe zanger te zoeken. Maar ja, als je een bepaalde chemie hebt, zoals met Hutchins, dan is het al lastig om een ander te zoeken, te vinden. Maar goed, het is wel geprobeerd. Nog een uurtje te gaan, een klein uurtje dan met Dokters Recept. Muzikale medicijn in jouw zaterdagmiddag natuurlijk. Voorafgaande aan Noord-Veluwe Sport op Loe FM en Loco FM. En dit uurtje mogen we nog gezellig met de muziek dan opvullen. En dat doen we ook met de schaamplaten. Er wordt vandaag niet heel veel gestemd. Ik weet niet of dat aan de keuzes ligt. Want ik had namelijk Roy Black en Anita met Schön ist es auf die Welt zu sein. Maar ook de Dolly Dots met She's a Liar of Snap met Rhythm is a Dancer. Ja, er is keuze genoeg. Dus je kunt nog stemmen in de timelines van Bert de Dokter. Dat zoek je op Instagram, Facebook, X, Blue Sky, Mastodon. Daar kun je het vinden. En op bluemedia.nl, onderaan de pagina zit een WhatsApp-button, kun je in de studio uitkomen. Dus stem nog even op de schaamplaat. Die komt om 15:15 ongeveer op de radio. Op de Loco Radio en op de Loe Radio, zou ik maar zeggen. En ook David Bowie ga je horen.

The Promise van When in Rome. En als je die niet heel bekend voorkwam, dan kan dat wel kloppen. Want het was niet. Het was hun grootste hit. The Promise van When in Rome. Maar het scoorde niet overal zo goed. Het was hun debuutsingle van When in Rome. En dat was in 1987 dat die uitkwam. En het kwam van het gelijknamige album, trouwens, When in Rome. Want die hadden ze ook maar zo genoemd. Clive Farrington, Andrew Mann en Michael Forsale. Die deden dit allemaal. De song kwam pas uit trouwens in 88. En kwam op nummer 11 terecht in de Billboard Hot 100. Dus in ieder geval in Amerika groot gedaan. Het heeft een Italo-disco-achtige feeling. En waarom Engelsmannen zich When in Rome noemen. Ja, misschien. Ik ben ook wel eens in Rome geweest. En ja, inderdaad, als je daar dan bent, heb je toch wel een ander gevoel. Dus dat zal wel in de stad liggen. Daar zal het vandaan komen. Het is allemaal ter ere van mijn goede vriend meneer Vierhuis. Albert die vroeg het namelijk op Facebook van kun je die even opzetten. Ik moest inderdaad diep graven, Albert. Want het liedje komt niet overal zo snel voor. Maar in deze dus gevonden. En je hoorde trouwens ook nog, voor alle andere mensen die dat ook allemaal willen noteren. Bonnie Tyler met It's a Heartache. En David Bowie met Absolute Beginners. Dat je even weet waar dit allemaal over gaat. Hierin op Dokters Recept natuurlijk. Zullen we snel verder gaan? Ja, laten we dat doen met de muziek verder gaan. Want vanmiddag hebben we nog heel veel sportverslag. Dus dan krijgen we dat allemaal weer voor ons kiezen. Dan zullen we eerst nog eens even naar buiten kijken. Ik doe even de gordijnen opzij en even kijken. Oh ja, het is droog. En er trekken wolkenvelden over het land. Tussen de bewolking door schijnt geregeld de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En vanavond begint het vanuit het noorden meer op te klaren. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft dan droog en het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 22 graden. Met 23 tot lokaal 26 graden in Limburg trouwens. Dus daar allemaal heen. Maandag is het eerst wat wisselvalliger. Maar de dagen hierna volgen nazomers weer met temperaturen boven de 25 graden. Hier is Foreigner.

0: I'm a country boy, yes!
1: Nou, lekker even fiddelen op die fiddle. Ja, zo noemen ze daar een viooltje natuurlijk. En in de country scene een fiddle. En dan ga je ook... je speelt dat ook op een andere manier dan klassiek gebruikt, dat hoor je wel. Dus lekker fiddelen. Thank God, I'm a country boy. John Denver. Hij is niet meer onder ons. Omdat hij verongelukt is. Veel te vroeg ons ontvallen. Dit liedje kwam al uit 1975. En ik denk dat veel mensen de live uitvoering ook erg leuk vinden. En nog herkennen. Want daar zit natuurlijk nog meer die drive in. Van dat ja, gezellige Thank God I'm a Country Boy. Je hoort ook nog Rob de Nijs met Een Beetje Meer. Uit 84. En Foreigner met Waiting for a Girl Like You. Uit 1982 maar liefst. We zijn bijna toegekomen aan... de schaamplaatkeuze. Nog heel even kan gestemd worden. Even kijken. Nou, hooguit 4,5 minuut nog. Roy Black en Anita met Schön ist das auf die Welt zu sein. Oder die Dolly Dots met She's a Liar. Of Snap met The Rhythm is a Dancer. Dat zijn dus de keuzes voor de schaamplaat die weldra op de radio gaat komen. Als de luister vriendjes en vriendinnetjes van Op Dokters Recept de keuzes hebben gemaakt allemaal in de timeline. Dus ik wacht ze nog even af, maar... notaris heeft zijn koffie al op en zit al klaar met pen en papier om de boel te verzamelen. Dus dat ga je zo dan tegenkomen. Ik had geen geld vandaag voor de Beatles om die te laten optreden. Ik kon alleen de drummer betalen. En bij deze dus Ringo Starr op...

Ze kon een beetje sparen voor zijn gevangenisgang, begreep ik. Dat Rick James nogal met de politie in aanraking kwam. Ik ben er niet bij geweest, maar dat is het verhaal wat ik gehoord heb. Super Freak van Rick James. 1981 alweer. Ik dacht dat het iets later was, maar nee, dat was toen al een hit. En Ringo Starr in 73 zonder de Beatles, maar met zichzelf. En hij dacht dat met A Photograph of You. Mooi liedje, blijf ik dat altijd vinden. John Denver met Thank God I'm a Country Boy was daarvoor nog. Dat had je allemaal al doorgekregen. En dan zijn we toegekomen bijna aan de schaamplaat. Maar ik wil eerst even wat vertellen, want straks heb je nog Veluwe Sport. En vandaag gaat Aad Withaar de presentatie verzorgen. Dat is weer eens wat anders dan Gert-Jan. En heeft allerlei wedstrijden in de aanbieding. Heeft Arnold van Riesen op pad gestuurd. En die gaat naar AZSV. Om daar te kijken wat WHC al daar gaat doen in de vierde divisie D. Om 2:30. En DSV 61 gaat tegen Ovios spelen. En Jan van der Bos is daar dan bij om dat te gaan verslaan. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. En SV het Harde Zak, die speelt ook. Daar hebben we geen verslaggever van. Maar Aad gaat zijn best doen om de uitslagen bij te houden. En natuurlijk hebben we nog ESC EFC 58. Vindt ook om 2:30 plaats. VSO 61 tegen Twello. Is ook nog geen verslaggever voor, heb ik begrepen. Maar dat gaan we zien. En Noord-Veluwe Boys speelt uit tegen HTC. En dat hoor je vanmiddag allemaal nog in Noord-Veluwe Sport. En natuurlijk tot 5:00 vanavond. Niet tot 6:00, dat was vorige week. Maar tot 5:00 vanavond Noord-Veluwe Sport met onder andere dus voetjebal. Dat je even weet dat dat plaatsvindt. Dan zijn we nu toegekomen aan het verraden van de schaamplaat. We hadden in de timeline staan Roy Black en Anita met Schön ist es auf die Welt zu sein. De Dolly Dots met She's a Liar. En Snap met Rhythm is a Dancer. En de Dolly Dots hebben weer verloren. Dus dat kan ik alvast vertellen. Maar welke is het dan wel geworden? Gingen de stemmen naar Snap met Rhythm is a Dancer of naar Roy Black samen met de kleine Anita met Schön ist es auf die Welt zu sein? Nou, ik kan het vertellen. Ja, het is Schön ist es auf die Welt zu sein. Die heeft de meeste stemmen gekregen volgens de notaris. Hier zijn Roy Black en

Jim Gilstrap, ja, ik zag hem staan. Ik denk, die moet nog even in de uitzending. Ik weet niet wat ik daarmee heb, maar zo heerlijk rustig. Daar kun je ook goed koffie bij drinken. Dan mors je niet over je schoteltje heen van al dat wilde gedoe. Het is gewoon een gezellig, lekkere, soul-achtig liedje. En daarom Jim Gilstrap. Right Said Fred, die ging er wat wilder aan toe met Don't Talk, Just Kiss. Dus geen gelul. Gelijk zoenen, dat is het advies wat zij gaven destijds in 1992. En daarvoor hadden we nog Schön ist es auf die Welt zu sein van Roy Black en und Anita. Samen op een radio met de schaamschaalplatte, zou ik maar zeggen. Ja, ik had hem niet zelf bedacht. Dat had mijn vriend Rinus gedaan. Maar die komt altijd wel met leuke tips. En dan denk ik, ja, vrek, die kan ik er leuk tussen zetten. En de Dolly Dots, die scoorde dan niet. En Snap, ja, die kwam er een beetje achteraan. Maar die haalde het niet. Die kon er niet op tegen het geweld van Roy Black en Anita. Dus dat waren de schaamplaten voor vandaag. Volgende week heb je er weer een nieuwe selectie staan. Maar eerst gaan we op Dokters Recept afsluiten. En doe ik op de gebruikelijke wijze door je een heel fijn weekend toe te wensen, maar ook heel veel normalisering, liefde, positiviteit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren

0: geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28. Utrecht richting Zwolle. Voorknoop het Hoevelaken. Moet het verkeer via de parallelbaan door werkzaamheden. En dat kost je 10 minuten. En de A1 valt nog op tenslotte Amersfoort richting Amsterdam. Voor Watergraafsmeer 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
6: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
7: Locomenu.
6: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
3: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frix Visio en Performance via frixvisio.nl of bel 0525 69 2948.
8: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
11: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres.
7: van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
11: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
12: Loco FM, Loe FM, dit is Noord-Veluwe.

0: Een hele goede middag. 8 minuten over de klok van 2 uur. Na een heleboel reclame dan eindelijk het begin van dit sportprogramma. Ja, wat gaan we doen? We hebben een 6-tal voetbalwedstrijden die in de regio gespeeld gaan worden. In Oost 5e klasse D is dat HTC tegen de Noord-Veluwe Boys. VSO 61 speelt tegen SV Twello. En dat gebeurt allemaal in de 4e klasse C. En ook die wedstrijd ESC tegen EFC 58 vindt er plaats. Oost 3e klasse F. SV het Harde tegen ZAC. En al die wedstrijden die ik net heb opgenoemd, hebben wij geen verslaggever van. Nee, maar wel hebben we een verslaggever bij Oost 3F. DSV 61 tegen OEOS. En we hebben een verslaggever zitten bij Landelijk 4e Divisie D. De wedstrijd tussen AZSV en WHC. En daarvoor zit voor ons Arnold van Riessen. Arnold, goedemiddag.
1: Goedemiddag Aarde, natuurlijk de luisteraars van Noord-Veluwe Sport. Ik zeg een hele goede middag vanaf Sportpark Villerkamp hier in Aalten. Villerkamp moet ik eigenlijk zeggen, want ik zei Villerkamp, maar het is Villerkamp hier in Aalten. Ja, langer dan een uurtje rijden, een uurtje en een kwartier denk ik. En dan zijn we gearriveerd hier op het Sportpark in Aalten. Goed, vorige week verloor WHC met 1-2 van Dato. Ja, eigenlijk was het wel onnodig in die wedstrijd. Ja, want WHC kreeg ook in die wedstrijd genoeg kansen om in ieder geval er een gelijk spel sowieso uit te halen. Maar over de hele wedstrijd gezien, qua voetbal was het Dato die toch misschien wel verdiend aan het langste eind trok. Maar WHC heeft in de afgelopen 3 wedstrijden wel de nodige pech gehad hoor. Want het had een aantal wedstrijden niet hoeven te verliezen. Het gelijke spel dan bij Flevo Boys, dat gaf de Wezenburger nog moed. En dan gaan we eens kijken ja, of WHC dan vandaag wel de 3 punten kan gaan pakken hier tegen AZSV. Maar dat gaat het doen zonder Nico Veldman, want hij is er niet bij. Hij opbreekt in de selectie van WHC. Hij is geblesseerd en dan speelt WHC denk ik wel met de sterkste 11 namen. Die ga ik u nu dan geven. Op doel Finn Jorans, verder met Jeffrey Bos, Dennis Kalkhoven, Sylvan Vierhuizen, Nathan Duim, Gijs Slaghuis, Mitchell Dijkhoff, Lucas Nunink, Stan Sally, Stef van Hoenen en Jelle Post. Dat zijn 11 namen van WHC die het vanmiddag gaan doen. De wisselspelers zijn Alex Grafhorst, hij is de reserve doelman. Verder Dion van Limburg, Mike Sercel, Daniel Duim, Tijmen van Leeuwen en Jesse van Doren. Die completeert de bank van WHC. Goed, AZSV, ja, die kreeg vorige week een pak op de broek, om het zo maar te zeggen. Want het verloor maar liefst met 6-0 bij TWC 28. Dus die zal zich willen revancheren natuurlijk vanmiddag van die nederlaag van vorige week. Dan gaan we eens even kijken naar de omstelling dan van AZSV. Er staat op doel Vaags, verder met de Koolste, Monberg, Bessie, Verheij, Teveluwe, Hulshorst, Van Hal, Roters, Evers en Van Breugel. Dat zijn 11 namen aan de kant van AZSV. En de bank bestaat uit de Koolste, hij is de reserve doelman, Freeriks, Ebbers, Vervelde, Van der Weijden en Sikkink. Hij completeert de bank van AZSV. Goed, de wedstrijd staat deze middag onder leiding van scheidsrechter Enderman. Hij wordt geassisteerd door Hoogland en Vos. Goed, het zonnetje schijnt hier op Sportpark Villerkamp. Dus het belooft een mooie voetbalmiddag te worden. En laten we hopen dat we ook een mooie wedstrijd zien vanmiddag. Goed, straks kom ik bij u terug voor het begin van de wedstrijd WHC. Of AZSV WHC, zo moet ik het zeggen.
0: Dankjewel Arnold. En we horen jou straks, horen we jou weer. Goed, Jan van der Bos die probeert verbinding met de studio te krijgen. Wil nog niet helemaal lukken. Maar daarom gaan we verder met muziek. En doen we niet zomaar. Op 26 september 1992 kwam dit nummer van Queen op de bovenste plaats van de top 40 terecht.

0: Starship hoorde je en Rebuild This City. Ja, en via een omweg dan weten we Jan van der Bos altijd wel te bereiken hoor. Niet via de zogenaamde digitale manier, maar de gewone ouderwetse telefoonlijn. Die doet het ook nog steeds. DSV 61 tegen Ovios. Jan, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Gaat en alle luisteraars en mensen die, die op een andere manier luisteren of zien. We gaan vanmiddag hier op Sportpark De Haren de wedstrijd beleven. DSV Ovios, een ongevalste derby ook weer. Hebben ze gelijk allebei het hadden en DSV vorige week het hadden en nu DSV. En dan heb je ze maar weer gehad voor een tijdje. De echte derby, zeg maar. Want ja, Hattem is ook dichtbij, Heerde is dichtbij, maar dat zijn niet echt voor ons niet echt derbies, zeg maar. Maar ja, we hebben vandaag DSV. Nou, DSV die heeft een voorbereiding gehad wat niet echt geweldig is, maar dat is DSV eigen. De beker hadden ze behoorlijke uitslagen tegen. Maar de competitie is begonnen en ze zijn weer wakker volgens mij. Want 0-0 tegen Bekwik is geen slecht resultaat. En we zullen zien vanmiddag wat het waard is. En ja, na één wedstrijd kun je nog niks zeggen natuurlijk. Onder leiding van de heer Beltman volgens mij, tenminste wat ik hoorde. En, want er was een andere scheidsrechter als die eerst op de planning stond. De heer Kroesen stond op de planning, maar... Voor mij is het de heer Beltman geworden, een oudere man. En we gaan zien wat het wordt. Nou, vorige week hadden we een hele jonge scheidsrechter. Ook goede scheidsrechter hoor, in mijn ogen. Maar ja, was tegen het harde, had Ovios alles mee zitten. De 1-0 vrij snel. En ja, daarna die rode kaart. En ja, we hebben het goed uitgespeeld, zeg ik maar. Vandaag is weer helemaal anders. Ook weer een derby. En DSV zal zijn huid duur verkopen, neem ik aan. En willen laten zien dat ze ook in de derde klasse thuis horen. En Ovios, ja, die moeten maar tegenaan boksen. En zien dat ja, weer zo'n wedstrijd als vorige week ook zal beginnen. En zo'n wedstrijd proberen op de mat te leggen. Dan, ja, dan doen ze mee voor het kampioenschap. Dat weet ik zeker. Want echt... goed gespeeld hoor, vorige week. En die bekerwedstrijden ook wel kansen genoeg gecreëerd. Niet allemaal even goed afgemaakt. Maar ja, dat moet dan nog beter. Maar vorige week wel hoor. Maar, nou ja, en DSV die, ja, die wil ook wel meer natuurlijk. En ja, we hebben goed weer erbij. Leuke belangstelling van alles. En ja, hopen over een mooie wedstrijd. Veld ligt er goed bij, dus wat, daar ligt het ook niet aan. En ja, Ovios die moet zien dat ze de goede lijn doortrekken. En dan zie ik het wel, wel goed komen met Ovios. Dat ze zeker bij de eerste, ja, wat moet je optimistisch zijn. De eerste drie moet zeker kunnen als ze gewoon... niet te veel blessures krijgen. Maar ja, dat is, vorig jaar was dat ook zo. En toen kregen ze ze wel. Dus, maar ja, dat is afwachten. Ja, dat gaan we vandaag beleven. Ja, een wedstrijd. Ik denk dat DSV stug zal verdedigen. En proberen de nul te houden achterin. En op de counter gokken. En Ovios, die moet, ja, die moet er maar doorheen zien te voetballen. Nieuwe wedstrijd vandaag dus. Sowieso valt er bij derby's weinig te zeggen. Hè? Mouwen opstropen en ervoor gaan. Half drie beginnen we hier. Ik zal even de opstellingen naar jullie doorgeven. Ik moet even kijken waar ik mijn papier heb. Want ik ben een beetje achteraf gaan staan.
0: Ja, je bent goed te horen Jan in ieder geval. Dat is belangrijk.
1: Ja. Daarom, ik hoor als ik veel lawaai om me heen heb, dan hoor ik mezelf niet goed.
0: Nee.
1: Ovios begint, of ja, ik laat maar de Ovios beginnen. Doelman Harold Tonstein, oud en vertrouwd. Dennis de Boer, Sander van de Kerk, Joeri de Vries, Arjen Hoogland, Andy Vlier, Cornel Balk, Mike van Wegel, Levi Dikhoff, Mike van Doever, onze captain, Sam van Koldenhoven, vorige week 3 doelpunten, onze spits, en Andy Vlier 2, dus ja, die zijn wel gevaarlijk voor het doel. Als wissels, Julius van Slot, de doelman, Jasper Schut, Connie Hameling, Ivan van Orel en Jasper Uitslag. Nu hoorde ik net voor de wedstrijd, en ik weet niet of het waar is, maar dat Jasper Schut wel speelt en Levi Dikhoff niet, maar dat is even afwachten. En DSV-opstelling daarvan, Laurens Dekker, John Bos, Dien Holstegen, Wilbert van Loo, Mark-Jan Visser, Martijn Lieverink, Ron Hofmeijer, Martijn Hesusjes, de captain, Pieter Spaan, Wilber Akser, Justin Visser. Als wisselspelers hebben zij Patrick van der Braken, Arjan Hulter, Jesse van der Brink, Daan Visser, Patrick Hunestein en Dennis van Dorp. 2:30 dus beginnen we. En hopelijk een mooie wedstrijd voor de boeg.
0: Dat hopen we ook, Jan. We horen jou weer. We zien wel wat voor meneer je binnenkomt. Dan gaan we alle kanalen wat dat betreft in de gaten. Nou, voorlopig nog geen nieuwe verslaggevers. Ja, we hebben er maar 2 hangen deze. Tenminste, 2 op de velden deze week. Maar ik hou wel alle uitslagen van andere wedstrijden hou ik in beeld. Ook SV het Harde tegen ZAC. John Reuring, de voorzitter van SV het Harde, die stuurt altijd een berichtje door op het moment dat daar gescoord wordt. Verder met muziek. Ja, we gaan terug naar 26 september 2003, vandaag 23 jaar geleden. Toen overleed Robert Palmer. Hij was zanger van verschillende bandjes, maar begon in 1973 met een succesvolle solo carrière. Hij trad vaak op in een echt gentleman pak. Ja, bekend van onder andere dit Best of Both Worlds. Addicted to Love. Wij gaan luisteren naar Can We Still Be Friends?

0: Darren Strand Darby en Wishing Well. Ja, je mist vandaag het bekende geluid van Gert-Jan Mulder. Ja, Gert-Jan heeft andere bezigheden vandaag. En hij vroeg of ik kon invallen of iemand anders kon invallen. Nou, dus keuze op mij gevallen. Mijn naam is Aad Witte. Je moet het met mij doen tot aan de klok van 5 uur. Ja, niet tot 6 uur, want ik heb vanavond ook weer andere plannen. Dus daar moet ik ook een beetje rekening mee houden met het thuisfront wat dat betreft. Kijk even naar het voetbal van gisteravond. Ja, normaal gesproken ook een eredivisiewedstrijd. Maar in verband met het landenvoetbal is dat niet doorgegaan. Maar wel werd er gespeeld in de keukenkampioendivisie. De 1 na laatste plaats stond SV Dordrecht. En de 1 na bovenste... Dat was Almere City. Ja, en Almere City kwam in de 10e minuut al op voorsprong. Maar hoe dat nou verder gaat, dat ga ik je zo meteen vertellen. Want ik begrijp dat we Arnold op dit moment alweer aan de lijn hebben. Arnold, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, 3 minuutjes onderweg hier op Sportpark Vullenkamp. Waar gelijk de wedstrijd los is. Om het zo maar te zeggen, waar eerst Roters de kans kreeg voor AZSV. Al eigenlijk vanaf de aftrap, maar die ging voor het doel langs van Finn Jorans. En nu net het schot van Stef van Roeren. Die gaat dan over het doel van Guus Vaags, de doelman van AZSV en WRC. Ook al de eerste corner van de wedstrijd gehad, wat niets opleverde. Waar Vaags wel de lucht in moest en moest stompen in de melee van spelers. Maar dat liep voor AZSV goed af, nu dan het balbezit. Maar die is niet goed, die bal van AZSV. Die komt dan in de handen van de doelman van Finn Jorans. Van de WAC. En dan gaan we eens kijken wat Van Jorans dan met die bal gaat doen. Laag aan de grond, aan de voet. En dan zoekt hij gelijk Jelle Post aan de linkerkant. Hoge bal, Post verlengd. Ja, dan wil hij eigenlijk dat Van Roeren diep gaat. Maar die start eigenlijk te traag. Of die verwacht eigenlijk niet dat Post dan die bal verlengt. Nou, met WAC wel het bal bezit dan met Kalkhoven. Die peert dan die bal hoog weg. Maar dan wordt het Verheij die dan wegkopt. Want WLC wel het bal bezit nu dan met Dijkhoff. Nunink pakt dan op. Balletje naar de rechterkant. Is niet goed. Want die is dan voor de verdediger van AZSV. Voor de Kolste. Die dan de bal rustig aan de voet heeft. Dus gaan AZSV rustig opbouwen via de linkerkant. Maar Sally is wel jaagd. Maar moet dat dan alleen doen. Gaat dan maar weer terug. En dan tikt AZSV rustig de bal rond. Dan gaan we eens even kijken wat de Kolste dan met die bal gaat doen. Ook laag van Roeren jaagt op van de WAC. En dan is het balbezit dan voor Bessie. Bessie dan middenveld tegengespeeld in de richting van Van Breugel. En dan krijgt hij de bal weer terug. De diepte nu dan gezocht. Maar dan pakt WAC weer op met Dunink en Dijkhoff. En dan is die bal niet goed van Mitchell Dijkhoff. En dan kan AZSV overnemen. Goed, 5e minuut loopt hier op Sportpark Villekamp. AZSV, WAC nog altijd 0-0.
0: Ja, dankjewel Arnold. En we horen hier straks weer. Straks krijgen we ook weer berichten van Jan van der Bos. Bij de wedstrijd DSV 61 tegen Overijssel. Maar ik ga het over de wedstrijd FC Dordrecht. Recht tegen Almere FC. De 1 naar onderste tegen de 1 naar bovenste. De 10e minuut. Een terugspeelbal op de keeper van Dordrecht. En ja, hij wachtte net zo lang tot de bal wegschieten dat er een speler de Nijs van Almere City voor zijn neus stond. Hij raakte die speler en die bal ging daardoor de goal in. Dus in de 10e minuut al 0-1. Maar FC Dordrecht kwam terug in de 22e minuut 1-1. En zelfs in de 58e minuut werd het 2-1 voor FC Dordrecht. Een doelpunt van Hendricks. De 90ste minuut. Ja, denk je van Almere City. Die scoort 2-2. Dan denk je, het is gebeurd. Hè? Het wordt een puntendeling. Maar in de 91ste minuut scoort FC Dordrecht toch nog de 3-2. Dan verlies je als 1 naar bovenste met 3-2 van de 1 naar onderste. En het gevolg is dat ze gelijk niet meer natuurlijk op de 1 naar onderste plaats staan. We gaan even wat leuke muziek draaien nog. We gaan terug naar 1981 met Anita Meijer. When I was young, Why Tell Me Why.

0: Dat was Anita Meijer. Ja, we hoorden het net al in het NOS-journaal. Het is nog onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland zondag in het Hongaarse Debrecen doorgang zal vinden. Een aantal Ierse spelers weigert aan te treden tegen de Israëliërs, zo meldt de Ierse omroep RTE. Tijdens een onderlinge bijeenkomst op vrijdagavond, daags na de 1-0 nederlaag tegen Kosovo, zouden 4 of 5 Ierse spelers hebben aangegeven vanuit politiek oogpunt onder geen beding tegen Israël aan te zullen treden. Reservedoelman Gavin Batsounou is vooralsnog de enige die zich openlijk heeft uitgesproken tegen deelname aan de wedstrijd die achter gesloten deuren plaatsvindt. Zaterdag weigerde de voltallige spelersgroep te beginnen aan de laatste training voor het duel met Israël. In plaats daarvan bleef de selectie van de bondscoach in het spelershotel. De door de UEFA verplichte persconferentie is tot nader orde uitgesteld. De trainer haalde zich eerder deze week de woede van de Israëlische voetbalbond IFA op de hals door te verklaren dat zijn ploeg 2 wedstrijden tegen genocide moesten voetballen. De IFA noemde de uitlating van trainer Hallgrimsson in een reactie onnozel, hypocriet en stomzinnig. De Israëlische spelers die te weten uit protest geen shirtsen zullen ruilen met hun Ierse tegenstanders. Ja, de Ierse spelersgroep zou weigeren te trainen omdat er geen overeenstemming met de Ierse voetbalbond kon worden bereikt over de formulering van het in te nemen standpunt dat later vandaag in een gezamenlijke verklaring wereldkundig zou worden gemaakt. Nou, dat is in ieder geval wat we nu weten. En we hebben gelijk Jan van der Bos hebben we gelijk aan de telefoon. Want Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja. Hoor je mij? Want ja. Ik heb van de Jeanette dit nummer gekregen. Dan ben ik rechtstreeks in de studio, okay. Heb ik begrepen.
0: Ja, je klinkt luid en duidelijk in ieder geval.
1: Oké, helemaal goed, joh. Hey, we zijn hier begonnen iets wat later, want we zijn nu net goed 5 minuten bezig. En DSV begint sterk en scherper als Ovios. De Ovios die is nog, moet nog even wakker worden, maar had wel in de 4e minuut al de eerste kans. En dat was een mooie voorzet van Andy Vlier. Andy Vlier die gaf hem voor op, volgens mij was het Sam van Koldenhoven. En die kopte de bal een beetje vlak bij de doelman. Dus niet gevaarlijk eigenlijk als het ware. DSV begint wel scherper en heeft ook al een paar, mini-kantjes gehad. En niks minder als Ovios tot nu toe. En Ovios moet nog een beetje de draai vinden in mijn ogen. Dus stand is hier nog 0-0 na 7 minuten spelen in Doornspijk op de Hare.
0: Dankjewel Jan. We horen je straks weer vanaf Sportpark de Hare. De wedstrijd tussen AZSV tegen WRC, daar zit Arnold Parissen.
2: Ja, even kijken, 13 minuutjes onderweg hier op Sportpark Vullekamp nog altijd 0 tegen 0. Naar een sterk begin van beide ploegen, om het zo maar te zeggen, is de wedstrijd in iets rustiger vaarwater gekomen. Waar dan AZSV wel wat meer het balbezit heeft. Misschien nu dan de kans voor AZSV. Schot op de vuisten van Jorans in tweede instantie dan. Nee, dan schiet hij hem naast. Dan was het even kijken, te Veluwe met de eerste echte grote kans voor AZSV. Maar Jorans, hij roste die bal uit het doel. In de tweede instantie schiet hij hem naast. Dus dan mag Van Jorans de doeltrap gaan nemen. Ja, zoals al gezegd is AZSV iets de bovenliggende partij. Speelde de bal goed rond. WRC kreeg wel een kans met Stef van Oenen in die beginfase. Maar dat was het dan ook wel van de Weesbus in die beginfase. Nou, Jorans dan kort gespeeld op Nathan Duim. Gelijk onder druk gezet. En dan zoekt hij de voorwaarts in de richting dan van Sellies. Die speelt dan de bal terug. En dan de diepte gezocht door Nathan Duim. En dan Van Oenen moet dan eigenlijk bij de bal kunnen, maar dat kan die niet. En dan kan WRC wel overnemen met Jeffrey Bos, die vandaag op het middenveld staat. Dus WRC doet het iets anders dan in de vorige wedstrijden. Nunink doet dat heel goed, Lucas Nunink. Nu de linkerkant dan opgezocht, Jelle Post. Misschien zit hier dan wat in voor WRC. Posten dan naar binnen toe, terug op hakje dan op Mitchell Dijkhoff, of mislukt dan. En dan kan even kijken. AZSV dan overnemen, gelijk de diepte gezocht in de richting van Roters, lukt niet, maar wel de bal opgepakt door Evers. En dan moet Slaghuis daar verdedigend samen met Post, balletje dan teruggelegd en dan een goede bal naar de zijkant gespeeld. En misschien nu dan de mogelijkheid met een goede sliding dan van Nathan Duim. En dan gaat die bal over de achterlijn en krijgt AZSV een corner. En dan heb ik deze nog even mee. Gaan we eens kijken of dit dan wat op gaat leveren voor AZSV. Ja, die aanval van WHC over de linkerkant zag er goed uit. En dan post met het hakje. Ja, dat mislukt dan. Daar moet je dan eigenlijk wat geluk bij hebben. En dan, ja, dus dat levert dus niks op. Nou, dan zijn we in afwachting dan van die cornerbal van AZSV. Gaan we eens even kijken wie zich dan met die cornerbal gaat bemoeien. Ik zie onder andere Van Breugel daarbij staan. En Hulshorst van AZSV doet met het kort. En dan moet WHC daar verdedigen. Doet dat dan met Mitchell Dijkhoff. Dan komt die bal wat terug, hoog ingebracht. Verlengt dan en dan valt die bal voor de voeten. En dan is het WHC die opruimt, maar is het gevaar nog niet weg. En dan AZSV, nee, maar die gaat over het doel van Feyorans. En die mag dan de doeltrap gaan nemen. Goed, ruime kwartier onderweg hier in Aalten. De tussenstand tussen AZSV en WHC nog altijd 0-0.
3: Matter in a club down an old soap home where you drink champagne. The tissues that terrible. She walked up to me and she asked me to dance.

Ja, Lola van de Kings, de live version heet dat, de single versie. Ik heb ondertussen wat uitslagen van andere wedstrijden al binnen. Ja, SV Het Hart is niet goed begonnen tegen ZAC in de 8e minuut. 0-1 door Jason van de Meulen. ESC tegen EFC 58. Ja, die wedstrijd is om 3:15 al begonnen. Daar is nog niks van gemeld. En VSO 61 tegen SV Twello. Ja, daar ging het heel goed voor. VSO 61 in de 3e minuut scoorde Hans van Renselaar de 1-0.

0: gaan over naar DSV, naar Doornswijk, DSV 61. Over ons Jan van der Bos. Jan.
1: Ja, en we zitten hier in de 16e minuut, Aad. En het voetbal is dan niet, van Obios sowieso dan niet, om over naar huis te schrijven. Wel een paar keer een gevaarlijke bal, maar die werd goed onderschept door DSV. Het DSV is wat feller als Obios. En die hebben meer de wil om het naar zich toe te trekken als Obios. Ja, en Obios is voetballend misschien wel beter, maar dat qua inzet is het DSV wat het op heel goed compenseert en niks minder is dan Obios. Alleen de kansen die zijn nog weinig en ook voor Obios hoor. Dus kijken wat dit is. Mike van Wegel die speelt die bal op Cornel Balk. En Cornel Balk die zit in de hoek, linkerhoek van voor Obios gesproken. En dan probeert hij een corner te krijgen, maar ook daar is DSV goed bezig. En Obios die moet de bal weer helemaal vanuit de verdediging opbouwen. En Julius van Slot, die is de doelman bij Obios, omdat hij op het laatste moment is Harold Pons zijn toch gewisseld. Ik weet waarvoor, weet ik niet, maar dat zal ik straks in de rust proberen te achterhalen. En zodoende heeft Obios met aftrap twee wissels. Jasper Schut die zou eerst niet meedoen, die doet nu ook mee. En voor Levi Dikhoff. En Obios, ja, wederom kunnen ze niet de bal goed spelen op een speler in de voorhoede. Obios die is dan niet helemaal lekker bezig, vind ik. Vergeleken bij vorige week, toen konden ze elkaar heel goed vinden, voorin ook.

0: 0-0 de stand hier na 18 minuten spelen.
1: Nou, dankjewel Jan. Ja, ik had net Arnold even aan de telefoon. Ik zeg, ja, Jan die praat nog even door tot aan het nieuws van 3 uur. Dus na het nieuws van 3 uur dan rondje langs de velden. En dan beginnen we met Arnold van Riessen. En die doet het verslag straks van de wedstrijd AZSV tegen WHC. Het staat er nog 0-0. Ook bij DSV 61 tegen OJOS is het 0-0. HTC Noord-Veluwe Boys, ja, 1-0, de 16e minuut, Junior Bosman die gescoord heeft. Dan moet ik even kijken naar mijn schermpje. Ja, het is voor mij ook allemaal een beetje nieuw hoor. Dat duurt nog even voordat de jingle gestart wordt. We gaan nog eventjes naar een stukje muziek luisteren. Dan gaan we zo meteen afsluiten.

0: Het programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers.

0: In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht-Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden moet het verkeer over de parallelbaan. Kost je wel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
3: Locomenu.
2: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
7: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
9: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
10: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
11: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
10: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
12: Loco FM, Loe FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
3: tweede uur van Noord-Veluwe Sport is begonnen. En we gaan gelijk door naar de velden. Een rondje langs de velden. We gaan eerst naar Jan van der Bos. Jan.
12: Ja, en we zitten in de 28e minuut hier. En een zeer verrassende uitslag op stand tot nu toe. 0 of 2-0 is de stand hier bij DSV tegen OVIOS op de Haren. En OVIOS heeft het absoluut aan zichzelf te wijten. Scherpte is er niet. Verdediging fouten. Julius van Slot, de doelman, die ging helemaal over een bal heen. Hij wilde de bal wegtrappen, maar die over de bal heen. En nummer 19 van DSV. Justin Visser, die kon profiteren. Die kon de bal zo in het doel schuiven. En twee minuten later was het een verdedigingsfout bij OVIOS. De bal werd zo in het doel gekopt door Ron Hofmeijer. Dus in de 22e minuut was het al 2-0 voor DSV. En OVIOS die mag echt uit een ander vaatje tappen. Willen ze ook nog iets van een goed resultaat halen hier. En als je dan kijkt naar vorige week en naar nu, dan ga je daar echt de vraagtekens bij zetten. Hoe ze nu voetballen, dan kunnen ze van iedereen verliezen. En vorige week konden ze van iedereen winnen. Dus ja, wat dat betreft is het nu andersom als vorige week. 30e minuut, 2-0 de stand hier in Doornfijk.
3: Dankjewel Jan, tot straks. En dan Arnold, bij jou is er ook gescoord?
13: Klopt, WLC 1-0 achter in de 26e minuut viel het doelpunt. Volgens mij was het Evers die het laatste setje gaf die de 1-0 maakte. Ja, waar WLC het lastig heeft die eerste helft tegen AZSV. Eigenlijk, de enige kans hebben we gezien, zoals gezegd, die was van Stef van Oenen. En als AZSV alle kansen afmaakt, dan mag WLC niks zeggen als het al met rust met 3-0 achter staat. Maar het staat nog steeds 1-0. En waar WLC nu wel terug moet in deze fase. Opnieuw dan even maar kijken of ramt dan die bal eigenlijk weg richting de zijkant. Moeselis moet dan achter die bal aan. Die ramt die bal dan wel naar voren in de richting dan van Oenen. Maar die komt niet bij Stef van Oenen terecht. En dan mag AZSV in gaan gooien. Dan gaan we eens kijken waar men dat gaat doen. Men gaat terug naar de Koolste, de man die met het masker speelt. Bij AZSV naar de rechterkant gespeeld in de richting van Verheij. Die zoekt dan de diepte bij Hulshorst, waar Post dan moet verdedigen. Ja, WLC absoluut nog niet, zoals gezegd, in deze wedstrijd zit. En dus gaan we kijken of WLC het dan in de tweede helft in ieder geval beter gaat en kan doen. Want de eerste helft was niet goed, om het zomaar te zeggen. Man, één kansje maar gehad van Vernoenen en er... Ja, dat was het eigenlijk wel mee gezegd. Waar AZSV dan de cornerbal krijgt aan de rechterkant van het veld. Moet WLC dan terug waar Van Oenen dan even bij de assistent wordt geroepen van Sargon Gaurier. Die al wat instructies geeft aan Van Oenen van zo moet je het doen. Dan gaan we eens kijken of dat dan gaat helpen aan de kant van WLC. Die cornerbal dan waar we van in afwachting van zijn hoog voorgebracht. Op de 16 meter dan komt hij dan terecht en dan om en dan schieten. Stancelis loopt dan uit, maar is het gevaar nog niet weg. Hoog ingebracht, nee, maar dat is te makkelijk. Die is dan voor de doelman van WLC, Ben Jordans. En hier op die bal in de richting dan van Van Oenen heeft die Sellies daarbij zich. Lucht nu wel van Sellies. Ja, die krijgt die bal op zijn rug. En dan kan AZSV overnemen met de Koolste. En zo tikt men dan rustig de bal rond. De Veluwe dan, die dan het balbezit houdt. En dan zoekt men opnieuw de rechterkant richting van Hulshorst. En moet WLC moet weer terug. Balletje dan naar de spits gespeeld. Neemt hem op de borst aan. Maar dan staat hij buitenspel. En dan gaat die bal over het doel van de doelman van WLC, Finn Jorans. En die mag dan de doeltrap gaan nemen. Goed, ik kom straks bij je terug voor de slotfase van de eerste helft. Dat het straks anders moet bij WLC, dat is duidelijk. Maar voorlopig de tussenstand hier tussen AZSV en WLC. 1-0.

0: Nog even gecompleteerd met alle wedstrijden die er zijn. We hoorden zojuist van Arnold van Riessen, AZSV tegen WHC, dat het 1-0 is. En bij DSV 61 tegen Ojos was Jan van der Bos die aan de lijn was. En die vertelde dus over de uitslag. Maar ik heb Jan alweer aan de lijn. Jan, heb je weer gescoord of nog niet?
1: Nee, dat is niet gescoord hoor.
0: Oké, okay, we hebben een verslag.
1: Ja,
0: even. Ga je bent in de uitzending?
1: Ja, ben ik
0: een... Jij bent er rechtstreeks in de uitzending.
1: Nee, oké. Okay. Het is hier TSV, dat is wat brutaal, dus de leiding heeft genomen. En vervolgens ook de 2-0 maakt. En Ovios is echt de weg kwijt nu wat dat betreft. En ik was hier net een verslaggever die wilde een reportage maken over Sam van Koldover, die vorige week 3 keer scoorde, maar... Vandaag heb je hem nog helemaal niet gezien en geeft een paar ballen af die ook helemaal niet aankomen. Dus ja, van de ene wedstrijd is de andere inderdaad. En kijk, Ovios die begint langzamerhand een beetje initiatief te nemen, maar daar zijn ze wel vrij laat mee, vind ik. En het is eigenlijk terecht, vind ik. Of terecht, maar in ieder geval dat Ovios niet voor staat, dat is zeker terecht. Want daar komt heel weinig uit bij Ovios. En nu zijn ze bezig om even een aanval op te zetten, maar ook die passes komen niet goed aan. En dan ga je ook niet scoren. En twee behoorlijke verdedigingsfouten gingen aan de doelpunten vooraf. Dus ja, dat is ook wel eens anders bij Ovios. Meestal is de verdediging de beste aanval van Ovios. Maar... Nee, maar ze geven weinig weg meestal, maar nu 2 cadeautjes weggegeven. En DSV staat comfortabel met 2-0 voor. En wat dat betreft, dan moet Ovios aan de bak. En ik hoop en ik verwacht ook wel dat ze de tweede helft veel verder gaan als nu. Want anders dan gaat het niet lukken hoor. En dan gaat DSV hier een mooie overwinning pakken. En Ovios, die moet maar afwachten. Als ze niet beter gaan voetballen, dan komen ze niet... ze hebben weinig echte kansen ook gehad en zo. Dus wat dat betreft is het ook die 0 bij Ovios wel terecht. Als je dan kijkt naar vorige week en dan kun je zeggen, ja, die rode kaart. Maar voor die tijd was het ook al Ovios wat de klok sloeg toen. Waren ze veel feller, veel meer de duels die ze wonnen. En nu is het eigenlijk bijna geen kans gehad. Dus we zitten hier in de 37e minuut. En de 2-0 stand is hier nog steeds op het scorebord.
0: Dankjewel Jan. En dan gaan we gauw over naar Arnold voor het verslaatste stukje van de eerste helft.
2: Ja, klopt. Waar de 45e minuut loopt hier op Sportpark Villekamp. Ja, WLC niet lekker in de wedstrijd zitten, om het zomaar te zeggen. Want is AZSV wat de klok staat, dat ook terecht voor staat met 1-0. Nog maar 1-0, laat ik het zomaar zeggen. Want AZSV heeft al kansen gehad op meer, maar niet gemaakt. Nu dan een afstandsschot, maar die gaat over het doel van de doelman van WLC. Van Jorans, het schot was van Hal, zo moet ik het zeggen. Zo, dat kwam er even lastig uit. Maar goed, Van Jorans die mag dan de doeltrap voor WLC gaan nemen. Ja, zoals gezegd, WLC het iets anders doet. Waar Gijs Slaghuis nu in het centrum staat met Van Kalkhoven en Jeffrey Bos. Die het middenveld versterkt. Dat doet hij goed, moet ik zeggen. Want hij heeft een paar aardige acties al gemaakt. Nu dan misschien WLC posten met Vanoenen. Nou lukt het dan een keertje. Vanoenen is er daar goed voorbij, wou ik zeggen. Maar dan knokt AZSV zich terug in dat duel. Dat WLC bal bezit. Maar Nunik, Sellistan, die komt dan niet aan de bal. En dan kan AZSV overnemen. Zo lukt het dan niet bij WLC. Bal bezit dan wel goed druk gezet van Vierhuizen. Die houdt dan de bal over voor WLC. Maar dan een hoge vuurpijl dan in de richting. De voorwaartse, wou ik zeggen. Maar dan blaast scheidsrechter Enderman voor de ruststand. En leidt ASV met 1-0. WLC, het zal in de tweede helft uit een ander vaartje moeten tappen als het hier een resultaat wil halen. Maar de ruststand hier tussen AZSV en WLC. 1-0.

0: Christopher Cross moet even een stapje terug doen, want we gaan even over naar Jan van der Bos voor het restantje van de eerste helft. Jan.
1: We zitten hier nog vlak voor rust. De 45e minuut loopt al en ik denk niet dat er heel veel bijgeteld worden. Geen blessures, geen spelbederf of wat ook. En ik denk dat hij met 1-2 minuten affluit. En heb ook geen VAR natuurlijk. dan gaat DSV nog net even weer. Ik zal even kijken, deze meenemen. Mooie voorzet. Kijken, en die wordt weggekopt, maar wordt ingeschoten weer. En zodoende gaat deze kans voor DSV even weg. Kijken wat dit nou weer brengt. Ja, en weer een voorzet, nummer 14, die krijgt die bal. Speelt er mooi voor, maar weer iemand van Ovios ertussen. En dan wordt er afgefloten door de scheidsrechter. En gaat dit niet door voor DSV. Vrije trap Ovios, maar die 2-0 staat nog steeds. En Ovios, als je kijkt naar de kansen, dan komen ze ook niet dichterbij. Want er zijn bijna geen kansen. De eindpaas is slecht. Sowieso, de pases zijn slecht. De inzet is, in mijn ogen, is die veel te weinig. DSV die blijft moeiteloos overeind. En die krijgt zelfs kansen om het nog uit te breiden ook. En Ovios krijgt geen kans om de 2-1 te maken. Dus wat dat betreft gaat het de rust waarschijnlijk in met een 2-0 voorsprong voor DSV. Als dat niet zo is, dan kom ik nog even terug, Aad. En anders ga ik eerst even een bakje koffie drinken.
0: Ben je wel aan toe, Jan, of niet?
1: Ja, helemaal, ja.
0: Ja. Dat is makkelijk in de studio.
1: Een voorzet waar wat uit kon komen voor Ovios. Maar hij fluit af voor de rust. Dus de 2-0 stand blijft hier staan.
0: Oké, Jan, tot straks.
1: Tot straks.
0: Oké, goed. We gaan gelijk eventjes de ruststanden doornemen. Landelijk 4e divisie D. We hoorden Arnold van Riessen bij AZSV tegen WHC. 1-0 in de 31ste minuut. Doelpunt van Benjamin Roter. OOS 3e klasse F. DSV 61 Ovios. Jan van der Bos, die hoorde je net nog. In de 29ste minuut 1-0 door Justin Visser. De 2-0 in de 32ste minuut door Ron Hofmeijer. SV het harde tegen ZAC. Ja, de komende wedstrijden hebben we wel de uitslagen, maar geen verslaggevers. Dus misschien een verrassing voor je. In de 8ste minuut 0-1 door Jason van Meulen. Van der Meulen heet hij trouwens. SV het harde kwam in de 27ste minuut op gelijke hoogte door een doelpunt van Bram van der Worp. Maar weer Jason van der Meulen in de 34ste minuut bij SV het harde ZAC de 1-2. De Elburg die doet het goed. De EFC tegen ESC tegen EFC 58 in de 5e minuut scoorde Max Lamberink. Is nog geen ruststand, want die wedstrijd die is pas om 3:15 begonnen. VSO 61 tegen SV Twello. 2-0. De 31ste minuut was het Hans van Renselaar die hem erin schoot. En de 45ste minuut deed Hans van Renselaar dat weer. Dus VSO 61 SV Twello 2-0. In Oost 5e klasse D. HTC Noord Veluwe Boys 1-0. Door in de 16e minuut Junior Bosman. En de 1-1 in de 38ste minuut door Ali Dawood. Tot zover de voetbaluitslagen, de ruststanden, bijna allemaal de ruststanden in deze uitzending. We gaan eventjes iets anders doen. We gaan eerst met de Police verder, met Walking on the Moon. Hij doet het niet, hij heeft er geen zin in, jongens. Moet eventjes onhandmatig zetten. Kijk eens, nu gaan ze het wel doen. Ja, het begint altijd heel rustig, hè. Moet je wel doen als je op de maan loopt natuurlijk, met zo'n pak aan. Niks voor mij. Ik zit lekker in de studio hier van de Loe. Aan de Vrijheidsstraat nummer 13 in Elburg. We gaan luisteren straks naar de tweede helft van de wedstrijden.

The Police en Walking on the Moon. Ja, en George Russell heeft de spannende Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. Hij bleef in Baku Max Verstappen ter nauwe nood voor. Het was nog geen 0,2 seconden. En we gaan gelijk even kijken naar de top 5 daar. Dus 1 George Russell, 2 Max Verstappen op 0,196 seconden. Isaac Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen, op 10 seconden, op 14 seconden Charles Leclerc en op 14 seconden ook Kimi Antonelli. Ja, dat was dus de race voor vandaag. En ja, meestal wordt er op zondag gereden, maar ik begreep dat in verband met een dodenherdenking in Azerbeidzjan, dat daardoor de race een dag eerder werd gereden. Goed, over snelle auto's gesproken. Tracy Chapman die heeft erover gezongen. Dat deed ze in het jaar 1988. Ja, ze zingt al over Fast Car, maar het is niet een nummer wat echt zo snel begint. Straks Arnold weer met het verslag van AZSV tegen WHC.

0: Tracy Chapman en Fast Car. Hij gaat nog wel een minuutje door hoor, maar ik heb ook Arnold al aan de lijn hangen. Dus we gaan gauw naar Aalten, helemaal naar AZSV WHC.
1: Ja, klopt. De tweede helft is begonnen. Een balverlies van Gijs Slaghuis. Komt hem dat duur te staan of niet? Of profiteert de ASV daarvan? Ja, dan is het een koud kunstje voor AZSV om dan de 2-0 te maken. Als je zo de goals weggeeft als je nu doet, ja, dan ga je hier ook geen resultaat halen. Dus even kijken om de man met nummer 9. Roters die dan de bal achter de doelman van WHC, van Jorans werk. En ze staat WHC al vroeg in die tweede helft. 2-0 achter. En dan gaan we eens kijken ja, wat WHC hier dan nog kan. Dan moet je oppassen dat je hier geen grote nederlaag gaat leiden. Maar dat gaan we afwachten. Goed, maar de tweede helft is hier begonnen. WHC overigens ongewijzigd begonnen aan die tweede helft. En volgens mij AZSV ook. Maar goed, de tussenstand na 50 minuten spelen. AZSV, WHC 2-0.

0: Cresip en Sweet Goodbyes. En we zeggen inderdaad goodbye tegen Cresip. En we gaan over naar Arnold van Riesen.
1: Ja, waar de 56e minuut loopt. Waar AZSV met 2-0 voor staat. En zoals gezegd, ja, we moeten oppassen. Bijna 3-0. Schot gaat over het doel dan van Finn Jordans. Gaan we zo eens even kijken wie dan dat schot loste. Volgens mij was het Nulsos met een schot. Maar die ging over het doel dan van Finn Jordans. WLC had wel een gevaarlijk momentje gehad met Gijs Slaghuis. Die dan zijn fout goed had kunnen maken. Want ja, hij leed duur balverlies bij de 2-0. En dan profiteerde AZSV dus van. Nou, lange bal van Jordans in de richting dan van Stant Sellies. Die komt dan niet aan de bal, ook Van Oenen niet. Jeffrey Bos dan, verkeerde aanname en dan kan AZSV weg. Buitenspel denk ik, ja, er is ook buitenspel voor Evers. Die dan goed vandoor was, maar in buitenspelpositie. WLC dan met Munich. Dan gaan we eens kijken wat WLC dan nog kan in deze wedstrijd. Want ja, zoals gezegd, als we de ranglijsten er maar eens bij pakken. WLC, ja, dan stond één der laatste in deze speelronde. Dus dan kan WLC maar zo onderaan komen te staan na deze speelronde. Ja, dan is het wel heel zuur, want we hadden het er ook nog over in de bestuurskamer, vooral met de technische commissie. Ja, als WLC al in bepaalde wedstrijden had WLC het geluk dan niet mee en dan had WLC op 7 punten kunnen staan, maar ja, die heb je niet. En dus ja, dan kijk je al gauw naar onderen toe. Nog balbezit dan voor, even kijken, AZSV, maar die bal is te hard. Die is dan voor Dennis Kalkhoven dan van WLC. Ja, die goochelt daar wat, maar dat is, loopt het dan verkeerd af, want dan kan AZSV overnemen. Hulshaus stel maar liefst een verkeerde aanname. WAC, Kalkhoven, die goochelt daar aan de zijlijn. Die verliest dan de bal. Ja, dan help je AZSV wel in de wedstrijd. Nu dan Van Oenen diep gestuurd met Bessie in de slag. Maar dan komt hij niet uit, want dat duel dat wint Bessie. En dan kan AZSV overnemen vanaf de linkerkant. Nathan Duin moet dan achter die bal aan, is het Van Hal. Die dan de bal overhoudt. Voorzet dan op de 16, gevaarlijk teruggelegd. Hulshaus dan rechterkant gezocht. Maar als het Vierhuizen dan goed met het voetje tussen. En zo houdt AZSV de druk bij WAC erop. Goed, 59e minuut loopt hier op Sportpark Pillekamp. AZSV, WAC 2-0.
0: En dankjewel Arnold. En dan gaan we gauw over naar Jan. Jan heeft de koffie op.
2: Ja, ik heb de koffie op en Ovias ook blijkbaar en DSV ook. Maar de 2-1 is gevallen hier zo. Ah. Hij was direct naar rust. Ja, het leek eerst dat het dezelfde kant op aanging bij Ovias. Een paar slechte passes en ballen die gewoon naast gingen. Niet naar een speler, medespeler. Totdat Andy Vlier zich er mee ging bemoeien. Een mooie dieptepaas gaf op Conor Balks. Op volle snelheid linksbuiten. En die gaf die bal een beslissend setje. En die schoot mooi in de hoek. De 2-1 voor Ovios in. Of 2-1 nog steeds voor DSV natuurlijk. Maar de eerste voor Ovios. En nu is het natuurlijk weer heel anders. De aansluitingstreffer. En dan kijken wat Ovios verder gaat doen. Nu is DSV in aanval. En kijken wat dat gaat worden. Het is. We zitten in de 59e minuut. En de stand is dus 2-1 hier in Doornspijk.
0: Oké, Jan, hartelijk bedankt. En hopen dat ze in ieder geval na die aansluittreffer ook nog eens een keertje misschien op gelijke hoogte kunnen komen. Straks gaan we verder met voetbal. Nu hebben we eerst muziek. John Parr en St. Elmo's Fire.

0: en Saint Elmo's Fire. Ja, die draaien we weg, want Jan van der Bos heeft weer een doelpunt te melden. Jan.
1: Ja, en wederom is het voor het DSV een doelpunt. Want het was een beetje kortzichtig verdedigen van de speler van OVO's. En die bal die werd maar niet weggewerkt. En Wilber Akser die maakte gebruik van die ruimte. En die ging ineens die bal uithalen. En ook zo werd doelman Julius van Slot ook verrast. En er staat de 3-1 hier op het scorebord. En moet OVO's eigenlijk weer opnieuw beginnen. En DSV is nu weer in aanval. OVO's is best wel even geschrokken, denk ik, of zo. En zo is hier de 3-1 stand in de 55ste minuut staat hier op het scorebord. En dus DSV staat weer voor met twee marge van twee doelpunten.
0: Ja, oké, Jan. We horen jou straks weer terug. Gaan we gauw naar Arnold.
2: Ja, waar de 63ste minuut loopt hier op het Sportpark Villekamp AZSV. WLC nog altijd 2 tegenover de trainer van WLC, Werner Pluim. Hij heeft ingegrepen en hij heeft Stan Sellies uit de ploeg gehaald. En ook Gijs Slaghuis uit de ploeg gehaald. En Daniel Duim en Jesse van Doren zijn in de ploeg gekomen bij WLC. Om het tij eventueel nog te kunnen keren voor zover dat voor WLC nog mogelijk is. Want ja, eigenlijk zit er nog weinig in bij WLC. De eerste helft al niet. En ook de tweede helft nog weinig. Misschien nu dan met Jeffrey Bos. Goed balletje op Mitchell Dijkhoff. Nou, misschien dan nu wat gevaar van WLC. Dijkhoff maar eens met een afstandsschot. Ja, maar die gaat hoog over het doel van de doelman van AZSV Vaags. En dan mag AZSV de doeltrap gaan nemen. Die bal rustig daar achter de dranghekken vandaan gehaald. En dan, dan gaan we eens kijken wat WLC dan nog kan in deze wedstrijd. 2-0 achter. Ja, het is onverbrugbaar. Maar dan moet je wel snel een doelpunt maken. En dan moet je ze aan het zweten zien te brengen. Nou, doeltrap dan genomen door Bessie op doelman Vaags. Waar Van Oenen dan jaagt. De diepe bal richting de voorwaarts. En dan gespeeld. Kalkhoven komt er dan niet aan. Moet Daniel Duim daar verdedigen. En dan doet Nathan Duim. Die speelt dan de bal terug op Finn Jorans. Zo staan beide gebroeders Duim in het veld nu bij WLC. De ene rechtsback en de andere in het centrum geposteerd. En dan gaan we eens kijken waar Mombarg dan die ingooi voor AZSV heen gaat spelen. Die houdt rustig die bal nog even vast. Ja, want haast heeft AZSV te kosten dan terug op Mombarg. En zo speelt AZSV de bal rustig rond. Goed, 65 minuten loopt hier in Aalten. De tussenstand tussen AZSV en WLC. 2 tegen
0: net heeft ze vroeg de schuif dicht van Arnold. Maar we doen de schuif van Jan weer open. Jan, weer een doelpunt.
1: Ja, weer een doelpunt voor DSV dit keer weer. En weer Wilbert Akser. Ditmaal uit een corner. En die bal die wordt gewoon vrij in kunnen koppen. En er is niemand in de buurt. En hij kan hem zo makkelijk in koppen. Dat die 4-1 ook terecht is. En OVO's, ik weet niet, het zonnetje schijnt. Het is misschien een beetje zomeravondvoetbal van OVO's. Maar ik vind ze zo'n slappe hap. Dat ligt aan mij misschien, maar ik denk het niet. Want ik hoorde wel veel meer mensen. En de pep talk in de rust is ook niet goed aangekomen volgens mij. Want sta je hier alweer met 3 doelpunten verschil, sta je achter. En terecht is het hoor, want elke aanval van DSV is ongeveer een doelpunt gemaakt. Dus, en OVO's die creëert nog niet echt veel. En wie weet dat ze nog gaan voetballen, maar tot nu toe is het echt slap aan hoor.
0: Ja, jammer Jan.
1: Even kijken. 58e minuut spelen we hier 4-1 de stand voor DSV.
0: Ja, zo ga je de ene week te winnen met 5-0, Jan. En de andere week zijn ze ook ineens met 4-1 achter. En dat is echt voetbal.
1: Ja, dat is echt voetbal. En, en terecht hoor. Want vorige week was het ook terecht. En, maar nu is het ook terecht hoor. Want het is gewoon DSV wat de ballen afmaakt. En dat hebben ze nog wel een tijdje gehad, dat ze dat te weinig deden. Maar tegen OVO's nu krijgen ze alle kans hoor, om doelpunten te maken. En de verdediging die wordt verklopt op alle mogelijke manieren. En de OVO's die krijgt weinig kansen wat dat betreft. En dan ga je dus een wedstrijd verliezen.
0: Ja. Het seizoen is nog lang, Jan.
1: Oh ja, ja.
0: Laat
1: ja,
0: daar
1: ja,
0: maar op ja. houden dan.
1: Nee, misschien wie weet leren ze van dit soort wedstrijden. Dat ze gewoon geen enkele wedstrijd met in de tweede versnelling kunnen spelen. Maar altijd volle bak moeten spelen. Ja, dat is hopelijk de les hieruit. Want ja, ze worden op alle fronten afgetroefd. En ja, dat moet je ook van leren, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, het voetbal zit mee, soms zit het tegen. Ook België tegen Italië gisteren, een hele aparte uitslag. Daar ga ik zo meteen op de radio meer over vertellen.
1: Wat zeg je?
0: België-Italië gisteren ook, een heel aparte uitslag. Dus, maar daar ga ik zo meteen op de radio meer over vertellen. We gaan eerst luisteren naar muziek. Wij horen jou straks weer, Jan.

Aretha Franklin. Ja, respect. Respect voor deze dame ook altijd gehad. Goed, als je het gaat horen op de achtergrond, betekent dat de eindtoon alweer draait. Want we gaan eruit voor nieuws en weer en verkeer misschien wel weer. En de reclames van 4 uur. En daarna zijn we weer bij je terug.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 van Utrecht naar Zwolle.

0: Tussen Maarn en Hoevelaken bij de wegwerkzaamheden is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je alleen een kleine 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
4: Locominu.
3: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Loco FM, Loo FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
7: Derde uur van Noord-Veluwe Sport op deze zaterdagmiddag, de 26e september in het jaar 2026. En zoals je van ons gewend bent, een rondje langs de velden. En voor dat rondje gaan we eerst naar Jan van der Bos in Doornspijk.
8: En we zitten hier in de 70e minuut. Obios heeft gewisseld, Connie Hameling, Jasper Uitslag erin. En Mike van Wegel en Arjan Hoogland die zijn eruit gegaan. Maar de 62e minuut was toch weer een grote kans voor DSV. Maar die ging mis. Dus de stand is hier nog steeds 4-1 voor DSV.
7: Dankjewel Jan. En dan gaan we gauw over naar Aalten helemaal. Naar AZSV WAC. Arnold van Riesen.
9: Ja, waar de 79e minuut loopt. En een aantal wissels aan de kant dan van... even kijken, AZSV is Tijmen de Koolsters uit de ploeg gaan. Hulshorst, Roters en Van Breugel eruit. Freriks en Freriks Ebbers. En Van der Weijden en Van Velde in het veld. We hebben WAC's Mitchell Dijkhoff naar de kant gehaald. En is Mike Sercel in de ploeg gekomen. Een kansje gezien voor Stef van Hoenen, een puntertje. Maar dat was te makkelijk voor doelman Vaags van AZSV. En ook AZSV kreeg nog een flipperkast daar voor het doel van Finn Jorans. Maar het liep voor WAC goed af. Dus ja, al met al... Zwijnt WAC hier nog, staat het nog maar 2-0 eigenlijk, want AZSV heeft grote kansen gehad op meer, maar eigenlijk laten liggen. WAC moet achteruit ook in deze fase en dan eigenlijk probeert er even kijken in een van de invallers is het Van der Weijden, probeert dan een penalty te versieren, maar dat trapt scheidsrechter en de man niet in. Dus mag Finn Jorans dan die doeltrap gaan nemen en dan gaan we eens kijken waar hij dan de bal heen gaat spelen. Hoog en ver richting de voorwaarts. In de richting van Mike Sercel. Maar die komt niet aan de bal. Die verliest dan dat duel. En wordt overgenomen door Vervelde dan. Die speelt de bal richting de voorwaarts. Naar de linkerkant. Maar die bal is niet goed. Die is een heel end uit de richting van Evers. Die daar eigenlijk de bal moest ontvangen. Maar dat dus niet gebeurde. Waar Daniel Duim nu dan het balbezit heeft voor WAC. Terug op doelman van Jorans. Oh, Jorans. Die speelt daar even een... Als een volleerd spits Evers uit en dat loopt gelukkig goed af. Maar heeft WAC niet het balbezit, want dan is het AZSV dat dan kan overnemen. Het balletje rechterkant van het veld. Wordt het dan nog 3-0 ook nog? Nee, balletje ingeleverd en dan gaat die bal over de achterlijn. En dan mag AZSV nog een cornerbal nemen. Neem ik deze nog even mee en dan gaan we eens even kijken. Gaat Van der Weijden gaat dan de cornerbal nemen voor AZSV. En dan gaan we eens even kijken. De kopsterke mensen gaan dan mee naar voren. Onder andere Felix, een van de invallers, die verlengte genoeg. En dan gaan we eens kijken wat Van Jorans dan de boel heeft neergezet. Hoogtanden, komt hij ook bij Felix. Die kopt ook. En dan is het Jorans dan met het handje. Ranselt hij de bal onder de lat weg. En dan mag AZSV de corner aan de andere kant gaan nemen. En dan neem ik deze ook nog even mee. Zoals al gezegd, Frederiks, de invaller. Ja, hij is kopsterk, hij flankt er genoeg. Dan zou je toch zeggen, dan moet je dat goed verdedigen. Maar hij krijgt alle vrijheid om dan die bal op doel van de doelman van WHC van Jorans te koppen. En die is alert genoeg. Nou, opnieuw dan. Er is hij weer bij de tweede paal. En dan Nathan Duim. Die krijgt dan de bal op de borst. En dan gaat die bal achter. Heeft hij hem niet aangeraakt. En dan mag Van Jorans van WHC de doeltrap gaan nemen. Goed, 10 minuutjes nog met wat blessuretijd hier op Sportpark Villekamp. AZSV, WHC. Nog altijd 2-0.

0: De heer van Praag en van Bremen, Sandro van Bremen. En die draaien we weg. Want Arnold die zegt van ja, we gaan weer naar het einde van de wedstrijd toe. Ik wil wel even verslag doen, dus bij deze ga je gang.
1: Ja, dat klopt. Met nog 5 minuutjes en dan wat blessuretijd, dan praat ik de wedstrijd wel uit. Of Jan van der Bos moet zich nog met belangrijke dingen melden vanaf het andere sportpark. Dan halen we maar gewoon uit. Maar WHC speelde eigenlijk een kansloze wedstrijd ook vanmiddag tegen AZSV. Nog wel gewisseld aan de kant van WHC. Even kijken, is Nathan Duim is uit het veld gegaan en Silver Vierhuizen uit de ploeg gehaald bij WHC. En Tijmen van Leeuwen en Dion van Limburg mogen het dan nog doen in de slotfase. Waar Jeffrey Bos dan in gaat gooien voor WHC. We gaan eens kijken waar hij dan de bal heen gaat spelen. En dan is ook nog een wissel aan de kant van AZSV. Misschien hoort hij het wel. Evers is uit de ploeg gehaald. Dus Evers. En dan komt Sikkink nog in de ploeg bij AZSV. Goed, balbezit dan WHC. Jeffrey Bos. Ja, kan WHC die aansluitingstreffer misschien nog maken? Dan moet het snel gebeuren. Maar zoals gezegd, ja, WHC. Ja, het heeft eigenlijk geen recht op geen enkel resultaat, geen gelijkspel en ook geen overwinning, want het schoot tekort vanmiddag. Het heeft eigenlijk geen momenten in de wedstrijd gezeten. Het heeft wel wat mogelijkheden gehad, onder andere met Van Oenen een puntertje en een schot dat overging. Maar echt grote kansen zijn er voor WHC uitgebleven vanmiddag. Nou, ingooi dan van AZSV richting Sikkink dan. Ja, die krijgt dan die bal voor zijn voeten en dan legt hij hem goed af. En dan wordt het ook nog 3-0. Ja, dan weet even kijken. Van der Weijden maakt er dan nog 3-0 van. En dan ja, is het hier wel gespeeld. En dan is het de 87ste minuut. Van der Weijden die dan de bal om het presenteerbaar blaadje krijgt. En onder doelman van Jordans van WLC doorschuift. Ja, die kijkt zijn verdedigers maar eens aan. Ja. En dan kan dit er ook nog wel bij even een duimpje in de lucht. Want Van Jorans, die dacht waarschijnlijk aan buitenspel. Maar de grensrechter van dienst aan de rechterkant, die zegt gewoon doorgaan. Die vond dat het geen buitenspel was. En dus ja, staat WHC met 3-0 achter hier op Sportpark Villekamp met nog een paar minuutjes te spelen. Nou, Lucas Nunink dan voor WHC. Balbezit dan naar een van de invallers, Daniel Duim. Hoge bal van Van Jorans richting de voorwaarts en dan gespeeld. Onderschept dan even kijken door Verheij. En die zoekt dan de diepte. Maar Dion van Limburg die zit er met het voetje tussen. Dan ingooien van WHC waar we zo langzamerhand zien. Dat het publiek ook het sportpark gaat verlaten. Of in ieder geval de kantine of wat dan ook op zoekt. Of richting huis gaat. Ja, zoals gezegd. Want de wedstrijd is hier wel gespeeld. Nou, Dion van Limburg. WHC dan misschien nog dat het misschien nog een doelpuntje kan maken. Nee, want die is voor de doelman. Guus Vaags van AZSV en Mike Stenzel. Hij jaagt wel door. Maar de doelman van AZSV kan dus rustig de bal op. Pakken en dan de diepte zoeken in de richting van Sikkink. Die verlengt dan de bal op Mombarg. Die kopt dan de bal terug. En als WHC dan snel is met Kalkoven. Ja, die gaat er niet fel genoeg in. Dat doet Van Limburg wel. En dan houdt Sessel dan van WHC de bal over. Goede actie van Sessel. Nou, Van Oenen dan diep gestuurd. Misschien WHC dan nog. Als Van Oenen snel is, houdt hij die bal binnen. Houdt hij die bal binnen? Ja, de bal is binnen. En een voorzetje dan nog. Maar die bal is hoog en ver. Maar ook te lang in de lucht. En dus kan de doelman van AZSV Vaags de bal rustig oppakken en heel snel het spel weer verplaatsen richting de voorwaartsen. Maar ook dit levert niks op, want ook AZSV levert de bal zomaar in. Sikkink werd in de diepte gezocht, maar ja, die komt dan makkelijk bij de doelman van WHC, Van Jorans. Die heeft de bal heel snel weer op de grond gelegd om dan de diepte maar eens te zoeken. Nou, die dribbelt zijn 16 meter gebied maar eens uit. Hoge voorzet, of hoge paas moet ik zeggen, in de richting dan van Van Doren. Die komt niet bij Van Doren, die is dan voor Van Hal van AZSV. Die speelt de bal dan rustig terug. Krijgt hij dan de bal terug, levert in dan bij Jeffrey Bos. Jeffrey Bos dan in de richting van Van Leeuwen. Ook een van de invallers, maar ja, die staat er tegen twee man en die leidt dan balverlies. En dan kan Van der Weijden de doelpunt te maken. De man van de 3-0 nog een keer vandoor. Moet WHC nog allemaal terug. Alle zeilen bijzetten. Een schot dan nog. Nee. Die gaat huizenhoog over het doel. Het schot van Vervelde. Ook een van de invallers. Maar ik inmiddels naar de klok kijk. Waar de 90ste minuut loopt. Dan gaan we eens kijken hoe lang en de man er dan bij zal tellen. Ik denk niet veel, want de wedstrijd is hier wel gespeeld. Nou, diepe bal dan van Van Jordans richting de voorwaartsen gestuurd. Jelle Posten gezocht, maar die verliest dan het duel. En dan Kalkhoven, die ramt die bal dan nog maar eens een keer naar voren. Jelle Post nog een keer de lucht in, maar AZSV houdt dan de bal over. Die speelt die bal nog maar een keer in de richting van Sikking. Draait er goed weg bij Van Limburg. Nog een steekbal, maar die wordt onderschept door Daniel Duin. En dan lost WAC dat goed op met Van Limburg en Jeffrey Bos. Zo ziet het er wel aardig uit, dat tikwerk. Maar levert het dan ook wat op. Ja, in de diepte gestuurd. Jesse van Doren, hij is snel genoeg. Houdt hij die bal binnen. Jan Mombarg moet alle zeilen bijzetten. Legt dat terug op het 16 meter gebied. Sercel dan. Krijgt hij dan de bal nog vrij? Nee, ook het voetje ertussen. Ja, zo lukt het steeds net niet bij WLC. Steeds het voetje van een AZSV-speler ertussen. En dan, ja, dan lukt het ook niet. Nou, Jelle Post dan voor WLC. Linkerkant van het veld dan gespeeld. Voorzetter nog van Doren de lucht in. Maar die is te makkelijk. Die is dan voor de doelman van AZSV, Guus Vaags. En zo vindt scheidsrechter Endeman het genoeg. En zoals gezegd, WAC het verliest kansloos van AZSV met 3-0. En mag WAC het volgende week opnieuw gaan proberen. Thuis tegen Neo. En doet dat dan om 14:30. Goed, dan wil ik Aad Withaar bedanken vanuit de studio. En natuurlijk alle luisteraars van Noord-Veluwe Sport. Dan wens ik verder iedereen verder een goed weekend. Dan zeg ik graag tot ziens en tot volgende week.
0: En we bedanken jou ook, Arnold, voor jouw rij. En vanuit Aalt, doe voorzichtig weer op weg naar huis. Het is een heel eind natuurlijk. Een dikke uur rijden.
1: We zijn met de bus. Dus,
0: met de bus, lekker, dat scheelt weer. Gezellig. Biertje erbij. Zo, oké. Hey, fijne weekend nog.
1: Goed.
0: AZSV tegen WHC. Ja, die wedstrijd die eindigt in 2-0. En Benjamin Roters, die was twee keer de man die daarvoor scoorde. Maar ondertussen hangt Jan van der Bos ook al een hele tijd aan de telefoon. En Jan zegt, joh, laat hem maar even doorpraten. Dus Jan, de wedstrijd is nu van jou.
2: Ja, dat is de 84e minuut zitten we. En het is nog steeds, het kabbelt een beetje voort nu. DSV die houdt moeiteloos stand. Ovios die creëert niet te veel. Daarnet nog was er een verdediger van DSV die ook zijn eigen doelman wou passeren, volgens mij. Maar die bal ging op de lat. En zo kreeg DSV nog een paar kansen en een aantal wissels. Ovios die heeft inmiddels Ivan van Orel in het veld gebracht. En even kijken wie er nog meer ingekomen is. Nee, tot nu toe niet. Maar voor Jasper Schut. En het wil gewoon niet vandaag. En het lijkt wel een beetje zomeravondvoetbal. En de ballen die komen niet aan. Net nu ook weer. Een bal die wordt gewoon in de voeten van een DSV-speler gespeeld. En er komt geen fijne bal aan. Ook niet van Andy Vlier, die normaal gesproken de lijn uitzet. En dat goed kan. Maar vandaag lukt het ook hem niet om de boel draaiend te krijgen. Zo is DSV gewoon heel simpel de betere ploeg. En de 4-1 is eigenlijk niet... is terecht. En dat ligt aan Ovios ook. En een paar behoorlijke verdedigingsfouten enzovoort. En dan kun je het bij elkaar optellen. En dan staat hier de 4-1. En ik ga even teruggeven naar de studio. Zitten in de 85e minuut. En kijken wat er nog gebeurt. En ik kom terug voor het laatste verslagje.
0: Jan, je bent altijd welkom, dat weet je. Dus straks gaan we bij jou terug. We hebben nog wat uitslagen. Zullen we die nu even doen of zullen we die even... Ja, nee, die gaan we nu gelijk even doen hoor. We pakken gewoon het hele lijstje er weer even bij. AZSV tegen WHC. 2-0. Ik ben bang dat WHC naar de laatste plaats in de vierde divisie D gaat zakken. Dan Oost, derde klasse F. Ja, Geert-Jan Mulder die is ondertussen binnengekomen. Geert-Jan, jij was nogal verbaasd hè, van de uitslag.
3: Ja, ik was heel verbaasd.
0: Heel verbaasd. Ja, hij zei, hoe doet Ovios het? Nou, Ovios deed het dus niet. Dus in de 29e minuut Justin Visser de 1-0. 2-0 in de 32e minuut door Ron Hofmeijer. De 2-1 in de 60e minuut door Cornel Balk. De 64e minuut Wilbur Akster. De 3-1 en de 4-1 in de 67e minuut. Dan SV het Harde. Ja, die had een heel aparte start, want die kwamen achter te staan. De 8e minuut een doelpunt van Jason van der Meulen. 0-1 dus. Maar Bram van der Worp die scoorde in de 27e minuut de gelijkmaker. Maar even later was het weer Jason van der Meulen die de 1-2 scoorde. Dus stonden ze met rust weer achter. Maar na rust Luc van der Struik de 2-2. Bram van der Worp de 3-2. Mitch van der Berg de 4-2. En Hilke van Schoten de 5-2. Nou, dat gaat daar de goede kant op in ieder geval. Dan Oost, vierde klasse C. Daar vinden we de wedstrijd tussen ESC en EFC 58. Max Lammerdink die scoorde in de 5e en in de 63e minuut. Dus daar staat het 2 tegen 0. VSO 61 tegen SV Twello. Ja, Hans van Renselaar die scoorde in de 3e en in de 45e minuut. Dus wat ons bekend is, is het daar nog 2-0. En Oost 5e klasse D. HTC tegen de Noord-Veluwe Boys. Junior Bosman de 1-0. Ali Dawood de 1-1. Maar na rust Jans Junior Bosman de 2-1. En nog een onbekende, maar hij heeft wel het shirt aan van HTC. Hij scoorde de 3-1. Straks gaan we alles nog even bijwerken. Maar nu eerst even muziek.

0: Ja, we gaan over naar Jan van der Bos. Voor, ik begrijp dat er al is afgefloten, Jan.
1: Ja, hij is net afgefloten en de 4-1 stand is blijven staan. En terecht, zeg ik, als OVOS zo voetbalt, zegt Jan, dan halen ze weinig punten meer, hoor. En als je dan naar vorige week kijkt, dan hadden ze 11 van iedere tegenstander kunnen winnen. Maar vandaag zat het er absoluut niet in. Er is geen te weinig inzet. Te weinig voetbal wat ze laten zien. Te weinig van alles wat voetbal nodig heeft. En zo kunnen ze dus inderdaad van iedereen verliezen. En DSV, complimenten hoor. Die hebben goede inzet getoond. En OVOS goed aangepakt. En ook meer doelpunten gemaakt.
0: Ja, maar als je nou gaat kijken naar de voorbereiding van DSV en ook in het bekertoernooi, dat was gewoon echt dramatisch te noemen.
1: Ja, dat was ook terecht. En ik denk dat het ook een stukje gemakzucht bij OVOS geweest is, hoor. Meer kan ik er niet van zeggen. Nee. En als DSV zo voetbalt, gaan ze echt veel meer punten pakken, hoor. Ja. En OVOS die moet ook uit een ander vaatje tappen, want anders gaan ze veel minder punten pakken. Terwijl ze echt een goede ploeg hebben, hoor.
0: Ja. Maar Jan, je hebt het over uit een ander vaatje tappen. Ik denk dat die jongens misschien wel bij het bokbier zitten, want dat is vandaag hier in Elburg binnengebracht. Ik denk dat ze bij dat vaatje hun gedachten hebben.
1: Ja, misschien wel, ja. Misschien hebben ze daar al wel gisteravond voor schot opgenomen, ja. Want het was echt heel slecht, als ik eerlijk moet wezen, hoor. Ik ben ook niet altijd positief, maar nu kan ik er ook niet positief over zijn, hoor. Want dit was echt slecht.
0: Nou.
1: Dramatisch, vond ik, hoor.
0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Ja, zo ga je een wedstrijd niet in mijn ogen. Nee, maar nee. Ik denk dat ze het makkelijk hebben gedacht. En net wat jij zegt, DSV die had een hele slechte voorbereiding. En dan moet je gewoon op voorbereid zijn dat je alle strijd tegen je krijgt. En zelf ook strijd leveren. En dat heb ik niet gezien bij OVOS. Er was niemand die de mouwen opstroopte, zeg maar.
0: Nee.
1: En het was allemaal slappe hap.
0: Ja.
1: De volgende week weer beter. SIH thuis om 14:30. Als het goed is, zal ik verslag doen. En dan hopelijk is het beter.
0: Dan wensen we jou een hele fijn weekend toe, Jan.
1: Ja, jullie ook. Fijn weekend en de luisteraars ook. En een gezegende zondag. Daar eindigde ik altijd met Gert-Jan mee. En omdat hij er ook is,
0: ja.
1: Dan doe ik dat nu nog even.
0: Dat mag, Jan.
1: Jongens, goed weekend.
0: Zelfde, oké. Okay.
1: Zelfde, doei.
0: Nou, het laatste live verslag van vandaag kwam door Jan van der Bos. DSV 61 tegen OVOS 4-1. We gaan eens eventjes wat muziek draaien. Ja, je hoorde hem net al een stukje, maar ik zit met mijn vingers aan die knopjes. Dat gaat wel eens verkeerd. Chris Ria.

Oh ja, Milo was dat met IO Technology uit 2009 alweer. Dan heb ik wel eens het idee, hè, dat ik die plaatjes hoor. Dan denk ik, oh, dat is van 4, 5 jaar geleden. En dan moet je er gewoon 10 jaar bij optellen. Berichtje van Teletext. Prima start voor Van Bommel met België. Ja, dat is de pa van Bommel dan, hè, als we het goed hebben. België heeft in de Nations League het eerste duel in groep A1 gewonnen. Italië werd in Rome met 2-0 verslagen. Coach Van Bommel beleefde dankzij Gods een droomstart. De ex-Ajaxiet snelde met een schijnbeweging langs 3 Italianen en hij maakte zijn eerste interland goal. Bij de Azzurri stond de deur wijd open, maar de ketelaren Raskin, Tielemans en Gods verzuimden de score te verdubbelen. Kien schoot aan de overkant in het zijnet en stuitte na rust op doelman Lammens. Ga het niet helemaal noemen. Ik ga wel eventjes de uitslag verder met jou nemen. Dat gaat me ook niet lukken. Even kijken hoor. Het werd dus uiteindelijk 2-0. In dezelfde groep boekte Frankrijk een moeizame overwinning tegen een strijdbaar Turkije. Nou, en voor de rest, Mbappé was vlak na de rust wel scherp. Na een opbouwfout scoorde hij dus de 0 tegen 1. Ja, morgenavond wordt er weer gevoetbald. Dan is het Nederland-Servië. En dan gaan we eens kijken of we dat weer net zo goed doen als dat we dat de afgelopen week gedaan hebben tegen de Duitsers.

Annafried Lindstad, oftewel Frida en Here Will Stay. Ja, we gaan eens eventjes de uitslagen nog doornemen van de wedstrijden die gespeeld zijn van vandaag, van vanmiddag. En waar we onder andere verslag van hebben gedaan. We gaan landelijk vieren divisie D. De wedstrijd AZ-SV tegen WHC. Arnold van Riessen was helemaal naar Aalten gereisd. Met de bus trouwens. Om daar naar de wedstrijd te kijken. In de 31ste minuut 1-0 door Benjamin Roters. De 2-0 in de 54ste minuut door Cas Evers. In de 90ste minuut Jeuko van der Weijden. De 3-0. Dus AZ-SV WHC 3-0. Ja, Oost vierde, derde klasse F. Ja, Ojos vorige week 5-0 van het harde gewonnen, maar het liep vandaag allemaal anders. In de 29e minuut de 1-0 door Justin Visser. 2-0 in de 32e minuut door Ron Hofmeijer. Ze kwamen terug. De man uit Oldenbroek, Cornel Ballach, scoorde in de 60ste minuut 2-1. 3-1 in de 64ste minuut door Wilbert Axter. En die scoorde ook nog in de 67ste minuut. Dus DSV 61, Ovios 4 tegen 1. SV Harden begon in de 8e minuut met een achterstand. Jason van der Meulen, die scoorde de 0-1. Bram van der Worp, de 27e minuut 1-1. In de 34e minuut 1-2 door Jason van der Meulen. En toen was het raak. Toen scoorde Luc Struik, Bram van der Worp, Pitch van der Berg en Hielke van Schoten. Het werd uiteindelijk SV Harden ZAC 5 tegen 2. Oost 4e klasse C. ESC tegen EFC 58. De wedstrijd eindigde in 2-0. In de eerste helft Max Lamberding de 1-0 en hij maakte ook de 2-0. VSO 61 tegen SV Twello. Het werd ook 2-0. Die doelpunten werden allebei in de eerste helft gescoord. En die werden allebei ook door Hans van Renselaar gescoord. Ja, Oost 5e klasse D. 1-0. Bij de wedstrijd HTC tegen de Noord-Veluwe Boys. In de 16e minuut door Junior Bosman. En in de 38e minuut. Ja, een beetje hoop weer voor de Noord-Veluwe Boys. Ali Dawood, die scoorde de 1-1. Maar toen ging het mis. Toen was het 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Uit slot werd de wedstrijd HTC tegen de Noord-Veluwe Boys 6 tegen 1. Nou, tot zover de voetbaluitslagen. Egbert Bos, de lijstje met de wedstrijden leg ik in de bovenste la neer. Die kan jij weer maandag weer gebruiken om 11 uur voor de derde helft. Ja, Gert-Jan die gaat het zo meteen overnemen van mij. Want ik heb nog andere dingen te doen. En Gert-Jan die zit al te popelen. Hij zit te trappelen hier achter me om achter de microfoon te gaan zitten. Dan kan hij zijn ding ook weer even doen. Ja, dus het is nou eenmaal de man van de zaterdagmiddag hier bij de Lou en bij de Loco. Mijn naam is Aad Witte. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik ga gauw andere dingen doen. En wat mij betreft graag tot, wat de Loco, wat de Lou betreft, tot maandagmorgen 9 uur.

0: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag, €8 per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf €9,50 per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
1: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Hout- en bouwmaterialen, doe-het-zelf-shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
4: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
3: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
4: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
8: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf.

0: bedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Loco FM, Lou FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.
3: Mocht het zo zijn dat u de stem van Aard Wethaar een beetje mist in het laatste uur van Noord-Veluwe Sport, dat klopt. Aard had eventjes nog wat andere dingetjes te doen thuis. Ik neem het aan het laatste uur tussen 5 en 6 even van Aard, waar mijn naam is Gertje Mulder, de vaste man in de studio eigenlijk bij Noord-Veluwe Sport. En af en toe heb ik eens een keer andere dingen. Vandaag was er weer zoiets, kreeg familie van mij over uit Amerika en die had ik al een aantal jaren niet meer gezien. En het was wel leuk om dat er eens even bij elkaar te zitten. En dat hebben we gedaan in een bekend restaurant hier in Elburg. En daar hebben we een heerlijke lunch gehad. En zodoende was ik hier een beetje later en even Aard Wethaar het van mij overgenomen. Vanavond geen Willem Vlieger met Tijdloos. Willem had ook andere dingetjes. Iets in de buurt. Ik geloof dat er een buurtparty was, geloof ik, bij Willem. En Willem die was er vanavond niet, dus dat is ook helemaal niet erg. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel te melden, want zoals ik al zei, ik zou er eigenlijk vanmiddag niet zijn. En dan wordt het vaak in de week, wordt er met mensen gebeld voor een interview voor het laatste uur. Want daar hebben we altijd gezegd, we blijven tussen 5 en 6 bij Loco en Lou met de sport. Om ook andere sporten een beetje een kans te geven, laat ik maar zo zeggen. Voor het voetlicht te laten treden. Maar aangezien dat ik er eigenlijk niet was, is er vanwege eigenlijk niet zo heel veel van gekomen. Excuus daarvoor. Wij proberen nog wel even contact te zoeken met Wim Lindeboom, voorzitter van Nut en Sport. En dat allemaal over de show die vandaag was in het manege in Hattem. Daar probeer ik nog even contact mee te krijgen. Hopelijk krijg ik nog even contact met Gerrit-Jan Veldhoen voor hoe het vandaag verlopen is bij de Demo Classics allemaal in Oosterwolde. Eerst even een stukje muziek en dan gaan we eens even kijken naar die prijswinnaars van de klaverjassen. En dat doen we elke week. En dat was op donderdag 24 september bij de klaverjasclub SV Het Harde. Straks de prijswinnaars daarover. Eventjes Gola Gilaya, Chai Coltrane.

Ja, ze werd geboren in 1948 in Wright Scene, Wisconsin. In de staat Wisconsin in Amerika zat één hele grote hit. En dat was deze 1973. Chai Coltrane en ja, een beetje bekend van de Bijbeltekst natuurlijk. Go like Elijah, Liza, when I go. Haar doorbraak, die kreeg ze natuurlijk in 1972. En ze scoorde grote hits met het nummer Thunder and Lightning, You Were My Friend. Ook zo'n bekend nummer van haar. Ook trouwens een hit geweest in Nederland. En vooral de krachtige gospelachtige, zoals u net hoorde, Go Like Elijah. Goed, zoals ik al zei, we nemen ook altijd even het klaverjassen door. Dat wordt ook elke week weer gespeeld in de gezellige kantine van SV Het Harde. De donderdagavond 24 september was het weer zover. En er hebben 20 deelnemers hebben geklaverjas bij de klaverjas SV Het Harde. En dat was allemaal aan de bovenweg natuurlijk 8 in het harde. Met een relatief lage scoren van 51,05 punten was Wim van S die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere vier prijswinnaars van die avond met de puntenaantallen. Gerard Voren met 5086 punten. Jan van Heerden met 4981 punten. En good old Peter van den Burg, ja, die is ook de persoon die je bellen kunt. Wil je gaan klaverjassen? Met even kijken 4919 punten en Yvonne Stobbelaar met 4826 punten. Voor informatie kunt u altijd bellen met Peter van den Burg 06 11 300 750. Dus 113 00 750, of je belt met Gert Drost 038 850 6316. Wilt u gaan klaverjassen in die gezellige kantine van SV Het Harde? Dat allemaal op donderdagavond. En dat begint, geloof ik, om 7:30. Maar ja, daar kunt u informatie over krijgen. Dat allemaal over die klaviasavond. Goed, een stukje muziek even. Ja, en dan ga ik even kijken naar de andere wedstrijden die allemaal gespeeld zijn in de desbetreffende klasses. Dat is van de vierde divisie tot de vijfde klasse. Daar gaan we straks even naar kijken. Oh yes, I do love.

Darling, I love you. Nou ja, wat van tekst is, weet ik niet. Maar goed, laat maar. Het is allemaal wel goed. In 1979 was dat Love met Oh Yes I Do. Wat ze deden, weet ik allemaal niet, maar dat zeiden ze wel. Laten we beginnen met hoogste klasse. En dat is natuurlijk die vierde divisie. Daar is waar WHC in uitkomt. Ja, van WHC zelf heb je natuurlijk in de afgelopen uren het naadje van de kous al gehoord van Arnold van Riesen natuurlijk en Aard Withaar. Ik beperk me gewoon tot de overige wedstrijden. En daar pak ik natuurlijk WHC wel even mee, want dan kan er het rijtje mooi bij langs gaan. HSC 21 tegen Flevo Boys. Die wedstrijd wordt om 6 uur gespeeld. Dan hebben we AZSV tegen WHC bekend 3-0. Rode kaart bij Deto voor de wedstrijd Deto tegen Berkem. Dan was het 3-4. Dan de wedstrijd DZC 68 tegen ONS Sneek. Dan werd het 1-1. Dan de wedstrijd Olde Veste 54 tegen Heino. 1-0. De wedstrijd Kwik 20 tegen Lac Frisia 1983 werd 2-4. En dan heb ik nog de laatste. Urk tegen Bonboys. Daar werd het 0-1.

Dolly Dansen 1983. Zijn we toe aan 3F. Dat is de klasse waarin OVJAS, DSV en het harde natuurlijk in uitkomen. Zwift 64 tegen FC Dansen werd het 1-3. Rauwveen SC tegen Dize Westen werd het 2-3. En terwijl dat het harde de wedstrijd tegen OVJAS, het dikke verlies eigenlijk van vorige week tegen OVJAS, al lang weer te boven was, want die won eventjes met 5-2 van ZHC. Ja, kwam OVJAS in een dipje terecht. Was ze verloren bij DSV, daar op het Sportpark de Haren, maar liefst met 4-1. SEH tegen Olympiade werd het 5-2. Serenbroek bekwiek 0-0. Even kijken, heb ik dat goed? Nee, dat is 6-0. Serenbroek tegen Bekwiek, daar werd het 6-0. Brilletje vergeten, ja hoor. Dan hebben we Heerde tegen Hattoheim, daar werd het 1-1. En zoals ik al zei, SV het Harde, die scoorde er ook weer lustig op los. Terwijl ze met 5 doelpunten verschil vorige week verloren bij OVJAS, wonnen ze nu met 5-2 van ZAC. En dat zijn de wedstrijden. En dan volgende week, dan mag OVJAS thuis het proberen tegen SEH. En dan kijk ik eventjes verder. DSV die gaat uit naar Heerde, 3 oktober. En dan hoop ik dat Geert Hartold er ook weer bij is. En dat denk ik wel. En dan kijken we naar het harde voetbal. Eventjes kijken, want ik had OVJAS, ik ga heel veel dingetjes overslaan. En dat is niet helemaal de bedoeling. Is dan het harde volgende week vrij? Nee, het harde volgende week voetbal, het harde uit tegen Hattoheim. Want dan is het alweer 3 oktober. Ik zit nog te denken aan de maand september, maar ja, die is dan alweer lang voorbij. En we hebben het over oktober, en dat kan ik zal het straks nog een keer bekendmaken. De afspraak tussen Loco en Lou is als volgt. Er is mij een verzoek gedaan dat een kleindochter van Willem van der Belt, allemaal bekend natuurlijk, presentator bij Loco met zijn programmetje Mannetje van de Radio, als ik me niet vergis. En die heeft een kleindochter en die gaat een beetje werken, wat ik begrepen heb, in de journalistiek. En die zou het leuk vinden om ook eens het programma Sport te presenteren bij Loco en Lou. Nou, mij is dat gevraagd, tenminste. Ons is het gevraagd. Nee, niet mij. Ons is het gevraagd. En natuurlijk hebben we ja gezegd. We geven natuurlijk jonge talenten altijd de kans. Maar nu komt het. Ja, het is natuurlijk, zij is 14 of 15 jaar. Ze zou het hartstikke leuk vinden om het samen met opa te doen. Nou ja, wat let mij om nee te zeggen? Nee, natuurlijk niet. Willem, een doorgewinterde presentator bij Loco. En dan samen met zijn kleindochter één keer in de maand, want daar gaat het over, om dan Noord-Veluwe Sport te presenteren. Ja, vinden wij natuurlijk. Staan we helemaal achter en vinden we hartstikke leuk. Dus per oktober, welke dag, dat weet ik nog niet. Dan moeten we even kijken. Dan gaat ook één keer in de maand, dat gaat in oktober in, één keer in de maand Willem van der Belt samen met zijn kleindochter het programma Noord-Veluwe Sport presenteren. Natuurlijk alle twee van harte welkom bij ons team Noord-Veluwe Sport. Heb ik hier nog een berichtje uit Elburg. Waarschijnlijk is het vanwege al wel vaker gelezen, maar ik neem het toch nog even door. Het is ook heeft met de sport te maken en dat is altijd wel belangrijk. Stichting Wiel in de gemeente Elburg organiseren ook dit jaar het vrijwilligerscompliment. Met dit compliment worden vrijwilligers, organisaties en verenigingen extra in het zonnetje gezet en worden alle vrijwilligers bedankt voor een geweldige werk. Elburg bruist van het vrijwilligerswerk, van cultuur tot sport en van maatjesprojecten tot het verenigingsleven. Overal zetten vrijwilligers zich met hart en ziel in. Ze zijn van onschatbare waarde en dat weten wij natuurlijk ook bij de lokale omroepen hier in de buurt, dat ze van onschatbare waarde zijn voor de samenleving en bieden die extra aandacht, hulp en betrokkenheid die zo belangrijk is. Aldus Laura Snijder van Stichting Wiel, die inzet verdient een groot compliment. Het vrijwilligerscompliment wordt uitgereikt aan een inspirerend vrijwilligersproject. Een bijzondere vrijwilliger tot een organisatie die zich op een speciale manier inzet voor de samenleving. Weet jij een vrijwilliger of een groep vrijwilligers en die dit jaar in een zonnetje gezet moeten worden? Of vind je dat jouw vereniging, stichting of vrijwilligersproject dit compliment verdient? Stuur dan een motivatie waarin staat wie de vrijwilligers zijn en wat zij doen. En wat maakt zij nou juist dit jaar het compliment dat zij het compliment verdienen? Stuur deze motivatie
voor 15 oktober 2026 naar info@wiel. Of neem contact op met Laura Snijder via 0525, ik herhaal 0525, 68 12 12. Heel makkelijk telefoonnummer, 68 12 12. Laten we zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor Elburg. En dat geldt niet alleen voor Elburg, natuurlijk geldt dat ook voor de gemeente Oldebroek. Vrijwilligers zijn hartstikke belangrijk, want als die vrijwilligers er niet waren, konden wij geen lokale omroep maken. En dat geldt voor Loco natuurlijk en dat geldt voor Lou. Had ik die uitslagen van 3F doorgenomen? Ja, we zijn straks bezig met 4C. Eerst weer even een muziekje. Zullen we nu eens even hele goede muziek draaien? Ja, Boston. More Than a Feeling.

Ja, het nummer is al wel een 50 jaar oud, maar ja, eigenlijk onvervangbaar. Fantastische muziek van Boston, More Than a Feeling. We zijn toe aan 4C en dat allemaal voor de zaterdagvoetbal, klasse 4C. Zwolse Boys tegen Zalk SV, daar werd het 2-3. VCO, ja, Hans van Rensselaer, hij scoorde tweemaal voor VCO. Als ik mij niet vergis, moet ik eventjes terug. Ja hoor, Hans van Rensselaer, hij scoorde tweemaal voor VCO. Maar nu ben ik de draad natuurlijk alweer helemaal kwijt, want dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Had ik het nou maar niet gedaan, maar dat geeft niks. Er is allemaal al zo weer voor elkaar. Programma nog een keer. Want ik was eigenlijk een beetje benieuwd wie er bij VSO gescoord had. Omdat wij geen verslaggever vandaag hadden bij VSO. Maar goed, VSO die ging in ieder geval goed van start. De eerste wedstrijd werd gewonnen, de tweede dus ook. 2-0 tegen Twello. Zwolse Boys, Zalk, zoals ik al zei, 2-3. Dan VSW tegen WZC Wapenveld, daar werd het 2-1. Oene tegen Deventer SP, daar werd het 4-5. ERC ging ook goed van start. Vorige week, ja, ook een overwinning. En deze week ook weer 2-0 tegen EFC 58. Dan hebben we de wedstrijd Hattem tegen Lelystad 1-3. En dan moet eventjes kijken, VSCO die moet volgende week uit naar WZC Wapenveld. En dan kijken we ook even waar ESC, die voetbalt volgende week. Moet ik eventjes kijken hoor, want dan ben ik, soms ben ik de draad weer helemaal kwijt. Twello, Zalk, Hattem, WSCO, Lelystad, Oene tegen Zwolse Boys, 3 oktober. Ah ja, Deventer SP, die voetbalt thuis tegen ESC. Dus ESC moet volgende week 3 oktober uit naar Deventer SP. Pakken we toch nog eventjes de klasse van Noord-Veluwe Boys er eventjes bij. En ik meende dat dat 5D was, als ik me niet vergis. Juist, daar hebben we ze al. Wilsum tegen MVV 69, dan werd het 2-2. Lemelen tegen Dalen SP werd het 1-1. Marienberg tegen Wietem 4-0. HTC tegen Noord-Veluwe Boys, poeh, 6-1. Daleveen tegen Bas werd het 2-2. OWZ 24 tegen Kampen, daar werd het 1-0. En Wietem. Het is Wietem in plaats, dus dan is het ook Wietem. Wietem tegen HTC, daar werd het maar liefst 0-5.

0: Ja, zoals het bij de sport eigenlijk wel een beetje gebruikelijk is, laten wij vaak de muziek eventjes de muziek. Want als we dan mensen op de telefoon krijgen of mensen in de studio. Nou, studio wil nog, maar mensen aan de telefoon, dan moeten ze vaak zo lang wachten voordat ze aan de beurt zijn. En die mensen hebben vaak nog andere dingen te doen. Want ook Wim Blindeboom, ja, die is natuurlijk hartstikke druk. Een hele drukke dag gehad vandaag met Nut in Sport. Dat allemaal in Hattembroek aan het Vijzelpad. Ja, er waren heel veel inzendingen. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het verlopen daar?
1: Fantastisch. We hebben fantastische dagen gehad.
0: Dat bedoel
1: met
0: ik.
1: Een fantastische show. Met een grote kwaliteit aan dieren. Tevreden mensen. We hebben geen wanklank gehoord. Ja, en de dieren zijn nu allemaal weer in huis. En nu is het bloed, zweet en tranen voor ons. Want we moeten alles weer afbreken, zeg maar.
0: Ja, daarom zei ik al. Ik laat Wim niet te lang wachten voor... Want ik mocht Wim zeggen, zei je.
1: Ja. Jij mag Wim zeggen. Ja.
0: Ik laat Wim niet te lang aan de telefoon voordat dat nummer afgelopen is. Want die heeft echt wel wat anders te doen. Want het wordt nog een hele, heel gedoe natuurlijk, alles afbreken. Nou, als je een beetje met een groot team bent, is dat ook nog wel te doen, hè?
1: Ja, dat is zo. Maar ja, goed, net als ik van de week zei, vorige week zaterdag tegen je zei, het is met gemak een grijze massa, we worden allemaal wat ouder.
0: Ja, en, ja. Ik begrijp het.
1: En de jeugd
0: is
1: aan het voetballen en wij kunnen afbreken.
0: Ja.
1: En dat kun je goed weten. Maar het is een heel mooi team en de sfeer is goed en we zijn allemaal lekker druk bezig en straks een lekker drankje met een beste gakbal. Dan
0: ja, en dat maakt ook alles weer goed. Hè? Ik weet het nog bij die shows hier in Elburg ook. En dan was het na de tijd afgelopen. En met het team nog eventjes bij elkaar zitten. Even een hapje en een drankje. Nou, dat waren de gezelligste uren nog van de dag. Maar als voorzitter zijnde heb je zelf eigenlijk niet zoveel aan zo'n dag. Of wel? Tenminste, die ervaring heb ik. Ik was geen voorzitter. Maar je bent zo druk met andere dingen. En dan valt straks alles van je af.
1: Nou, dat heb je wel goed, want dus gisteravond hebben we officiële opening gehad met de voorzitter van Klein Dierliefhebbers Midden-Nederland. En dan moet je zo'n man de hele avond bezighouden en per saldo zie je de helft van de dieren niet.
0: Nee.
1: En 745 dieren, maar ik heb de fazanten niet gezien en ik heb de helft van de hoenders niet gezien. En dat gaat aan je voorbij en dat is wel heel erg jammer. Maar allemaal tevreden klanten en dat is ook wel eens een keer anders. Als er wat misgaat. En dat is gelukkig dit jaar allemaal goed gegaan. En we zien uit naar weer een nieuwe show volgend jaar.
0: Was er nog iets bij dat je zegt van dit viel mij op qua puntenaantal of qua prijzen? Dat je zegt van dat er een bepaald dier was die echt eruit sprong?
1: Nou, er zijn twee dingen wat eruit sprong. Wat 104 inzenders en waarvan 10% jeugdleden. En dat maak je eigenlijk nergens meer mee. Dus daar waren we heel blij mee.
0: Ja, klopt.
1: En ten tweede, deze show staat bekend om de hoge kwaliteit van dieren. Het hoogste predicaat wat wij kunnen halen is een U, oftewel uitmuntend.
0: Mm-hmm.
1: En er is 98 punten of hoger. En op deze show waren 12 keer is er een U gegeven. En dat heb ik in die 56 jaar dat ik in deze hobby meeloop, nog nooit meegemaakt.
0: Dat bedoel ik. Is dat extreem hoog, ja?
1: Dat is extreem hoog. Ja. 12 uur zijn in alle diergroepen, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Gelukkig mocht ik er eentje zelf hebben.
0: Oh,
1: dus
0: kijk.
1: Dus dat stemt ook weer tot tevreden.
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, en het 100 jaar bestaan. Hebben jullie al gevierd het 100 jaar bestaan?
1: Ja, in april. Officieel met genodigden.
0: Mm-hmm.
1: En in juni met de leden en de partners van de leden.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus we hebben een heel succesvol jaar en daar zijn we heel dankbaar voor.
0: Ja. Nou ja, maar in ieder geval, ik ben erg blij dat. En jullie aan het weer natuurlijk mee, hè?
1: Kan niet mooier.
0: Nee.
1: Fantastisch weer. En alles zat mee dit keer. Behalve de elektriciteit trouwens. Want de stroom ging eraf van vrijdagmiddag. En er kwam de installateur en die moest een aggregaat aansluiten. En die deed dat verkeerd. En toen ging alle verlichting definitief kapot.
0: En toen?
1: Dus ze moesten allemaal in no time vervangen worden. Of half vervangen worden. Dus dat staat even tegen. Maar het is allemaal goed gekomen.
0: Ja, oké. Okay, maar dan zit ik nu even te denken. Die stroom valt uit. Was dat tijdens de keuring?
1: Dat was de avond van dat de dieren allemaal gebracht werden.
0: Oké.
1: En herstel was pas mogelijk na de keuring.
0: Na de keuring, dus in de keuring
1: dus
0: zet je...
1: Dus moeten eigenlijk in de lichtstraat en bij noodverlichting is dat gekeurd. En dat is allemaal goed verlopen. En na de keuring zijn alle lampen vernieuwd. En toen hadden we s'avonds, toen het publiek openging, weer volledig licht.
0: Oké. Oh ja, want normaal worden ze in die bakken gekeurd, hè? Of in die bakken, maar dan zijn er van die bakken met TL-lampen en moeten speciaal lichten. Of is dat bij de grotere vogels en dieren niet zo?
1: Nou ja, de 60 fazanten die worden in de kooi waar ze in zitten zo gekeurd. Van iets op afstand.
0: Ja.
1: Maar de hoenders komen allemaal in handen. En de konijnen komen ook allemaal in handen van de keurmeester.
0: Ja, daarom.
1: En zelfs
0: ja.
1: De hamsters en de kleurmuizen en wat je ook maar verzinnen kunt. Dat komt allemaal in handen van de keurmeester. Dus het moet wel voldoende licht zijn. Want anders krijg je geen goede beoordeling.
0: Nee, precies.
1: Maar dat hebben we allemaal mooi op kunnen lossen. Maar dat was wel even stressen.
0: Ja, dat geloof ik. Dat even stressen is. Is er nog iets, Wim, wat je zegt van nou, dat wil ik even kwijt? Is er nog weer een show? Is er nog weer wat te doen?
1: Hebben we nog een prijsuitreiking gehad voor de kleurwedstrijd. In de 6 basisscholen in Wezep en eentje in Hattembroek hebben we een kleurwedstrijd uitgeschreven. En dan konden de kinderen dan een mooie kleurplaat vanwege ons 100-jarig bestaan inkleuren. En vanmiddag is er een prijsuitreiking geweest. De 10 mooiste gekleurde platen, die kinderen hebben allemaal een cadeautje gehad, een waardebon en nog een cadeautje. En die waren allemaal zeer tevreden. En het was heel leuk, want dan heb je ook de ouders en de kleine kinderen op je show.
0: Precies.
1: En dat
0: precies.
1: Is toch de nieuwe aanwas, hoop ik.
0: Ja. Nou, in ieder geval een geslaagde dag en daar ben ik heel erg blij mee.
1: Tenminste, show. 3 dagen met heel veel dankbaarheid hebben we dat mogen doen met ons allen. En daar zijn we heel content mee.
0: Dat geloof ik best, ja. En dat zei ik, heel veel vrijwilligers moeten daar natuurlijk ook aan. Ik zat net hier op de krant te kijken dat er heel veel vrijwilligers ook nodig zijn. En vrijwilligers, ja, die zijn natuurlijk voor elke vereniging, maar ook bij jullie natuurlijk hard nodig. En het is echt heel fijn. Ik weet het vergrijst allemaal, maar dat krijg je overal. Ik hoor het in de voetbal, ik hoor het bij de volleybal. Vrijwilligers die dus nevenactiviteiten doen. Het zij een kleedkamer schoonmaken. Ja, vaak wordt dat wordt vaak de grijze massa die je doet. Want de jeugd is er moeilijk bij te krijgen. Was vroeger wel iets anders, maar ja, dat is nou eenmaal zo.
1: Ja, weet je wat het gaat? Laatst een paar weken geleden belde een vriend van mij op en die zegt: Wim, vanaf vandaag ben ik gepensioneerd. Toen heb ik tegen hem gezegd, wat dan jammer voor je is, dat het met je vrije tijd gebeurd is.
0: Ja, zo is het.
1: Maar dan krijg je een volle agenda met vrijwilligerswerk.
0: Ja, en dan zeggen ze, ja, het is geen vrijwilligerswerk, want je wordt natuurlijk wel opgeroepen. Ik kan toevallig van week nog zo'n praatje. Sorry, toen zeiden ze, ja, het is geen vrijwilligerswerk, want als ze willen van je dat je zo en zo later bent. Ja, natuurlijk, ja, je kan moeilijk zeggen tegen een vrijwilliger, kom maar wandelen als je uitkomt, want dan kun je natuurlijk helemaal niets plannen.
1: Nee, je wordt er gewoon ingedeeld.
0: De moeder, dus,
1: vrijwillig verplicht doen we dat.
0: Ja, hè? Daarom, precies. In ieder geval, Wim, mag ik je bedanken voor dit interview en ik hoop zeker nog eens van je te horen. Maar is er nog weer een keer een show, dat je weet?
1: Elk jaar. Laatste weekend van september. Staat volgend jaar alweer gepland.
0: Nou, zet ik het in ieder geval een notitie bij.
1: Helemaal goed.
0: Okay.
1: Dan spreken we elkaar weer.
0: Oké. Hey, mag ik je alle vrijwilligers ook bedanken hiervoor. Ook van deze kant van Noord-Veluwe Sport. En ook bedankt voor dit interview. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Ruim de boel maar lekker op. En geniet straks van je pultje. En mis je balletje graag.
1: Dat gaan we doen. Jullie ook bedankt. En ook een fijn weekend.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: My Old Piano, Diana Ross en dat allemaal uit 1980. Ja, we kennen haar allemaal nog van de Supremes waar ze mee begon en later ging ze op solo tour. Net aan de telefoon Wim Lindeboom, dat ging allemaal over nut en sport. Over die grote tentoonstelling die was in Hattembroek. Hele mooie dag had zij, Wim. Waar ook waarschijnlijk een hele mooie dag is geweest, dat is in Oosterwolde. Bij de Demo Classics. Ja, hoe is het afgelopen, Gerrit-Jan Veldhoen?
1: Ja, Gerrit-Jan, dat was in één woord fantastisch wat voor een evenement daar vandaag geweest is in Oosterwolde. In alle opzichten geslaagd. We hadden natuurlijk prachtig weer. Dat was een heel fijne bijeenkomst. Maar er was heel veel publiek vandaag op afgekomen, vooral rond de middag. En ja, dat is een lust om te zien, die oude motoren, ouder dan 25 jaar, waar de hobbyisten de hele winter en de zomer sleutelen om op dat soort dagen van die wedstrijden aanwezig te zijn met hun, ja, hun grote trots en hobby. Ja, dat is geweldig om dat te zien, hoe mooi dat is. Het is ook gelukkig helemaal goed verlopen, geen ongelukken. Maar ja, klein machine, ongeval, je weet niet, geen ernstig letsel of wat dan ook. Een motorpech, een ketting eraf. Maar ja, je hebt een mooie klas, dus 125 cc, 250, 500, 750. Zijspannen kan helaas niet meer op het te smalle parcours. Maar het is, de organisatie was ook erg gespeken hoe Oosterwolde dit heeft georganiseerd. Met name de mannen van Gijs van der Weg. Die heeft zo'n 70, 80 vrijwilligers op die dag beschikbaar om hem te helpen.
0: Ja.
1: Ja, supermooi. Echt een fantastische dag.
0: Ja. Nou, maar dat kunnen ze in Oosterwolde organiseren. Dat is mij al vaker opgevallen. Dat,
1: maar je hoort ook wel van de organisatie dat ze in Nederland met dat soort dagen het heel moeilijk vinden om vrijwilligers te krijgen. En Gijs, die lukt dat wonder boven wonder heel goed. Want op de posten waar bochten zijn, daar heeft hij drie mensen staan met een portofoon voor als er wat is. En de organisatie zegt ook, het lukt ons bijna niet om bij wedstrijden zonder mensen te krijgen. Dus groot compliment aan Gijs voor zoveel inzet en dat hij zoveel mensen op de been brengt om dit te organiseren. Waarbij ook zo ontzettend veel mensen komen kijken uit alle windstreken. Dus ja, fantastische dag.
0: En het is afgelopen nu, laat waren de races?
1: Om 10:00 zijn ze vanmorgen begonnen met de trainingen. En rond de middag hebben ze pauze. Daar hebben we twee jonge talenten gezien in de Red Bull klas, zoals we noemen. Levi Vlier, lokale held. En hoe heet die andere?
2: Ruben Nijland.
1: Ruben Nijland uit Hellendoorn, dacht ik dat de jongen kwam. Ja, dat zijn super talenten. En dat gaat zo vreselijk hard, die jonge jongens. En ja, ik stond bij een van de moeders van die jongens en die zegt, ja, ik heb een hartslag van over de 200. En ja, ik ben altijd trots op hem als het weer voorbij is. Maar gedurende zijn race of wat hij doet, dan stak angsten uit. En dat snap ik ook, zo'n jonge jongen op zo'n motor dat zo supersnel gaat. Maar het is een geweldig talent. En ik zou de mensen zeggen van die van motorsport houden, volg Levi Vlier af en toe. Hij is op veel circuits actief, hij doet het hartstikke goed. Vorige week was hij denk ik nog in Assen, want toen zie je helaas denk ik van de motor gevallen. Maar dat kan een keer gebeuren in die sport. Maar het is een supertalent.
0: Ja, dat klopt. Hij is, was dat vorige week of die week daarvoor? Want we houden bij Noord-Veluwe Sport houden we de verrichtingen van Levi ook bij. En ik meen dat vorige week was het de laatste wedstrijd die hij in... Was dat in Assen? Nu weet ik het niet. Maar
1: ja, dat was in Assen, ja.
0: Hij is ook nog een keer vijfde geworden. Dat was, want toen had ik nog een gesprek met Egbert Bos. En die is er altijd bij, waar Levi ook zit.
1: Ja,
0: maar
1: die was er vandaag ook weer bij. Egbert.
0: Ja, hij zei ook, ik had een hartslag van 200. Hij zei, en eigenlijk had hij nog derde of vierde kunnen worden. Maar ja, hij zegt, dan neemt hij zoveel risico. Er is een kans dat er ook nog een valpartij komt. Dus, maar ja, het was natuurlijk een fantastische prestatie om maar 50 te eindigen. Internationaal natuurlijk. Voor Levi. Maar in ieder geval, even terugkomen op die Demon Classics. Dit was in ieder geval een fantastische dag. En goed georganiseerd. Weer had je mee natuurlijk. Ook voor de bezoekers die kwamen. En nu, afgelopen, opruimen.
1: Ja, nu zijn de vrijwilligers zijn druk bezig met alles op te ruimen. De stroobalen moeten van de bomen af en de hekken moeten worden opgeruimd. Dranghekken of de wagens. Daar zijn ze nu denk ik nog ongeveer een klein uurtje mee bezig. Want dat gaat razendsnel zoals de jongens op elkaar zijn ingespeeld. En ik moet ook zeggen, de lokale sponsoren die zijn ook bereid om veel machines in te zetten om dat te kunnen doen. Shovels, kranen, tractoren, wagens. Ja, het is hartverwarmend. Als je ziet hoe de ondernemers ook in Oosterwolde optrekken met de organisatie. Om dit tot een goed einde te brengen van een plaatselijke autobedrijf waar we auto's van krijgen om de mensen rond te rijden. Ja, het is eigenlijk wel een beetje om stil van te worden.
0: Ja, dat geloof ik. In ieder geval, Gerrit-Jan, ik bedank je in ieder geval voor dit interview dat we gehad hebben. Nu even voor die demo classics daar in Oosterwolde. Zijn de wegen nou weer vrijgegeven of nog niet?
1: Om 7:00 dan mag men weer vrij over het sportpark. En ja, of het sportpark over de tweede circuit van de Grote Woldweg, de Winterdijk en de Drie Merkenweg. Ja, sommige bewoners vinden dat wel een beetje vervelend. Maar aan de andere kant, het is maar één keer per jaar. En zo'n super evenement waar zoveel mensen plezier in hebben. Dan merk je ook wel dat ze zeggen, nou ja, het is misschien een beetje lastig, maar we hebben het ervoor over. En in overleg kunnen ze af en toe over het circuit, als ze weg moeten. Daarvoor hebben ze ook instructies gekregen met een brief. Ze hebben een bandje gekregen, een rood bandje, dat ze kunnen laten zien bij de mensen die bij de wegafsluiting staan, dat ze er op gezette tijden door mogen. Dus dat gaat heel mooi.
0: Ja, vroeger was er ook achter de vrede, kan ik me nog herinneren. In de jaren 60 was het, geloof ik, hè, Gert-Jan?
1: Ja,
0: die was ook
1: af. Deze keer is natuurlijk toen een naam en helaas met een dodelijk ongeluk is dat toen afgelopen. En daar zijn we natuurlijk als organisatie ook wel ontzettend bang voor dat er iets zou gebeuren. Wat deze treurige gevolgen heeft, maar gelukkig tot op heden. Het is nu voor de 13e keer gehouden. En er gaat er wel eens eentje af of er ligt er wel eens eentje in de sloot. Maar gelukkig tot op heden gaat het allemaal goed. En er zijn ook de ambulance is erbij op die dag. Dus medische verzorging is altijd ter plekke. Nee, dat loopt morgens meer door al die jaren.
0: Ja, maar zoals je daar vorige week al tegen me zei, gaat niet direct de winnaar, hè? Het gaat meer over de...
1: Ja, er zit hem in het feit dat je met de meeste regelmaat je rondjes rijdt.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, je ziet dat die oude mannen met die oude motoren, die willen voor de snelheid.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Maar je kunt in principe in een race als laatste over de streep komen, maar toch winnen.
0: Ja, precies. In ieder geval, Gerrit-Jan, mag ik je bedanken voor het interview. En ik wens je nog een heel fijn weekend. En ik bedank ook natuurlijk namens Veluwe Sport. Al die vrijwilligers die weer klaarstonden vandaag. Ook voor die demo classic. Maar ja, zo wordt de Oldebroek en Oosterwolde een beetje op de kaart gezet. En dat mag toch ook wel?
1: Ja, zeker. En het is ook internationaal wat hier meekomen. Mensen uit Duitsland hier naartoe. Dus dat is in die zin wat ook gewaardeerd. En bedankt voor het luisteren en ook jullie voor de aandacht die jullie aan dit festijn hebben gegeven. En het is nu dus uitgeroepen als het Oosterwolde herfstfestijn, waarin tal van activiteiten zijn. En morgenmiddag voor de luisteraars die denken van, zou ik om 4:30 nog ergens naartoe kunnen? Morgenmiddag wordt het afgesloten met een tentsamenkomst in de grote tent aan de Grote Woldweg 74. Met een kerkdienst van de gezamenlijke kerken in Oosterwolde en Oldebroek.
0: Oké, Gert-Jan, in ieder geval bedankt. Oosterwolde is weer tevreden. VSO won met 2-0. Als ik het goed heb, ja. Nou, en dan die demo classics. Mooi weer erbij. Wat wil je nou? Gert-Jan, een heel goed weekend. En tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Tot ziens.

heb nog een paar berichtjes, die moet ik eventjes doornemen. En dan kom ik een beetje in de tijd te zitten. Het volgende bericht is dat tijdens de Sport en Beleefdag een gezellige sportmiddag in Wezep voor mensen met een beperking, die afgelopen woensdag gehouden werd, konden deelnemers meedoen met verschillende sporten en beweegactiviteiten van sportaanbieders uit de regio. Deze middag werd

Herman Zieleus met zijn programma Loco's Muziekschotel. En dat allemaal tot 8 uur als ik me... Ja, tot 8 uur als ik me niet vergis. 1 minuut 24 voor de klok van 6 uur. Dat betekent dat er weer een middag Noord-Veluwe sport op zit. Volgende week denk ik dat ik bij de buren in Wezen ben. Ik wens je nog een heel fijn weekend en graag tot een volgende maal.

0: Van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd.

0: Eckert, goed gevoel.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: welkom bij de Beacon Express. We zijn begonnen met AC/DC en de Money Talks.
1: Jawel, echte gitaar, hè?
0: En daar kun je lekker mee beginnen.
1: Als je niet wakker was, dan was je dat nu wel.
0: Zeker.
1: Nou,
0: lekkere muziek van AC/DC. Thunderstruck vind ik ook goed.
1: Ja.
0: Nou, jij hebt wel andere favorieten van deze band, maar bij die twee houdt het voor mij wel een beetje op.
1: Ja, ik vind Walla de Rosie heel
0: mooi. Oh ja, die ken ik ook nog wel.
1: Ja, Hell Ain't No Bad Place to Be.
0: Ja, daar wordt het voor mij alweer wat waziger, zeg maar.
1: Ja, nee, nou ja, een beetje smaken verschillen, dat is ook wel
0: helemaal
1: goed.
0: Zeker, zeker. Hey, we zijn bij show nummer 543 beland in Zeewolde en nummer 118 alweer in Elburg.
1: Ja, dat schiet ook mooi op.
0: Dus we hebben nog, we gaan weer even lekker gestaag door. Inderdaad.
1: Ja. Hey, maar volgens mij, hè, als ik het lijstje zo bekijk, hebben wij heel veel in dit uur. En ook volgens mij wel in uur 2. Dus als jij even aftrapt en vertelt wat we allemaal in dit uur gaan doen.
0: Nou,
1: dan denk ik dat de luisteraar ook weer helemaal bij is. Hè?
0: We hebben zometeen de Weekend Express Dance Mix van Edwin en Richard van het Oost. Daar ben ik ook even weer opnieuw begonnen.
1: Ja.
0: Want ik vond ze weer allemaal terug. Ik denk, weet je wat, gaan we even doen.
1: Ja.
0: Dennis, nog niet gevonden.
1: Nee, hè?
0: Even een ander harde schijfje pakken weer.
1: Jammer.
0: Ja, ik heb veel te veel harde schijfjes.
1: Ja, dat volgens mij liggen er ook nog een stuk of 10, 12.
0: Ja, daarom.
1: Ja.
0: Een lange versie van de week. 4 lange versies van Tears for Fears kwam ik tegen in mijn platenkast. Dus die heb ik even opgenomen.
1: Ja.
0: We duiken ook weer even in onze eigen platenkast op verzoek van een luisteraar.
1: Oh.
0: Ja, we hadden Dreamer gedraaid van de BB&Q Band.
1: Ja,
0: we hadden het even over Genie gehad.
1: Ja,
0: en ik kreeg een berichtje van, misschien kun je Genie ook nog een keertje draaien.
1: Nou,
0: wij zijn de moeilijkste niet, hè?
1: Nee, hoor. Nee.
0: Naar de playplaat hebben wij gedaan vorige week.
1: Ja, nou. verrassing.
0: Nou, ja, ze waren allemaal slecht. Maar deze kunnen we in ieder geval doortrekken.
1: Ja.
0: Dat betekent dat wij Snappy nog een keer kunnen draaien.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, fijn is dat. Een One Hit Wonder in uur 1. Kortom, we hebben nog genoeg te doen. Deze is ook fijn. The Beat Chuggers. En dit keer samen met Eric Clapton. Dit is Forever Man.

0: De Beat Chuggers, dansformatie. En zij hebben een sampletje gepakt van Eric Clapton. Ja, ja, en dan staat erbij featuring Eric Clapton. Ik denk dat Eric Clapton nul met deze plaat te maken heeft gehad. Maar nee. het mocht wel van hem.
1: Ja, want als je het plaatje zo hoort, dan denk je dat hij zijn tekst kwijt was.
0: Ja, maar het is wel een grote hit geweest in de dance charge.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
0: Het is een lekkere dansbare plaat. Ja, hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix.
1: Ja, Edwin en Richard van het Oost, die hebben we wel eens vaker in onze uitzendingen gehad. Maar we zijn volgens mij weer opnieuw begonnen. Hè?
0: Ja, ik kwam het lijstje weer tegen. Ik denk, nou ja, weet je, dan ga ik gewoon weer even lekker bovenaan beginnen.
1: Ja, want dit zijn wel hele fijne mixen hoor. Die hebben ook volgens mij wel voor...
0: Zomertijd, hè?
1: Zomertijd gemixt.
0: Ja, zomertijd.
1: Dus, ja, we beginnen gewoon met de Weekend Dance Mix nummer 1. Ja. En blijf lekker luisteren, want Edwin en Richard van het Oost, die kunnen dit zeker.
0: Absoluut.
2: Take an administration and how
3: ladies and gentlemen, this is the Weekend Dance Mix.
4: I'll try to make it as

0: Edwin en Richard van het Oost, die mixen voor ons.
1: Ja, en hier kun je toch wel horen. Dit zijn hele ervaren mixers. Ze hebben onder andere de Riksmixer gedaan.
0: Riksmixer, ja. En de Soulshow, hè?
1: Ja, ook dat nog.
0: Ja, dus een fijne. Even een applausje doen, mensen.
1: Ja, kunnen wij
0: even een applausje
1: open.
0: Doen? Even een applausje, jongens. Komt u maar. Gaat wel hard, mensen.
1: Rustig aan. Rustig.
0: Hartstikke goed, ja.
1: Pas op, pas op.
0: Rustig met die deur. Ja, perfect, man. Ja,
1: goed zo.
0: Och, nou, hey.
1: Hey, dat gebeurt niet vaak.
0: Dat gebeurt niet vaak.
1: Nee.
0: Ze zijn eens een keer rustig met die deur.
1: Ja, ja. Nou, maar misschien weten ze... Komt straks ook nog een bruine fruit gaan.
0: Ja, misschien is dat
1: moeten het. We even een beetje...
0: Dan krijgen we er misschien ook eens een keer één.
1: Ja, ja.
0: Hey, we gaan naar de lange versie van de week. Vier lange versies van Tears for Fears in de poll. Ik had vier lange versies en daar kwam ik in de kast tegen.
1: Ja.
0: Eentje wat onbekender. Mother's Talk.
1: Oké. Okay.
0: Maar ja, ook Shout en Everybody Wants to Rule the World. En Changes. En ja, we gaan eerst even de winnaar doen. Zometeen heb jij de procentjes.
1: Ja, zeker.
0: De lange versie van de week.
2: De Weekend Express. Lange versie van de week.

0: gewonnen door Tears for Fears.
1: Dat kon ook niet anders.
0: Nee, maar ze stonden er vier keer in. De Urban Mix heeft gewonnen van Everybody Wants to Rule the World. Beter dan de Extended Version.
2: Ja, vind ik eigenlijk wel.
0: Want de Extended Version is gewoon de iets langere single versie, zeg maar.
2: Ja, dat duurde echt niet heel veel langer. Dat was het geld niet waard.
0: En deze is inderdaad met de trompetjes erbij een stukje beter. Dus we gaan even de procentjes erbij pakken.
2: Ja, Everybody Wants to Rule the World. Uiteindelijk 32% van alle stemmen is Shout. Op plek 2 geëindigd met 28%. Change, dat vond ik een beetje jammer. Want ik vind die zelf heel goed. Uiteindelijk derde geworden met 22%. En Mothers Talk uiteindelijk vierde met 18%.
0: Maar ja, wat onbekender is die, denk ik.
2: Dat denk ik dat het daardoor komt. Want op zich natuurlijk ook fijne muziek.
0: Zeker, Tears for Fears sowieso goed, ja. Inderdaad.
2: Hey, volgende week weer vier nieuwe.
0: Ja, ik ga weer even vier nieuwe opnemen. Ik weet nog niet welke, want ik kon niet zo goed zien. Ja, ik had de schilders over de vloer. Die hebben de buitenboel helemaal geschilderd. Dus ik moet van het weekend even weer vier opnemen.
2: Ja, hij kon dus echt niet in de studio zijn. Die terpentine lucht was
0: niet te harde.
2: Nee. De plaat is bijna spontaan krom, hè, door de stang.
0: Dus ik kon ze er ook niet uithalen. Dus wat dat betreft, maar ga ik van het weekend even doen.
2: Nou.
0: Dus dan zet ik er even een poltje online op Facebook. En
2: hou het allemaal in de gaten, mensen.
0: Misschien binnenkort ook op Hives.
2: Ja, Hives komt weer terug. Dus kunnen we onze oude Hives-account nog weer...
0: Ik weet niet of ik er nog bij kan.
2: Ik weet het wachtwoord niet.
0: Nee, ik ook niet, joh. Maar goed, dus even Facebook in de gaten houden. Het logo met de vier padjes, daar komt het poltje weer op. En dan kun je lekker stemmen.
2: Nou.
0: Ik heb een nieuw plaatje ook weer.
2: Oh, wat dan, Fred?
0: Ik ga eens even kijken wat ik voor je heb. Oh ja, die had ik, ja. Dat klopt. Een nieuw plaatje. Ik pak hem er even bij.
2: Ja.
0: Nee, dat is hem niet.
2: Nee.
0: Want we zitten niet alleen in Zeewolde.
2: We zitten ook
0: in Elburg.
2: Ja.
0: Ik moet deze hebben.

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Op die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: en Feel the Need. En daarvoor de nieuwe single van Chaka Khan. Cool You Down heet hij.
1: En dat was ook een fijn.
0: Ook een fijne plaat inderdaad. Hey, de bus met het lokale kinderkoortje is gearriveerd.
1: Ja.
0: We gaan in de tweede uur even nog zingen voor 3 mensen.
1: Ja, zeker. We hebben veel familie
0: en
1: die allemaal jarig zijn.
0: Dus daar gaan we even voor zingen.
1: En zelfs maandag.
0: Ja, dus daar gaan we zo even voor zingen. En ik breng even zo meteen even een kannetje oranje naar buiten.
1: Ja.
0: Even een plakkie oma's natte cake.
1: Ja. Ja, die is echt nat.
0: Ja, die is echt nat. Dat is echt
1: kletsnat.
0: Echt kletsnatte cake is dat.
1: Ja, volgens mij heeft hij een kwartiertje te kort in de oven gezeten.
0: Maar goed, weet je, dat weten die kinderen niet.
1: Joh. Nee, die eten toch alles.
0: Daarom. Dus dat doen we in de tweede uur even.
1: Ja,
0: we
1: gaan eerst even... Hoe heet dat kinderkoor eigenlijk?
0: Ik heb er nog niet...
1: Volgens mij zijn het de Hellendoorse Heidekneuters.
0: Oh, de Hellendoorse Heidekneuters. Ja, dat is de andere koor dan vorige keer.
1: Ja.
0: Ja, want die hebben vorige keer de hele snoepkast leeggevreten. Dus die komen hier niet meer in.
1: Nee.
0: Dus we hebben een nieuw koortje. Hey, we gaan duiken even in onze eigen platenkast. Op verzoek dit keer. Want we hadden een aantal weken terug Dreamer van de BB&Q Band. En op diezelfde maxi-single staat ook Genie.
1: Ja. En
0: toen
1: werd om gevraagd.
0: Ja, er werd om gevraagd. Hij vroeg, kan je dan die ook een keertje draaien? Nou ja, weet je, joh, weet je, ja, wij zijn de moeilijkste niet, hè?
1: Nee, en kijk, het is natuurlijk ook nog een hele fijne plaat.
0: Daarom. Dus met plezier.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt. Yeah. De platenkast.
0: De BB&Q Band. Dit is Genie.

0: uit de eigen plaatkast. Een dubbele A-kant. Een aantal weken terug hebben we Dreamer gedraaid. En dit is Genie. Vond ook op deze kant.
1: Jazeker.
0: En op de B-kant staat de clubmix van Ricochet. Oh, ook een bekend nummer. Dus drie dezelfde.
1: Allemaal voor de prijs van één.
0: Zo, man.
1: Nou.
0: Hey, van het ene uiterste naar het andere uiterste. Oftewel, van een hele goede plaat naar ietsje minder.
1: Dit is echt niet goed, hoor.
0: Dit is echt niet goed.
1: Nee.
0: En we gaan hem ook even doortrekken. Dus deze gaan we in ieder geval niet meer draaien.
1: Ja.
0: Dus die kan je niet meer aanvragen bij ons.
1: Nee.
0: Onder geen enkele mogelijkheid. Ook niet bij een of andere activiteit of wat dan ook.
1: Nee.
0: Nooit meer.
1: Bestaat niet. Nee, dus...
0: Maar jij hebt wel gewonnen.
1: Ja, nou, dat is wel erg genoeg. Maar betekent wel dat deze plaat dus inderdaad nooit weer terugkomt.
0: Nee, precies. Dus dat gaan we even regelen.
1: Op zich hebben we ook wel weer wat gewonnen.
0: Ja, daarom. Ondertussen
1: gaan we Herman even bellen. Want die zit ook al klaar. Volgens mij had hij ook wel weer iets ontzettend baggers
0: bedacht. We gaan hem even doen. Eerst even de winnaar draaien van de Naar de Playplaat.
2: De Weekend Express. Naar de Playplaat.
3: Naar de Playplaat.
4: Naar de Playplaat.
5: Waar is de play? Ik wil het weten nu. En waar is de play?
0: Honden aan de ketting, katten in het hok.
1: Jawel.
0: Daar komt hij aan.

0: van in je ogen hoor, hé. Hey.
1: Nou.
0: Ik moet zo even het rak weer opbouwen, zie ik, want die is omgetrokken.
2: Ja, maar je kan in ieder geval niet zeggen dat hij niet het beste is.
0: Hè? Maar ja, of nee, dit is nee, gewoon, nee, ja, hij heeft wel zijn best gedaan.
2: Ja, maar ja.
0: Nou, hij ligt er lekker in. Zo.
2: Nou, dat lucht op. Zo is het. Ja, euro gelijk
0: weer. Zo, lekker goed, man. Zo. Wat een, ja, je hebt gewoon inderdaad echt slechte muziek heb je ook.
2: Zo, echt slecht. Nou, dit was een groot voorbeeld van.
0: Jeetje, Mina. Nou, Herman heb ik er ook bij inmiddels.
2: Hey, Herman.
3: Hallo.
0: Ja,
2: ja, kijk, hallo, daar, hallo, daar hallo. Is die luisteraars.
0: Een iets betere verbinding dan vorige week, want vorige week was het wat minder. Maar goed, dat zal waarschijnlijk bij de stof in mijn mengpaneel hebben gelegen. Maar ja, ik heb het een en ander schoongemaakt. Dus
2: ja, ja, hij heeft heel veel gedaan. Het is allemaal weer schoon. Dus we hopen volgende week weer jou echt heel strak en zuiver weer de ether in te kunnen slingeren. Op dit moment hadden wij dus net Georgie Davis doorgetrokken met Blackstar. Dat was mijn inzending. En ja, dat was echt niet goed. Uiteindelijk wel 34% van de stemmen. Dus mensen waren het wel met me eens.
0: Nou, en hij is er door. Dus die zien we niet meer terug.
2: Die zie je eigenlijk niet meer terug. Grandmaster Chicken met Check Out the Chicken. Die had Fred ingebracht. 26%. En even kijken. Herman, jij had 24% met Snappy, die kleine krokodil. En dan hadden we ook nog BZN met Jeppa. Nou, Henk had hem ingebracht via Facebook.
0: Ja.
2: Ja, die vinden mensen toch waarschijnlijk iets goed.
0: Ja, maar wij gaan die ook niet draaien, hoor.
2: Nee, 16%. Fred, jij had al een nieuwe, hè?
0: Ja, ik ga even een rustig blokje inbrengen, denk ik.
2: Nou.
0: Ik ga voor Champagne. Met How About Us.
2: Oké.
0: Vind ik ook niet goed. We zien hem al niet voor de zaterdagavond.
2: Nee. Had jij al wat bedacht, Herman?
3: Ja, zat ik eventjes, was even verbaasd. Champagne houdbouw, dat
0: ja, vind je die wel goed?
3: Ja, dat is een echte nummer 1 hit.
0: Ja, al had hij op nummer 100 gestaan, ik vind niks.
2: Hij is meer van, okay, hij is okay, meer van de disco.
0: Ietsje meer op tempo, ja. Want dit is dit voor de zaterdagavond trek ik hem graag door.
3: Je bent een Bee Gee, of niet, Fred?
0: Ja, zeker, zeker.
3: Ja. Van de Bee Gee. Ja. Okay. Nee, ik had er wel eentje. Ja?
0: Ja, nee, ga maar door.
3: Ja? Oh, oké. Okay. Nee, ik had er eentje weer gevonden. En dat was Last Ketchup. Met de Ketchup Song.
0: Oh ja, ja die is ook niet goed.
2: Ja, die is ook niet te verstaan, hè? Het zijn allemaal zelfbedachte woordjes. En,
0: ja, precies. Nou ja. Nou ja, goed, er zou een mogelijke winnaar kunnen zijn.
3: Om te zien. Ja.
2: Ja, nou.
3: Ja, nee, ik vond de clip wel heel leuk, maar het nummer.
2: Ja, er is ook zo'n maf dansje bij, hè? Met al die,
0: ja, zeker.
2: Al die figuurtjes. Nou, ik zet hem erbij. Dan mijn inzending zal zijn. Ken jij dat bandje New Edition nog?
3: Jawel.
2: Dat was het vroegere bandje van Bobby Brown.
0: Bobby Brown, Candy Girl.
2: Ja, maar Mr. Telephone Man was hun eerste single.
0: Oh ja.
2: En die was ook niet goed.
0: Nee, maar ik denk, nu ik Herman heb gehoord, gaan we dat niet winnen, denk ik. Maar goed.
2: Nee, ik denk, Herman, je hebt echt wel een winnaar weer ingebracht, hoor.
0: Maar goed, daar kan nog één plaatje bij. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Weet je, als ik jou al hoor dat je Champagne helemaal fantastisch vindt, ja, dan gaat hij niet winnen.
2: Nee.
0: En die van Ron, okay, ja. En die van Ron, nou ja, goed, is het misschien nog wel weer goed. Weet ik ook niet. Maar goed, nee, er kan nog één plaatje bij.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Wie gaat dat... dan kan een luisteraar, die kan dat inbrengen.
0: Ja, die kan er nog eentje inbrengen. Hè? We hebben nog één plekje.
2: Ja.
3: Waar moet je het heen sturen?
0: Nou, even naar onze Facebookpagina. Het logo met de vier patjes. En dan stuur je ons even een personal message. Welke plaat wil jij nog eventjes in de Naar de Play plaat? Moet doorgetrokken worden. Nou ja, dat zetten wij erbij.
2: Het gaat ook echt doorgetrokken worden, Herman, hoor. Heb je hem net nog gehoord dat we hem doortrokken, of niet?
3: Nee.
2: Heb je hem net gemist, hè? Ja.
3: Ja, nou, ja, maar ik zit aan het luisteren. Dan moet ik even wachten op jullie.
0: Ja, de verbinding is...
2: Dan moeten we even de eerder opengooien misschien.
0: Ja, precies.
3: Ah, op zo'n manier. Want er zit iets vertraging, geloof ik, op de lijn.
0: Ja, een heel klein beetje maar. Ik denk iets van anderhalf uur.
3: Ja.
2: Nou, bijna.
0: Nee, maar, hey, we gaan nog even een One Hit Wonder draaien.
2: Ja, daar had ik trouwens niet verwacht dat dit een One Hit Wonder zou zijn.
0: Ja, zeker. Apollonia 6 gaan wij doen met Sex Shooter. Amerikaanse vrouwelijke muziekgroep, 1984. Mm-hmm. Werd opgericht door zangeres en actrice Apollonia Cotero. De groep ontstond nadat Apollonia de hoofdrol speelde in de, natuurlijk de film van Prince, Purple Rain. En naast Apollonia bestond de groep uit Brenda Bennett en Susan Monsey. Hun bekendste nummer, Sex Shooter, kwam uit 1984, verscheen als onderdeel van de soundtrack Purple Rain. En werd natuurlijk geschreven door Prince. Hij speelde ook alle instrumenten. Hij zong alleen niet, maar hij heeft wel alles geproduceerd. Ze bracht ook een gelijknamig album uit, Apollonia 6. Daarna niks meer van gehoord. Sex Shooter kwam wel in de top 40 als enige.
2: Ja, maar volgens mij is Apollonia toen ook eruit gestapt en toen werd het Vanity 6.
0: Ja, klopt. Ja. Is ook nog van Prince geweest inderdaad.
2: Ja, ken je dat nog, Herman? Vanity 6?
3: Ja. Ja, die ken ik ook nog. Maar ik kan me nog die scène herinneren uit de Purple Rain. Dat zij in dat miatje springt.
0: Ja. Precies, bij die motor is dat, ja.
2: Ja, precies.
3: Ja, en is dat Apollonia? Of
0: ja, dat is Apollonia. Ja,
2: dat
0: zeker.
2: Is Apollonia.
0: Ja.
3: Oké.
0: Stond 7 weken in de top 40. Hoogste positie slechts nummer 14. Nou, die gaan we even draaien.
2: Nou, dan gaan wij jou volgende week weer bellen. En dan hopen we... ik verwacht bijna wel dat jij de winnaar gaat worden met zo'n...
0: Ja, bestel maar vast taart, hoor.
2: Ja, taart. En volgende week ben je ook alweer aan het werk, toch? Dan is je vakantie over.
3: Ja. Mijn vakantie zit erop. Ja, dit is mijn laatste vakantiedag, dus.
0: Lekker man. Lekker aan het werk. Ach, heerlijk.
2: Ja, nou.
3: Ja, inderdaad.
2: Herman, wij spreken jou volgende week.

favoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden en de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express. We zijn begonnen met de Fine Young Cannibals van het album 40. Dus dat betekent muziek 40 jaar oud alweer.
1: Ja.
0: She Drives Me Crazy. Aan het begin van het tweede uur. Justin Strauss, die mocht hem mixen.
1: En toch, als je dit hoort, dan denk je, dit kan nog geen 40 jaar oud zijn.
0: Nee, ja, toch blijkbaar wel. Blijkbaar, ja. Hè, dan ja. Weer. Hé, hey, we gaan het tweede uurtje doen.
1: Ja, laten we gewoon eens even snel aftrappen. Want volgens mij hebben wij ook wel weer heel veel staan.
0: Zeker.
1: Zullen we eens even kijken. Zometeen hebben wij natuurlijk de Weekend Dance Mix in uurtje 2. En die wordt gemaakt door DJ Elroy, oftewel Elroy Heesbeen.
0: Ja, nieuw.
1: Die is helemaal nieuw. Ja, en die mogen we ook verwelkomen bij de
0: Zeker.
1: Club.
0: Zeker, heel, heel fijn.
1: Ja, ja, daar ben ik wel blij mee. Weer een nieuwe mixer.
0: Leuk, en, man.
1: Ja, dat maakt het allemaal wel een beetje gevarieerder.
0: Ja, zeker.
1: Ja, vind ik wel. Daarna gaan we...

0: Depeche Mode. Draaien we niet heel vaak, maar deze was wel fijn. Enjoy the silence. Hey, we gaan even zingen. Ja, wij niet, maar... Nee,
1: dat doet dat kinderkoortje.
0: Dat kinderkoortje, de Hellendoornse heikneuters.
1: En er staan nogal wat. Dat had ik niet verwacht, dat zo'n koor zo groot zou zijn.
0: Er kan veel in zo'n busje.
1: Ja.
0: Hey, we gaan even zingen voor mijn dochter. Die wordt 13 aanstaande maandag.
1: Jazeker.
0: We gaan even zingen voor Christian Schaftenaar, mijn neef.
1: Ja. Ja.
0: Die wordt 53, of is 53.
1: Ja, die was gisteren jaar.
0: Gisteren?
1: Ja.
0: En voor jouw broer?
1: Ja, mijn broer die is zondagjarig en die wordt 57.
0: Kijk.
1: Dus ja, dat schiet ook lekker op. Maar het mooie is, we hebben gewoon het kinderkoor nu klaarstaan. Ja. Die mevrouw staat daar met een stokje te zwaaien. Ik denk dat de bedoeling is dat zij gaat aftikken.
0: Ja, en dan gaat dirigeren, weet je, denk ik. Hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, nou ja, we laten de microfoon wel even open. Dan sturen we het een beetje bij.
1: Ja, dus ik zou de vinger aan de knop houden als ik jou was. Want je weet het maar nooit.
0: Nou, we gaan even zingen, mensen. Even, zijn jullie klaar voor nu?
1: Ja, hoor.
0: Ze zwaaien allemaal ja deze kant op. Nou, daar komt hij dan. Ik heb het muziekje gestart, ja. We gaan even zingen dus voor Joëlle Schaftenaar, mijn dochter. Voor Christian Schaftenaar, neef. En voor jouw broer.
1: Jawel.
0: Harry. Nou, meer tekst heb ik niet, mensen. Dus gooi hem er maar in. Komt-ie aan. Jij begint, hè?

0: Nou, namens de voltallige directie van de Weekend Express.
1: Nou,
0: van harte gefeliciteerd.
1: Zeker weten, van harte gefeliciteerd. En jongens en meisjes, heel erg bedankt dat jullie in ons programma dit liedje wilden zingen.
0: Even zachtjes naar buiten. Dan,
1: daar hebben we nog weer voor jullie een beetje Raya klaarstaan. Ja. Volgens mij hebben we weer 3 liter aangelengd. Ja, het zijn er nogal een paar.
0: En ik had nog wat plakken cake over, dus dat mag allemaal op. Dat
1: mag allemaal op, wij hoeven het niet weer terug.
0: Precies. Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix. DJ Elroy, oftewel Elroy Heesbeen, die mixte hem voor ons. Zijn Weekend Express Dance Mix, nummer 1 gaan wij naar luisteren.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Want, ik had er nog niet gehoord.
0: Nee.
1: En hij is toch bijna dik 7 minuten. Dus
0: lekker man.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Komt ie aan.
2: Ik in administration en how.

0: DJ Elroy, die mixte voor ons. Elroy Heesbeen.
1: Ja.
0: Beacon Express Dance Mix nummer 1 voor onze show.
1: Ik ben er helemaal blij mee.
0: Ik ook. Lekker herkenbare muziek. Allemaal past een beetje in ons straatje.
1: Ja, precies.
0: Dus fijn. Even een applausje doen.
1: Ja, doe de deur maar even open.
0: Ja, die bus staat er toch nog. Dus.
1: Hallo. Dat zijn er ook niet een paar, hè?
0: De microfoon wil zacht zetten de volgende keer.
1: Ja, waar komen ze allemaal weg van? Dit zijn er wel veel.
0: Ja. Fijn, mensen. Perfect, man.
1: Ja.
0: Zo.
1: Jammer weer van die deur.
0: Oh, dat was mijn fout.
1: Oh, ja, gooide me net iets hard dicht.
0: Ja, gooi me net iets hard dicht.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar Pim Pompetten. 26 september 1987 kwamen wij uit.
1: Nou. Dat was vast een mooi jaar.
0: Mooi jaar, zeker weten. Pet Shop Boys gaan we doen. What Have I Done To Deserve This?
1: Oh, lekker.
0: Wax met Bridge To Your Heart. En daarna gaan we even nieuw laten doen.
1: Ja, nou, in de tussentijd dat wij deze twee plaatjes draaien, moet jij nog even weer aan de bak. Draadje wisselen en microfoontje aansluiten. En dan zal ik even een beetje olie in het rad drukken. Want dat met die honden en katten net ging aardig
0: tekeer,
1: zeg maar.
0: Ja, we hebben hem weer even een beetje gefixt. Maar
1: dus, nou, even afwachten.
0: We gaan het doen. Pim Pam Patton 3 from 1, 26 september 1987.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meute niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi voor mekaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol. Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: Wedge met Bridge to Your Heart. En daarvoor de Pet Shop Boys. Inclusief Alarm en What Have I Done to Deserve This.
1: Jawel.
0: Gaan we even nieuwjaar toepassen?
1: Ja. Als het goed is, moeten wij er nu klaar voor zijn, toch?
0: Dat denk ik wel. We gaan het even gewoon doen. Maar jij gaat draaien, denk ik, hè?
1: Ik sta al helemaal klaar in de startblok.
0: Lekker, man. Nou, we gaan eens even kijken.
1: Zal ik er even naartoe lopen dan?
0: Loop jij er even heen? Gaan we even een slinger geven? Zeker. Hoppatee.
1: Zo. Volgens mij heb ik wat hard gedraaid.
0: Ja, ik moet ook even wat microfoontjes van Koortje. Buiten publiek. En deze ietsjes achter, denk ik. Want die microfoontjes zijn ietsje te hard.
1: Ja, volgens mij... jij bent de man voor de knoppies.
0: Ja,
1: dus,
0: daarom. Ik ga wel even kijken.
1: Nou, ik kijk even naar het jaartal.
0: Ja, doe jij dat even. Dat.
1: Nou, volgens mij gaan we weer naar een heel mooi jaar, Fred. 1994.
0: Oké, jaren 90's. Oké.
1: Ja. Nou, ik pak even mijn zakje panden erbij. Jullie weten, ik heb een echte zakje panden, een echte Samsung. En die is heel groot. En dat moest ook wel, want wij hadden allebei een heel klein brilletje.
0: King size.
1: En op dit moment hebben wij allebei inderdaad king size brillen. En hebben wij eigenlijk die hele grote...
0: Nee, die koelkast is niet meer nodig
1: nee,
0: eigenlijk.
1: Nee, maar hij doet het nog. Dus,
0: daarom. Ja.
1: Ondertussen heb ik even gekeken en dan kom ik uit op week nummer 40. En dat is 1 oktober.
0: Hoe mooi.
1: Op 1... Marco Borsato met Dromen zijn bedrog.
0: Het mag weer, hè?
1: Ja. Op nummer 2, Rednecks met Cotton Eye Joe.
0: Die is ook wel leuk, hè?
1: Ja. Op 3, Modo met 1, 2, Polizei.
0: Oké.
1: Dat vond ik ook wel grappig.
0: Ja, wel een grappig plaatje.
1: Nou, wat staat er verder nog in? Snap met Welcome to Tomorrow.
0: Ook een leuke plaat.
1: ISMC met Think About the Way. Oh, dat vind ik ook een hele fijne, hoor. De Outheer Brothers, ken je die nog? Met Wiggle Wiggle.
0: Ja, die is ook leuk, ja.
1: En dit vond ik ook wel een vermelding waard. Joshua Kennison met Picture Postcards from LA.
0: Ja, de opvolger van Jesse.
1: Ja, dat klopt. Voor de rest, er staan er 40 in, dus
0: daarom.
1: Ik zou zeggen, de keuze is reuze. Het is aan jullie.
0: Ja, 1 oktober. 1994, zoek je eventjes op. Ja. www.top40.nl.
1: Week nummer 40.
0: En dan stuur ons even een berichtje. Dan is dat het meest handig. Welke 3 platen wil jij horen in de Pim Pam Pet 3 from 1?
1: Nou. Hey, we draaien nog 1 plaatje uit 1987, 26 september. En dat is Mick Jagger met Let's Work.
0: Ja, en dan gaan we ons even klaarmaken voor een blokje Rama Waarnieuws.
1: Nou.
0: En daarna cabaret natuurlijk ook nog. Maar goed,
1: dat is altijd leuk.
0: Ik ga even de redactie van Rama Waarnieuws eventjes checken.
1: Ja,

0: Mick Jagger en Let's Work. Doet het nog steeds, Mick?
1: Ja.
0: Goed bij stem nog.
1: Ja, en Let's Work, ons programma, doet het niet.
0: Samen met zijn Rolling Stones natuurlijk. Maar dit was een solo projectje. Primitive Cool heet het album. Daar stond Let's Work op. Fijne plaat.
1: Ja, zeker. Daar hebben wij de titel van ons toenmalige...
0: Ja, bij Harderwijk. Ja, Harderwijk heeft dat gedaan, ja. Hey, we gaan een blokje Ramen Waar Nieuws doen. Twee berichtjes hebben we gevonden. Ja. Drie eigenlijk, maar die ene was wat langer. Pak er even twee uit, hè?
1: Ja.
0: Blokje Ramen Waar Nieuws.
2: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
0: Ja, een beetje een sukkel van de week, zeg maar.
1: Heel raar, ja.
0: Raar nieuws, inderdaad.
1: Ja, dit is iets wat je ook niet wil meemaken, denk ik, hoor. Een jongen en... sorry. Kikker in de keel.
0: Ja, dat kan.
1: Komt van de...
0: Van de Bruine Fruitschaal, denk ik.
1: Ja. Een jongen en zijn groep vrienden wilden in de nacht van vrijdag op zaterdag... in de trein stappen bij Uit Geest. Dan snap ik niet waarom die jongen dan net te laat is.
0: Nee, ja, de rest van de groep was binnen, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus zijn vrienden zagen vervolgens hoe de jongen aan de trein hing. En er korte tijd later viel hij er vanaf. Bij, bij Asset Delft ongeveer viel hij er vanaf. Hij raakte wel gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Iets na 20 over 1 in de nacht stopte de trein ter hoogte van Assen-Delft en werd alle treinverkeer echt stilgelegd. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de berm langs het spoor tussen Uitgeest en Krommenie. De hulpdiensten konden via een sloot bij de jongen komen. En vrienden van de jongen en treinreizigers zagen die nacht hoe de jongen aan de buitenzijde hing. En ook waren ze er getuigen van hoe hij er gewoon met hoge snelheid vanaf viel.
0: Ja, je moet er ook niet aangedangen natuurlijk.
1: Nee, nee. Ik snap dat ook niet hoor. Dat je dan denkt van, nou, mijn vrienden zitten erin, maar ik wil ook mee. Dan
0: hele
1: hang
0: part.
1: Ik maar aan de trein.
0: Hele part.
1: Ja. Nou, de NS en ProRail waarschuwen andere reizigers voor dit soort gelijke acties. Dit soort acties op en rond het spoor en de trein zijn levensgevaarlijk. Doe dit gewoon niet.
0: Nee, lijkt me ook een goede tip.
1: Ja.
0: Hey, we gaan nog even naar een 15-jarige oplichter.
1: Ja, een hete daadje was dit.
0: Een hete daadje. Die kon zaterdag beterdaad worden aangehouden in Ridderkerk. Het slachtoffer, een 64-jarige vrouw uit de Zuid-Hollandse plaats, kreeg een verdacht telefoontje. Ze had door dat er iets niet klopte en schakelde de politie in. De agenten kwamen naar haar woning en hebben de oplichter daar opgewacht. Dat meldt de politie.
1: Ja.
0: De vrouw kreeg rond 6:15 een telefoontje op de vaste lijn. En die zei dat hij van de politie was. Ze vertelde dat hij langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. Dat doen ze soms, hè?
1: Ja. Maar
0: ik heb het nooit meegemaakt.
1: Daar belt de politie jou niet voor, hè?
0: Nee, precies. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde daarom met haar mobiele telefoon naar de echte politie. Ze konden alles live meeluisteren. Het slachtoffer hing een paar keer op, omdat het belletje niet vertrouwde. Maar ze werd later weer teruggebeld door de oplichter. En die zei dat hij van de politie was. Dit keer met de mededeling dat er criminelen waren die het gemunt zouden hebben op haar bankrekening. De oplichter deed met veel moeite een afspraak met de vrouw. En hij zou even langskomen voor de rekening.
1: Oké.
0: Zo zijn ze natuurlijk, hè? De politie, dat zijn ze heel aardig in.
1: Ja.
0: Dan komen ze even je rekening even meenemen natuurlijk. Het slachtoffer deed alsof ze dat geloofde op advies van de politie en agenten in Burger. Want die waren ondertussen bij haar huis aangekomen. En zo kwam de jongen netjes aan de deur. En toen deed de politie open.
1: Ja,
0: en toen kon
1: hij
0: op inderdaad meegenomen worden.
1: Nou, hoe dom ben je?
0: Ja, lekker fijn.
1: Ook. Waar is het misgegaan in de opvoeding? Ja, 15 jaar,
0: ja.
1: Ja.
0: 15 jaar inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Hey, we gaan nog even door met een stukje cabaret.
1: Ja, laten we daar vooral even naar gaan luisteren. Gavi Guzman.
0: Ja, die heeft het over reclamespotjes. En daarna heb ik de nieuwe single van Miley Cyrus als tip van de week.
1: Oh,
0: Let's Get Married. Ja, krijg je van ons helemaal gratis.
1: Ja.
0: Tipje van de week.
1: Ja.
0: Dat doen we helemaal niet moeilijk over.
1: Nee, maar dat is mede dankzij onze sponsor.
0: Ja, ja, onze plugger. Die gaan we weer even een keertje bellen, hè?
1: Ja, wie gaan we doen? Barend?
0: Barend Bouvier. Ja, ja. Barend Bouvier, denk ik.
1: Ja, Barend Bouvier.
0: Ja, je schrijft Bouvier, maar het is Bouvier. Of het is andersom, weet ik veel.
1: Ja, één van de twee. Maar we hebben nog een plugger.
0: Ja, die moet ik ook even opzoeken. Maar ik weet niet, dat is Rogier.
1: Ja, Rogier de Hond.
0: Rogier de Hond.
1: Ja.
0: Dus beide zijn ze heel druk ook met inderdaad de kennels. Maar ook platenpluggers voor ons.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Daar komt hij vandaan. Dus eerst even naar Javier.
1: Guzman.
0: En daarna naar Miley Cyrus in The Weekend Express.
3: Weet je dat ik mijn vertrouwen in de mensheid eigenlijk al ben kwijtgeraakt toen ik erachter kwam dat in de scheepvaart, als iemand overboord flikkert, weet je wat je dan als eerste tegen de drenkeling moet roepen? Weet iemand het? Man overboord? Dat roep jij tegen de drenkeling. Ik denk dat die dat wel weet, hoor. Een man overboord! Ja, jij! Ik hoorde ook help. Ik weet dan niet tegen wie je dat roept. Help! Doei! Nee, wat moet je roepen tegen de drenkeling? Zwem! Dat is het goede antwoord. Daar moet je eens even over nadenken. Iemand flikkert overboord en je moet roepen, zwem! Want anders raakt iemand in paniek en die vergeet te zwemmen. Zal ik dat nog eens zeggen? Die vergeet te zwemmen. Ik heb daar heel lang over nagedacht. Maar ik vind, als jij vergeet te zwemmen, dan lok je het wel een beetje zelf uit, hè? Dan had je het ergens moeten opschrijven. Ik bedoel, ik heb heel vaak in mijn leven gezeild. Ik heb één keer de giek tegen mijn hoofd aangekeken. Flikker overboord, heel de boot. Gabriel, zwem! Zwem! Ik stond tot hier onder water. Ik zat echt... Ik ga hier echt niet in. Hulp! Maar hoe komt het? Hoe komt het dat ik het idee heb dat we steeds dommer worden? Is dat omdat we onze hersens niet meer trainen? Omdat we niks meer hoeven te onthouden? Want ja, daar hebben we computers voor, daar hebben we telefoons voor. Heel simpel voorbeeld. Vroeger kende ik minimaal 30 telefoons uit mijn hoofd. Minimaal. Nu hooguit 1. Die van mezelf. De rest is niet nodig. Het staat allemaal in je mobiel. Tot je dat ding kwijt bent, ben je vrienden, familie, ieder gewoon weg. Kan je weer opnieuw beginnen. Terwijl vroeger, het was toch magisch, man. Dan had je een vaste plek in het huis. Daar stond dan de telefoon. Met ook zo'n draaischijf. Dat is toch veel leuker dan die stomme knopjes? Nou, ja, wij hadden één knopje. Als hier dan die draaischijf was, was zo rechtsonder, was dan één knopje. En ik weet nog steeds niet... Geen idee! Zo vaak ingedrukt, er is nooit iets gebeurd. Ik dacht, nou komt het, er gebeurde niks. Maar het was wel veel leuker. Want dan was je verliefd op een meisje. En die durfde je al helemaal niet te bellen. Dus je handen trilden ook helemaal. Dus je draaide ook de hele tijd verkeerd. Maar dat hoorde erbij, dat was voorpret. En je had ook nog geen nummerherkenning. Je kon er zo 30 keer bellen, ze wist van niks. En ik kwam steeds 's avonds thuis en zei, en lieverd, heb je me nog gebeld? Kon je gewoon zeggen, nee, natuurlijk niet. Nu gaat het niet meer. Nu belt ze je totaal in paniek terug. En liever 30 oproepen gemist. Wat is aan de hand? Met die sukkel aan de andere kant van de lijf van niks. Ik wou van je stem horen. Maar het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we een paar knopjes kunnen drukken. Dat je Henk op je display krijgt. En je telefoon dan heen belt. Nee, nee, nee. Nu hebben we ook spraakherkenning. Dus nu zeg je tegen je telefoon. Henk! En dan belt hij Henk op. Zit je al een half uur in het café te roddelen over Henk? Leg dat maar eens uit, ja. Je hebt nu horloges die kunnen een kilometer onder water. Het is fantastisch, alleen zo jammer dat je als mens na een paar honderd meter implodeert. Maar je weet wel exact hoe laat dat gebeurt. Je hebt nu telefoons die zijn helemaal waterdicht. Dus je kan binnenkort iemand bellen, kan je vragen waar ben je? Dat bereik je nooit. Kom op nou, man. Is het goed voordat je aan het duiken bent? Die zegt, oh kut, ik moet naar huis. Even mevrouw bellen. Oeh! Het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we allemaal een vaatwasser hebben. Het is ook niet genoeg dat we allemaal van die blokjes hebben waar het zout al in zit. Nee. Wat heb je nooit de vaat, weet je wat, dan heb je net ingeruimd. En dan loop je naar de kast om zo'n blokje te pakken. Heb je dat blokje in je hand, denk je, ja. Moet ik het nog helemaal uit de verpakking halen? Oh. Moet je dat dus helemaal doen? En dan moet je met de verpakking weer terug naar de pedaalemmer. Om dan weer terug te gaan met het blokje naar de vaatwasser. Om dan erin te doen en dan denk je, ja, maar nou moet ik mijn handen wassen! Hoe lui kunnen we nou nog worden? Gewoon even serieus. Een afstandsbediening. Op je Walkman! Dat is het verschil tussen dit en dit. Weet je wat ik het allerergst vind? Zijn die voorgeprogrammeerde sms'jes in je telefoon. Die schablonen. Die teksten als, ik ben op kantoor, bel me daar. Maar je hebt ook, ik hou van je, comma. En dan hoef je alleen nog maar de naam in te vullen. Het antwoord heb je ook al, ik ook van jou. Maar ik heb nieuwe telefoon. Er staat een voorgeprogrammeerde sms in. Met de letterlijke tekst. Sorry, comma, daar kan ik je niet bij helpen. Voorgeprogrammeerd in je telefoon. Kijk, dan snap je een beetje hoe we met elkaar omgaan. Dan snap je gewoon ineens dat mensen het lef hebben. Echt het gore lef om te staan bellen bij de slager. Terwijl die man hun bestelling staat op te nemen. En dan nog kwaad worden als die slager er wat van zegt ook. Dat gewoon zo'n man het lef heeft om te zeggen... Sorry, zie je niet dat ik aan het bellen ben? Sorry, lieverd, was de slager. Nee, ik wil dat vet niet. Nee, ik kan het niet tegen jou, schat. Nee, lieverd. Nee, maar hoe onbeschoft...
2: Dit is de Weekend Express.
4: Tip van de week.

0: Er is een tijd van komen.
1: Ja!
0: En er is een tijd van gaan.
1: Nee!
2: Zo. Zo. En u mag knus naar jullie warme nestjes. En
3: ja.
2: Denk erom. Oogjes dicht.
3: Oogjes dicht.
2: En snaveltjes ook dicht.
3: Muiltje ook dicht.
2: Slaap ja. Lekker.
3: Ja. Handjes onder de dekens. Nee, boven de dekens. Ja. Ja.
4: Hey, onze twee uur zitten er alweer op.
3: Ja.
4: Het gaat weer rete snel voorbij. Dat betekent wel dat je natuurlijk zometeen de radio niet moet uitdoen. Want na ons, onze collega's met hele fijne muziek. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Mocht je ons niet zo lang kunnen missen, dat snappen wij natuurlijk.
3: Zeker.
4: Dan moet je even naar de uitzending gemist bij de LOZ.
3: Ja.
4: En anders bij de Lou straks gewoon weer dezelfde tijd, dezelfde zender. Alleen dan volgende week.
3: We gaan nog één plaatje doen.
4: Ja.
3: Een One Hit Wonder nog.
4: Ja, een hele mooie. De Stone Roses met, even denken.
3: Fool's Gold.
4: Fool's Gold, ja.
3: Ja.
4: En dan zijn wij gewoon volgende week er weer, hoor. Joedoei en de mazzel.
3: Komt uit 1990 trouwens. Ja. 8 weken in de top 40. Hoogste positie, nummer 8.
4: Nou, hoe mooi.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogen.

0: aan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: QFM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Het is weer behoorlijk donker al in Elburg. Maar dat is natuurlijk in heel Nederland ongetwijfeld zo. De tijd gaat snel, dus het is al veel eerder donker. Maar ik hoop dat we de stemming erin laten, want ja, we gaan naar Stemloos. Maar we gaan naar Noord-Holland, we gaan even naar Tol in Tol. Van het album Sedalia. Hellenic Anthem. Ja, even goed uitspreken. Hellenic Anthem. Hier komen ze, Tol en Tol.

Het album Sedalia is Sedalia, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Want het is een heel bekend album van Tol en Tol, want van een tijdje geleden. We gaan naar een organist van België, want die heeft toen de tijd Early Bird gemaakt. Nou, wat is nou Early Bird? Early Bird was een van de eerste satellieten die in de lucht wordt geschoten, die onze beelden verstrekte. En dat was, toen heeft André Bourdieu gezegd, nou, we maken er eventjes een mooi nummer van. Maar die kun je altijd wel een keer draaien, maar ja, dat is altijd weer hetzelfde. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Want er staan nog veel meer nummers van André Bourdieu af te spelen. Nou, 1968, Pow Wow.

Of het nou een organist is of een zanger of zangeres. Jaren 60, ja, die nummers zijn altijd nog heel erg kort. We gaan naar een stukje klassiek, want we gaan naar Mozart, de 40ste symfonie. Maar daarna door het orkest van Nino de Angelis.

Alles afkomstig uit 2002. Dat is het Nino De Angelis Orkest. We gaan naar een artiest, naar een dwarsfluiter. Dat is Chris Hinze. Nou, ik heb even in het muziekarchief gekeken en hij heeft ontzettend veel cd's of lp's gemaakt. Maar ik heb er eentje gekozen. Het is 1994 en een van de vele nummers van zijn cd The Ritual.

natuurlijk niet altijd de bekende stutten draaien van een zanger of zangeres of een dwarsfluiter zoals Chris Hintze. Maar het ritueel, ja, dat is een beetje moeilijk om hele bekende eruit te vissen. Of je moet natuurlijk heel veel kennis hebben van dit soort muziek. Goed, van een dwarsfluit gaan we naar een piano. En dat originele nummer, dat was van Bette Midler. Nou, The Rose op zich heel mooi, want zijn prachtige uitvoering van... Maar dit is via de piano van de Piano Tribute Players.

0: Dat is toch een hele andere uitvoering, hè, van de Roos als Bette Midler.
1: Stemloos met de avondspecial.
0: Vanavond niet zo'n hele lange, maar het zijn twee nummers. Maar we gaan eigenlijk naar de beginperiode van The Shadows. We gaan naar de periode van 1959, 1966. En nog een apart nummer daarna, de tweede nummer, Back Home. Die is uit 1961. Laten we beginnen met 1861. Die is natuurlijk helemaal niet zo bekend, want denk eens even aan Apache of Sleepwalk of FBI. Ja, dat kennen we allemaal, maar deze niet, denk ik. Thank you.

Tweemaal de gitaar van de Shadows, 1861 en Back Home. Goed, we gaan van een gitaar wederom naar een orkest. Maar we gaan het een beetje op z'n Cubaans doen, want het is het Richard Romans Orkest met Despedida de Cuba. Dus wie weet heeft het Cubaanse invloeden.

0: Cubaanse sfeer helemaal. En als je nu nagaat hoe wat voor de trieste zaak het allemaal is in Cuba. Want ze hebben bijna niets meer. Ze worden overal van afgesloten. En nou ja, dat daar nog zo'n mooie muziek uitkomt. Dat is nog steeds zo volgens mij.
1: Stemmen en de klassieke uitvoering.
0: Waar hebben we het over? We gaan naar een klassieke uitvoering van de panfluiter George Samphire. Team from Elvira Madigan. En waar is die van? Ja, hij is van Mozart.

Mooie uitvoering hoor, van George Samfier van Mozart. Ga naar een groep die ik vorige week ook al gedraaid heb. Slagerij van Kampen. Ja, en die groep is in 82 opgericht. Maar hij bestaat nog steeds. Ik heb dus vorige week één nummer gedraaid. Maar het zou jammer zijn als ik het maar één zou draaien. Want er zijn zoveel nummers van hem. Het is ook de percussieband. Dus dat is ook een beetje apart. Hè, met een hoop gerommel, getrommel, gerommel. Zeg maar, nu komen ze.

Ik heb ze volgens mij ook gezien in Utrecht bij in de buurt van Hoge Catharijnen. De Bubbel Remix van 1997, Slagerij van Kampen. De drums, we gaan van de percussie en drums gaan we naar de gitaar. Het is Lara en Reyes.

0: Voor kenners onder ons zitten we dus Lara en Rijs met Cotton Candy. Maar wat nu zo mooi is, dit is natuurlijk een akoestische gitaar. Dat is heel wat anders dan de Shadows die bijvoorbeeld een versterkte gitaar gebruiken.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat. Trompetplaat.
0: We gaan naar een nummer van Julia Werding uit 1986. Dus een Duitse zangeres. Stimmen in wind, maar dan door de trompettenparade.

Goed, een nummer uit 1986, eigenlijk het originele. We gaan nog even naar een harp, maar dat zal... we zijn tegen het einde van het programma, maar misschien lukt het allemaal nog wel. Maar het is in ieder geval, die draaide ik vorige week ook al, Andreas Vollenweider, maar dan Moondance. En dat is uit 1986.

Mooie harp van Andreas Vollenweider. We gaan eruit met het laatste nummer van de synthesizer van Nova. Tot aan de eindmelodie, tot 9 uur en na 9 uur natuurlijk. De mooiste love songs op Blue FM.

Voor het nieuwsbegin nog even een tip van de sluier. Wat gaan we draaien vanavond? Onder andere. Nou, speciaal voor luisteraar Johan. Een special van de country zanger Charlie Pride. Nou ja, wie komt er nog meer langs? Sheriff Dean, Henk Westbroek, Crystal Gale, Aphrodite Child, Billy Preston, Olivia Newton-John en Neil Sedaka. En tot slot, mogelijk qua tijd, Whitney Houston. Tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven.

0: bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Utrecht Zwolle. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Leusden en Hoevelaken. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Lou FM. Met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.

0: Welkom in het tweede uur met de Love Songs. Ja, we waren met Blue Diamonds, de gebroeders Wolf. Die waren inderdaad op zoek naar Sukiyaki. En die naar Sake of zo, daar zaten ze. En toen moesten ze toch uiteindelijk afscheid nemen. Dat is natuurlijk heel triest.
1: Love Songs met de duetplaat op Blue FM.

Sheriff Dean en Evelien de Hazen, Do You Love Me? Ja, we gaan naar een Nederlandse zanger die heeft eigenlijk zijn grootste hit gehad in Nederland. Het was in 1998. Hij komt ook uit Utrecht. Hij had volgens mij ook een cafeetje volgens mij in Utrecht ergens. Het is Henk Westbroek, maar zelfs zijn naam is mooi.

Ja, ook zij is al heel veel op jaren, hoe moet ik zeggen, behoorlijk al in de leeftijd. Ik dacht wel een jaar of 70 zeker, als ze nog niet ouder is. De volgende plaat, die had ik vroeger wel eens gehoord en het stond natuurlijk in de top 40. Nights in White Satin, denk ik, nou ja, mooie nacht in wit satijn. Maar wist ik veel dat er uiteindelijk ook over de liefde gaat. Ja, daarom heb ik hem natuurlijk gekozen. Het is 1968 met de Moody Blues.

0: Love Songs. Het emotionele nummer.
1: Ja, dat zou je wel zeggen, vriend. Ik ben dit, als je goed luistert. Bij het volgende zangeres, daar heb ik gezocht natuurlijk naar de Love Songs van Enya. Nou, bestaan die niet echt, maar wel liefdevolle teksten. Nou, dat komt uit haar hart ongetwijfeld. En daarom heb ik ook gekozen voor een van de latere cd's, Emmer en Tien, 2005, Enya.

0: Blue FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: De avondspecial, waar hebben we het over? Charlie Frank Pright. Hij was 18 maart 1934 geboren en 12 december 2020 overleden. Was een Amerikaanse countryzanger en professioneel honkbalspeler. Hij begon zijn carrière als honkbalspeler in de Negro League begin jaren 50. Waarna hij een carrière in de countrymuziek nastreefde. De periode van zijn grootste muzikale succes was ongetwijfeld de periode 1969 tot 1975, toen hij de bestverkopende artiest was van de RCA Records en zelfs Elvis Presley en John Denver overtrof. Tijdens de piekjaren van zijn opnamecarrière 1966-87 had hij 52 top 10 hits in de Billboard Hot Country Songs hitlijst, waarvan 30 de nummer 1 bereikte. Nummers als All I Have to Offer You, It's Me, It's Anybody Going to San Francisco, nee, It's Going Alone, en Kiss an Angel Good Morning. Onder andere typeerde de countrypolitan stijl die hem beroemd maakte en crossover pophits werden. En Pride waagde zich later aan de gospelmuziek en bracht in 1971 zijn eerste gospelalbum uit, Did You Think to Pray, uit. In 1973 voerde hij de riffersong uit de speelfilm musical Tom Shower.

De eerste twee van Charlie Pride en deze special Always on My Mind 1991. En dat nummer ken ik natuurlijk ook weer van Willie Nelson. En dan in 1967, Does My Ring Hurt Your Finger?

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

speciaal verzoek van mijn collega van mijn echtgenoten. Dat is Johan uit Maarsen, Charlie Pride met 4 mooie nummers. Wat een beetje met liefde te maken heeft natuurlijk. Goed, het einde van de special. We gaan naar heel wat anders. Een zangeres, Crystal Gayle. We gaan daarvoor naar 1977. Don't it make my brown eyes blue?

Dan gaat het jaar 1977. Nou, het volgende nummer, dat is toch een kleine herinnering aan. Ik stond toen de tijd in een platenzaak, ook om plaatjes te verkopen. Dat is ook nog even gebeurd. Daar is ook mijn kennis van de muziek helemaal vergroot uiteindelijk. Rena Tiers van Everdite Child, oftewel de zanger Demis Roussos.

mooie duetplaat, Billy Preston en Sarita, With You I'm Born Again, 1979. We gaan naar heel bekende, ja, weet je wel, Olijfje zeiden ze vroeger. Ze komt ook natuurlijk uit Greece, Olivia Newton-John, Angel of the Morning. Het is 1973.

was tevens een hit door Melody Rush uit 1968. Angel of the Morning, we gaan zo'n beetje de laatste plaat instarten, want het is nu weer bijna vijf minuten voor 10 of 5 minuten voor 12. Het is dan maar net wanneer je luistert.

zover dan 2 uur lang muziek, zowel instrumentaal als vocaal. En als laatste natuurlijk de love songs. Ik kreeg nog een tip op van mijn collega. Ik zeg het feest verkeerd, maar mijn luisteraar Johan. Misschien is er een special van Anneke Kreunel-medal aardig. Ik ga in ieder geval kijken in mijn archief.

En van mijn kant inderdaad wel vanavond nog een prettige avond. En voor de zaterdag natuurlijk wel rusten. En een rustige nacht graag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.